0: het smokkelen van sigaretten, waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zwolle, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv. En

Zeeland komt thuis. Elke werkdag tussen 4 en 7. Met nieuws uit Zeeland. Sport, weer en verkeer. Zegt u het maar. En natuurlijk ook muziek. Dat is lekker thuiskomen. Elke werkdag van 4 tot 7 op Omroep Zeeland Radio.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 12:15, de Zeeuwse Top 40.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zal onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin en ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen, Omroep Zeeland en ik heb gelijk al verkeersinformatie voor je. Er zijn namelijk werken aan het Zeeuwse spoor vandaag. De NS meldt dat er tot 5 uur vanmiddag bussen rijden tussen Bergen-op-Zoom en Kruiningen-Ierseke. En van 11 tot 1 is dat ook tussen Middelburg en Kruiningen-Ierseke. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
2: Goedemorgen en welkom op deze vrijdagochtend, 24 juli. Zon en wolken wisselen elkaar af met wel steeds meer zon. Het blijft droog, weinig wind vandaag en 24 tot 25 graden. En na de laatste update van de provincie die we gisteren kregen weten we dat er miljoenen meer nodig zijn voor alle verkeersmaatregelen als straks 1 buis van de Westerschelde-tunnel dicht is. Blok reserveren, mee met de bus of de boot. Je hoort zo dadelijk wat reacties uit Oostburg. En verder in het nieuws. De gemeente Sluis is klaar met de campagne over de gevaren van vapen. En die heeft veel mensen aan het denken gezet, zegt in elk geval de burgemeester. De zwerm drones in november, die vloog ook bij de kerncentrale, heeft het AD gezien in tot nu toe geheime documenten. En een mooi moment is het voor het project met het geboortehuis van Annie Eemge Schmid in Capelle. De piano van componist Harry Bannink is er nu. Maar nu nog voldoende geld om het museum Annex Lunchroom te kunnen openen. Daar ga je over horen. Maar eerst beginnen, jij en ik, ook vandaag, zijn we samen.

0: Wolf en All Things Under the Sun. Nou is dan maar de vraag of we de zon heel erg veel gaan zien. Vanmiddag in elk geval komt hij er steeds vaker bij, hoorde je net in het weerbericht. Op vrijdag 24 juli, de laatste dag van de Vierdaagse van Nijmegen. En de wandelaars komen dan aan op de Via Gladiola. Die weg die heet niet echt zo, maar wordt zo genoemd omdat het een traditie is om de wandelaars bij binnenkomst gladiolen te geven. Straks maar eens even bellen met een van de Zeeuwen daar. Bij ons in Zeeland is er heel veel te doen dit weekend weer. P-Rock begint bijvoorbeeld in Colinsplaat met een extra dag. En in Goes zijn de kadefeesten terug van weg geweest. En in Krabbendijken kun je vanaf vandaag op de nieuwe pumptrackbaan. En verder op het lijstje van Peter. Het is proost tequila dag en ook internationale zelfhulpdag. En het is nu toch echt steeds duidelijker aan het worden dat het heel erg aanpassen gaat worden als de oostbuis van de Westerschelde-tunnel dicht is om die scheur te repareren. 11 januari dan gaat die tunnelbuis, die oostbuis, voor 4 maanden dicht. Pendelbussen, meer boten en vooral tijdig een blok reserveren om door de tunnel te mogen. Nadat de provincie gisteren de laatste update gaf, vroeg Omroep Zeeland Sancho Hiddes in Oostburg of mensen er last van gaan hebben.
1: Ja, dat is moeilijk natuurlijk. Hè, om, ik heb er zelf geen last van, want ik werk niet meer. Dus ik heb er eigenlijk geen last van. Ik ga toch niet zo vaak naar de overkant.
2: Het is natuurlijk niet fijn dat de tunnel dicht gaat. Maar ja, het is zo, hè?
3: Voor onszelf is het niet zo'n probleem. Maar ik denk dat voor heel veel mensen het toch lastig is. Omdat niet alles te voorspellen is. Het is maar een erg beperkte maatregel. Dat vind ik jammer.
4: Het is niet zo fijn natuurlijk voor de omgeving die er gebruik van moet maken.
5: Maakt u zelf wel eens gebruik van de tunnel?
4: Zeker. Een paar keer per jaar sowieso.
6: Jazeker. We hebben de familie allemaal aan de overkant. Die wonen in de Achterhoek. Dus wij moeten geregeld dan gebruik maken van de tunnel. Of moeten. We kunnen ook via België, maar gaan liever via de tunnel.
2: Ik hoef er niet dagelijks doorheen.
1: Ik heb er verder niet zoveel last van. Dus voor de mensen die overwerken en naar school natuurlijk een gigantisch probleem.
5: Ja, regelmatig. Wat bent u dan van plan om te gaan doen?
7: Waarschijnlijk gewoon inderdaad met het kleine bootje Breskens en vandaar met de trein.
4: Ja, dan wordt het over België rijden. En dan vrees ik al bij Antwerpen de grootste moeilijkheden natuurlijk.
3: Ja, ik moet zelf wel eens aan de overkant zijn. Ik hoop in die periode bijna niet. Want dan moet ik toch mijn afspraken gaan verzetten om daar te komen.
5: U bent niet van plan om dan de boot te pakken of de pendelbus?
3: Nou, de boot pakken, dan moet je dus inderdaad eerst naar Breskens. Dan de boot pakken. Dan moet je zien dat je openbaar vervoer hebt aan de overkant, waar je ook heen moet. En dat is ook niet zo erg uitgebreid. Dat is niet altijd zo makkelijk.
7: Ligt eraan waar je naartoe moet, hè? Stel dat je ergens in een buitengebied op Zuid-Beveland moet zijn en er rijdt geen bus. Dan wordt het puzzelen.
4: Nee. Ik rij zelf in de auto, dus dan moet ik elke keer gaan organiseren en wachten op de bus tot ik weer terug kan.
5: En eventueel een reservering aanvragen voor een tijdblok?
4: Dat is een mogelijkheid, maar ik denk dat ik dan toch voor Antwerpen kies. Dan heb ik het zelf in de hand.
6: En mensen kunnen zelf kiezen, dus je kunt ook via België gaan.
5: Hopelijk dan, want er zijn misschien nog meer mensen die dat bedenken.
6: Ja, zeker zijn dat er meer. Maar goed, het is dan even zo. Kijk, onderhoud, dat moet gewoon gebeuren. Dus dan moet je je gewoon maar aanpassen, hè, aan de situatie. En ze hebben genoeg alternatieven aangeboden. Dus het is helemaal prima.
0: En er komt ook een nieuwe campagne om jou en mij goed te informeren over wat er allemaal gaat gebeuren. Het moet even anders. Dat is de campagneslogan en daarvan ga je van alles zien in het straatbeeld, is ons in elk geval beloofd door de provincie.

Dat is Nile Rodgers samen met een heleboel andere mensen. Damiano David bijvoorbeeld en Tyla. Met z'n drieën zingen ze dan Talk To Me hier op Omroep Zeeland. Altijd welkom om jouw verhaal te vertellen. Je kunt me whatsappen 0118-499-999. Even kijken naar het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Wel steeds meer zon. Het blijft droog en opvallend weinig wind volgens onze weerman. 24 tot 25 graden gaat het vandaag worden. Vanavond ook nog zon. Morgen is een fraaie zomerdag met maximum temperatuur 27 graden. Zondag zou er wat regen kunnen vallen. Maar goed, dat hebben we al vaker gehoord de afgelopen dagen. Ik heb eigenlijk nog geen echte goede druppel gezien. Maar zondag is weer de volgende dag met mogelijk wat regen. Opkomend tij, hoogwater in Vlissingen om 11 over 11. Laagwater vanmiddag om 5 voor 5:30. De zon onder vanavond 14 voor 10. En de watertemperatuur dan de zee bij Vlissingen, Westkapelle en Cadzand 21 graden. De Westerschelde bij Kloosterzanden, daar zie ik op dit moment 22 graden. De hele Oosterschelde 20. Dan het Gevelingenmeer, 21 graden. En het Veersemeer is 22 graden warm. Hoe gaat het met een van de Zeeuwse vierdaagse lopers? Straks maar eens even checken.

0: Level 42 is dit en The Love Games. 11 minuten voor 6:30. De dingen die jij doet vandaag, ik hoor ze graag ook weer op deze vrijdag. Laat me weten hè, door een appje te sturen. 0184999999. Laatste dag voor de lopers bij de Vierdaagse van Nijmegen. En ja, je hoorde deze week een paar mensen uit Zeeland die daar meelopen. Rosalie Slabber uit Capelle bijvoorbeeld. Voor de 15e keer doet ze mee. En ze haalt er dit keer geld mee op om leuke dingen te doen in het zorgcentrum Cederhof, waar zij werkt. Goedemorgen, Rosalie.
1: Goedemorgen.
0: Eerst moet ik toch
1: net even een speaker voorbij.
0: Ja, er gebeurt natuurlijk van alles, want je bent alweer aan de wandel daar.
1: Ja, zeker. We zijn denk ik al misschien bijna 3 kwartier aan het lopen, denk ik nu.
0: En gaat dat goed nu, vandaag?
1: Ja, het gaat op zich goed vandaag. Tot nu toe geen dingen nog, dus houden we zo hopelijk.
0: Want dan moet ik speciaal even vragen, omdat je mij gisteravond nog een foto appte van jouw voet. Leg eens uit, ja. Wat zag ik eigenlijk daar?
1: Nou, ik ben de eerste dag eigenlijk al gelijk begonnen met een grote blaar van ongeveer 2 euro met een stukje groter onder mijn hiel. Dus echt onderop. En die is dus gisteren naar de zijkant verschoven. Dus dat is best pijnlijk. Dus die hebben ze al 2 keer opnieuw moeten afplakken en moeten doorprikken. En ja, noem maar op. Maar we hebben een hele goede blarenprikster. Dus ook een Zeeuwse. Dus ze zeggen, hoeveel hou je van me? Ik zeg heel veel. Prik. Ik was het.
0: Maar ondertussen loop je daar nu dus wel te lachen en te doen. Maar ondertussen au bij elke stap.
1: Nou ja, paracetamol en ibuprofen zijn mijn beste vriend vandaag.
0: Oh, Rosalie.
1: Dus, ja, goed, natuurlijk, je voelt al wat. Maar ja, aan de andere kant, ja, zonder pijntjes, ook geen vierdaagse, dat wordt er
0: ook
1: bij.
0: Nee, dat is waar. En je hebt het jezelf extra moeilijk gemaakt, omdat je dit keer geld inzamelt voor dat zorgcentrum waar je werkt, Cederhof. Je moet dus eigenlijk wel lopen om voldoende binnen te halen. Hoe gaat het daarmee ondertussen?
1: Ja. Nou, op zich best goed, maar er mogen altijd nog bedragen bij komen natuurlijk, want het is natuurlijk wel leuk om met de mensen een dagje uit te gaan. Dat als het niet per se naar een intratuin of zo te zijn, maar een rondje door de zak van Zuid-Beveland en een ijsje is ook wel heel veel waard voor de mensen. Dus,
0: maar krijg je deze week dan ook steeds appjes of dat soort dingen vanuit Cederhof van go Rosalie, zet hem op, ga door, dat soort dingen?
1: Wel van collega's, ja. Ja, wel van collega's en ook via collega's van bewoners die het weten en die dan vragen, joh, hoe gaat het met Rosalie, heb je al wat gehoord? En ik krijg een berichtje op, moest van die en die even vragen hoe het ging. En je hebt wel medeleven hoor.
0: En dan zeg jij van ja, maar ik heb die blaar nog steeds en die doet pijn, auw.
1: Ja. Dan zegt ze, loop je nog? Zeg ja, ik zeg, loop nog.
0: Ja. Rosalie, ik vind het hartstikke goed dat je dit doet. Vorig jaar zei je dat je zou stoppen. Toch loop je nu die 15e, want dat wilde je nog heel graag.
1: Ja. Ja.
0: Ik wil eigenlijk vragen, hoe denk je dan over volgend jaar? Maar dat ga ik niet doen. Dan zien we wel of je wel of niet loopt.
1: Ja, momenteel heb ik wel zoiets van, denk ik echt wel, 15 vind ik een mooi rond getal. En meegaan om te verzorgen is ook gewoon hartstikke leuk.
0: Ja, dat is waar.
1: En dat, die zijn ook echt hard nodig, dus Voor nu zeg ik inderdaad van ik ga lekker verzorgen. Dan heb ik ook die druk niet meer van moeten oefenen. Dit moet dat moeten. En ik vind 15 keer toch een heel mooi aantal.
0: Nou, absoluut. Dat is het. Rosalie Slabber, dankjewel. Van welke plaat krijg jij nu een extra zetje? Zodat je iets dichter naar de finish, naar de Via Gladiola gaat.
1: Dat kan er maar eentje zijn. Dat is van Duf natuurlijk, van de Zeeuwse, aan de Zeeuwse kust.
0: Die geeft jou vleugels.
1: Ja, zeker weten.
0: Op de voeten. Hey, dankjewel Rosalie. Succes in de laatste kilometers. Doeg.
1: Dank je. Doeg.

Bluff en Aan de Kust. Die is speciaal voor Rosalie Slabber. Die loopt in Nijmegen. Rosalie uit Capelle. En leuk, Rosalie, ik krijg een paar reacties van jou. Jackie Vinken bijvoorbeeld, die appt voor jou. Nooit aan negatieve dingen denken. Gewoon lopen. Niet denken aan de blaren, maar juist aan de finish waar je naar op pad bent. En Hans van Meel, die zelf een keertje de Vierdaagse heeft gelopen, zegt ook: wens Rosalie succes. Het is een toppertje, Rosalie. Dus bij deze, Rosalie, deze zijn voor jou in elk geval. Laat ik eens even kijken naar de plaat om 5 voor 7. Een van de onderwerpen in het nieuws waar je nog meer over gaat horen straks is dat de gemeente Sluis stopt met zijn campagne tegen vapen. Was vooral bedoeld om te voorkomen dat jongeren gingen vapen, hè, zo lurken aan zo'n elektronische sigaret met allemaal gevaren voor de gezondheid. En we weten nog niet precies allemaal wat de gevolgen gaan zijn van dat vapen. Daarom is het thema van de plaat om 5 voor 7 roken. Kun je daar iets mee? Ik hoop het wel. Laat me weten. Roken. Welk popplaatje borrelt er nu bij jou op bij roken? Het mag gaan over roken. Je mag een eigen rookherinnering hebben waar een muziekje bij hoort. Kan allemaal. Roken, in elk geval, is het thema van de plaat om 5 voor 7.

0: tablet. Download nu de Omroep Zeeland app. Omroep Zeeland, kom dichtbij.
1: Het is 6:30, goedemorgen.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: De gemeente Sluis is dus klaar met zijn campagne tegen vapen. De website met informatie waarom je beter niet kunt vapen blijft wel online staan. Burgemeester Marga Vermuur kreeg veel reacties op die campagne Nee tegen vapen.
3: Dat veel mensen gereageerd hebben, wat goed dat je dat als gemeente doet. Dat je daar in ieder geval aandacht voor vraagt. En we hopen natuurlijk dat het voor veel ouders, maar ook voor kinderen, voor jongeren, bewustzijn heeft gecreëerd. Wat betekent vapen?
1: Volgens deskundigen is vapen verslavend, slecht ook voor de longen. En die elektronische sigaretten zijn nog zo nieuw dat nog niet alle gevolgen voor de gezondheid bekend zijn. De zwerm onbekende drones die in november langs de Zeeuwse kust vloog is ook gezien in de no-fly zone van de kerncentrale en boven een Amerikaans schip. Uit documenten die het AD heeft opgevraagd blijkt dat de kustwacht op verschillende plekken groepjes drones zag vliegen op 500 meter hoogte. Daarna verdwenen ze richting zee. De drones werden gespot bij Domburg, Vlissingen en Terneuzen en blijkt nu dus ook bij de kerncentrale. In Westdorpen is een oude boerderijwoning afgebrand aan de Autriegeweg. Het gebouw uit 1913 stond al jaren leeg. De brandweer liet het huis gecontroleerd uitbranden en voorkwam daarmee dat het vuur oversloeg naar de bosjes eromheen. En de oude piano van componist Harry Bannink is in Capelle aangekomen. De bedoeling is dat hij in het oude geboortehuis van Annie M. G. Schmid komt. Als er voldoende geld wordt opgehaald, wordt er van dat huis aan het kerkplein een lunchroom, museumpje en ontmoetingsplek van gemaakt. Bannink werkte jarenlang samen met Annie M. G. Schmid en componeerde veel muziek voor haar liedjes en musicals. En het weer dan. Zon en wolken wisselen elke af. Wel steeds meer zon. Het blijft droog. Weinig wind is er vandaag. En het wordt 24 tot 25 graden.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt

0: De kapitein, deel 2, Akda en de Munnik op Omroep Zeeland. Met mijn vraag over roken. Ja, het is eigenlijk vooral een zoektocht naar een plaatje dat iets op de een of andere manier met roken te maken heeft. Omdat Sluis stopt met de campagne tegen vapen. Weet jij een plaatje over roken? Of een herinnering aan roken met een plaatje erbij? Kan natuurlijk ook. Laat me weten via de WhatsApp 0118-499-999. Er is veel te doen in Zeeland, ook in Seroskerk op Walcheren, waar ze dit weekend een bijzondere, ja, kunstroute mag je het eigenlijk niet noemen, maar ze hebben het wel. Wat er allemaal gaat gebeuren hoor je straks bij de Zeeuw van de Dag.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: Miley Cyrus and the End of the World. Weet je nog een plaatje over roken? Oeh, er zijn er een heleboel gemaakt, zie ik al. Een mooie lijst gaat het weer worden voor zo dadelijk. De plaat om 6:55.
1: De Zeeuw van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Ja, dat is het eigenlijk het hele weekend, niet alleen vandaag. Voor Jerina Brasser, morgen en overmorgen is er namelijk Seroskerke even anders. Inwoners van Seroskerke op Walcheren laten dan zien wat ze zoal maken. Jerina, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En ik weet dat je allergisch bent voor het woord kunstroute. Maar dat is het eigenlijk wel een beetje. Leg eens uit.
2: Ja, nou, het is niet een kunstroute, hoor. Een creatieve route is het. Er was altijd een kunstroute in Seroskerke. De kunst- en cultuurroute Midden-Walcheren. Dat was in Seroskerke en in Grijpskerke. En dat waren alleen maar mensen die... Ja, echt kunst. Hè? Waar denk je dan aan schilderijen,
0: ja,
2: en zo?
0: Ja.
2: En keramiek en kunstacademie. Dat, zeg maar. En Seroskerke... Even anders, doet het even anders.
0: Natuurlijk. Die, wat laten jullie zien? Eigenlijk is het veel breder dan voorheen.
2: Ja, klopt. Ja. Het is als jij iets leuks doet, iets creatiefs doet en je kunt het of je wilt het laten zien, dan ben je welkom. Dus we hebben nu iemand die houtdraaiwerk laat zien. We hebben iemand die maakt. Voor een hond, een hondenriem en ja, zakjes, ja. Waar je, tasjes waar je je zakjes in kunt doen.
0: Als het eigenlijk maar creatief is en er iets gebeurt... waardoor mensen net even anders gaan denken.
2: Precies, ja.
0: Ja. En best wel veel mensen, hè, doen mee. Volgens mij doen 20 mensen mee aan deze Seroskerke even anders. Want wat is er veel, ja, ik bedoel het niet flauw met dit woord... Hoor. Is er veel huisvlijt, om het zo maar te zeggen...
2: Ik denk dat er nog veel meer huisvlijt is, om het woord ook maar te gebruiken, dan dat we nu hebben laten zien. Of dat we nu kunnen laten zien. Ik denk dat heel veel mensen ook te bescheiden zijn om te laten zien hoe mooi ze kunnen tekenen. Of wat ze met kralen kunnen doen.
0: Echt,
2: of, ja, dat denk ik
0: maar
2: wel.
0: Maar waarom durven mensen dat dan niet?
2: Nou, misschien omdat ze bang tussen aanhalingstekens zijn van wat andere mensen ervan vinden. Je laat een stukje van jezelf zien. Dus als jij een tekening maakt waar je zelf heel blij mee bent en er komt iemand langslopen die zegt, nou, daar hou ik niet zo van.
0: Ja.
2: Dan zou je dat toch even...
0: Aan de andere kant, mensen trekken er niks van aan. Jij maakt het. En als jij het mooi vindt, dan is het goed. En laat maar zien.
2: Dat is het idee.
0: Ja, precies.
2: Dat is het idee, inderdaad. Ja.
0: Want wat wil je daar inderdaad mee met Seroskerke even anders? Wat is het heilige doel?
2: Ik denk dat het is omdat mensen zijn thuis bezig met hun creativiteit, met hun werkjes. Hoe leuk is het om dan te kunnen laten zien aan alle mensen wat je gedaan hebt. En het is ook een stukje verbinding in het dorp, denk ik. Het is leuk, je kan even in de achtertuin van de mensen aan de andere kant van de straat kijken. Of je maakt even kennis met mensen die je nog nooit gezien hebt. Seroskerke is natuurlijk niet zo heel groot. En ik denk dat dit een leuk stukje is om allemaal naar buiten te komen.
0: Absoluut, zeker weten. Jerina Brasser, dankjewel. Blijf creatief. En mensen durven te laten zien, hè. Het is gewoon goed, dat wat je maakt. Gaan we even uitleggen. Seroskerke even anders. Dat schrijf je met 3 F'en. Seroskerke anders.nl. Moet je wel eventjes 3 F'en doen, anders kom je bij de verkeerde website terecht. Seroskerke even anders is morgen en overmorgen Seroskerke op Walcheren. En Jerina, ik vind het mooi. Jij bent de hele dag onze Zeeuw van de dag.

Enrique Iglesias en Bailamos. Seroskerke FFF anders, oftewel effe anders, met drie effen. En je leest alles over die creatieve route van de komende twee dagen. Laat ik eens even kijken naar wat ik nog zo verder voor jou zag. Als je een tandartsrekening krijgt, controleer die even goed of die wel echt is. Want criminele bendes die bestoken mensen met nepfacturen, blijkt nu. Daar staat dan wel de naam van het bedrijf Infomedics boven. Ja, dat ken je van de echte tandartsrekeningen en mondhygiënisten. Alleen misbruiken de criminelen die naam en krijg je dus soms ook een neprekening. Infomedics heeft er ondertussen een dagtaak aan om al die neprekeningen uit hun naam weren. Nou ja, om daar iets mee te doen, want mensen bellen van: is dit echt van jullie? Nou, dan moesten ze zeggen: nee, dat is niet van ons. Heel erg onhandig. Ook opletten als je van baan wisselt op dit moment, want je loopt ongemerkt een financiële gok, lees ik in het AD. Niet elk pensioenfonds stapt op hetzelfde moment over naar het nieuwe pensioenstelsel en daardoor krijg je een compensatiebedrag of dubbel of helemaal niet. 40ers of 50ers betaalden jarenlang mee aan de pensioenen van ouderen. Nou ja, dat gaat straks dus allemaal anders. En in de overgang van dat systeem kan het misgaan. Werknemers die van baan wisselen krijgen daar compensatie voor, dat hele gedoe. Maar soms gaat dat dus mis. En ik lees in de PZC het verhaal van Jessica, die vanuit Capelle naar haar werk in Goes fietste. Ze botste met een flinke vaart tegen de deur van een busje die plotseling openzwaaide. Jessica kwam met haar hoofd op het asfalt en dat zorgde voor ernstige bloedingen in haar hoofd. Dat is eigenlijk best een akelig verhaal van Jessica. Het had volgens artsen weinig gescheeld of Jessica was er niet meer. Als je dat toch beseft, dan krijgt dit verhaal een extra lading. Kun je vandaag vinden in de PZC. Mooie lijst over roken is het. Ga eens even kijken welke het uiteindelijk gaat worden. Hoi zo.

0: gets to learn new stuff again.
1: Raccoon en Bring Me My Horse. En oh, wat zijn er toch ontzettend veel plaatjes die iets met roken te maken hebben. Gemeente Sluis heeft een eigen campagne gevoerd om het vapen te ontmoedigen. Vooral jongeren die werden aangesproken. Ga je straks nog meer over horen na het nieuws van 7 uur. Allemaal bedoeld dus om het roken te ontmoedigen. Roken is het thema van de plaat om 5 voor 7. Mooie lijst met dank aan jou. Marina Hoebeke, die houdt er van een stevig liedje 's ochtends vroeg. Ralf Staap ook en Yoko Josias. Ze kwamen alle drie met Deep Purple, Smoke on the Water. Robert Heijn, die had al heel snel gevonden de Brownsville Station, Smoking in the Boys Room. Arco den Oude, bedankt voor Doe Maar, Nederwiet. Wim, die noemde Roxy Music, Love is a Drug. Ja, verslavend. Peter Koeman en Connie Boudens, The Platters, Smoke Gets in Your Eyes. Mooi liedje, maar het is hem niet geworden. Jaap van Klinken en Leni Bogaert, bedankt voor Jantje Koopman. Ik ben gestopt met roken. Is dat een liedje? Kennelijk wel, leuk. Ga ik eens beluisteren. Wim Waleboer komt met Reinhard May. Goedenacht, vrienden. Was ik nog te zaken hette, dauert hij het sigaretten. Nou, die dus. Paula Michielsen, die vond het maar een lastige, maar vond wel uiteindelijk Tex Williams, Smoke Smoke. Saatje de Smit heeft Blue Haze, Smoke Gets in Your Eyes. Herman kon heerlijk relaxed zitten roken, kon kringetjes blazen. Zo knap, laat ze weten. Ko Michielsen, Evenie Wijnbergen, Thomas Schouten, Ronald Krijger, Patrick de Schep. Bedankt voor Boudewijn de Groot. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Maar het wordt de keuze van Jackie Vinken, José de Smit, Maddy Papen en Jacqueline Strobel. Jacqueline, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Remco.
1: Nou, zeg het maar, welke is het?
2: Ja, Benny Nijman. Liefde is als een sigaret.
1: Liefde is als een sigaret. Oh, die je oprookt. Gebeurt er met de liefde ook?
2: Nee, maar je moet het eromheen luisteren.
1: Ja, en wat hoor ik dan als ik er omheen luister?
2: Ja, ik moet even nadenken.
1: Oké, roken, wat vind je van die campagne eigenlijk in Sluis? Is het goed als een overheid zegt van doe het nou niet?
2: Ja, nee. Ik vind, er wordt zoveel betutteld en dat mensen ieder zijn eigen gang gaan. En ik vind het sowieso voor jongere kinderen de ouders de verantwoording om dat proberen ermee te stoppen, niet de overheid.
1: Ja, ja. En wat heb jij tegen jouw kinderen gezegd?
2: Ik heb gezegd van, ik kan niet zeggen, je mag niet roken, want ik rook zelf ook en dat doe ik nog steeds. De ouders hebben nooit gerookt, de jongste wel, maar die is regelmatig gestopt. En ik geloof dat die nu wel rook, wel.
1: Ja, regelmatig gestopt. Wat maakt het toch zo lastig, Jacqueline?
2: Oh, van alles. Er hoeft maar iets tegen te zitten en denken, oh, had ik maar een sigaret.
1: Ja.
2: Ik spreek uit ervaring.
1: Zo kan het ook in de liefde misschien wel. Liefde is als een sigaret. Ja, Benny Nijman, dat is hem. Jacqueline, Marie, José en Jackie, bedankt alle vier voor deze plaat.

Ah, zo zit het met de liefde en de sigaret. Het wordt steeds erger, je raakt verslaafd. Dankjewel. Jacqueline, Maddy, José en Jackie voor deze plaat. Benny Nijman dus was dit. Plaat om 6:55. We hebben er 2 weken nu ondertussen gehad. En het zijn al hele mooie lijsten. Die van vandaag vind je in de loop van de dag natuurlijk weer op facebook.com/Zeeland wordt wakker. Aanleiding is dus die campagne in Sluis die is gestopt over het vapen. Wat heeft het allemaal opgeleverd? Nou, dat hoor je straks na het nieuws.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
2: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
1: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
3: Dan merk ik dat er ontzettend veel maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
1: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer eerst bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
6: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
7: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
14: ANWB en gaan.
15: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
16: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
20: Hoppa!
19: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: Drie sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
5: Zeeland. Goedemorgen op vrijdag 24 juli. Zon en wolken wisselen elkaar af. Met wel steeds meer zon, blijft droog. Weinig wind vandaag en het gaat 24 tot 25 graden worden. Ja, durf je nog te vapen als de gemeente zegt, doe het niet. Je hoort zo wat de campagne tegen vapen in Sluis heeft opgeleverd. De zwerm drones in november vloog ook bij de kerncentrale, heeft het AD gezien in tot nu toe geheime documenten. En het is nog onzeker of het Annie M.G. Schmid project in Capelle door kan gaan. Maar bij Annie thuis heeft in elk geval wel de piano van componist Harry Banning te pakken. Is afgeleverd. Hoor je straks over in Zeeland wat wakker.

0: Frank Boeien en Zwart-Wit om 7:08. De gemeente Sluis waarschuwde maandenlang via sociale media en informatiebijeenkomsten tegen de gevaren van vapen. Vooral om te voorkomen dat jongeren die elektronische sigaretten gaan gebruiken. Sluis was daarmee een van de weinige Zeeuwse gemeenten die zich aansloot bij een landelijk initiatief. Maar het is nu voorbij en burgemeester Marga Vermu blikt daarom terug op die campagne.
1: We hebben als gemeente Sluis hier ook in onze sociale media kanalen aandacht gevraagd voor deze campagne. Daarnaast is er ook een online bijeenkomst geweest waar ouders aan deel konden nemen. En er hebben iets van 60 ouders aan deelgenomen. Dat kunnen we niet precies herleiden hoeveel zijn dat er dan precies uit onze gemeente, uit de gemeente Sluis. Maar dat is toch wel een mooi succes. En we hebben op de sociale mediakanalen heel veel positieve berichten gekregen dat het goed is dat wij daar ook aandacht voor vragen.
2: Hoe lang duurde de campagne ongeveer?
1: Dat was ongeveer een klein halfjaartje. Het doel is inderdaad bewustwording creëren. Dat vapen iets kan betekenen voor je gezondheid en voor een eventuele verslaving.
2: Wat hebben jullie in de afgelopen paar maanden bereikt?
1: Ja, wat je concreet bereikt, dat weet je natuurlijk nooit helemaal precies. En we hopen natuurlijk dat het voor veel ouders, maar ook voor kinderen, voor jongeren, bewustzijn heeft gecreëerd. Wat betekent vapen? Want vaak wordt het natuurlijk verkocht als iets wat onschuldig is. Maar wees je van bewust. Zoek op waar het over gaat en wat eventueel een consequentie kan zijn. Zodat je op voorhand meer kennis hebt, misschien nu, dan wanneer de campagne niet gevoerd zou zijn. En daarnaast zit denk ik ook de kracht in herhaling. Want een eenmalige campagne is natuurlijk ook heel beperkt. Dus wellicht dat we het over enige tijd nog eens opnieuw onder de aandacht brengen.
2: Nu zijn vapes met een smaakje wel verboden in Nederland. De gewone vapes niet. Zou er zo'n verbod moeten komen volgens u?
1: Ja, dat is natuurlijk een afweging, denk ik, die op landelijk niveau gemaakt zou moeten worden. Ook aan de hand van deskundigheid. Ik denk ook artsen of longartsen bijvoorbeeld die daar veel deskundiger in zijn dan ik. Dus dat is goed om ook daar natuurlijk op landelijk niveau dat daar het gesprek over plaatsvindt. Wat is goed en wat is niet goed? En hoe pakken we dat op? Onze campagne is vooral gericht op het bewust worden en bewustzijn creëren van als ik vape, wat zou dat kunnen betekenen.
2: Maar het is dus niet zo dat de gemeente Sluis nu zelfs langs winkels gaat om de verkoop te verbieden?
1: Nee, dat zeer zeker niet. Nee, het is een hele laagdrempelige manier om informatie te delen, het gesprek aan te gaan. En onze jongerenwerkers doen dat natuurlijk ook. Ik denk dat via het onderwijs ook de nodige informatie wordt gedeeld. En die bewustwording, dat is denk ik het allerbelangrijkste.
0: Burgemeester Marga Vermu van de gemeente Sluis zei dat tegen Omroep Zeeland's Nancho Hiddes. En die campagne die heet Nee tegen vapen. Alle informatie die de gemeente Sluis erover de laatste tijd bij elkaar heeft verzameld, kun je nog steeds vinden via internet, via de website gemeentesluis.nl/nee tegen vapen. Wat gaat het weer eigenlijk doen dit weekend? Ben benieuwd. Stefan Zo naar Shanna Spiro. Lekker liedje. Material Lover.

0: Shanna Spiro, Material Lover. En dan denk ik wel eens van, hoe zou het dan klinken als je dit speelt op een carillon bijvoorbeeld? Klinkt het weer heel anders en toch bekend. Nou, de zomerconcerten van het carillon van het Belfort en Sluis zijn bezig. De stadsbijendier Piet Hamelink die laat aan mij weten dat er voor overmorgen, zondag, een bijendiers echtpaar is uitgenodigd. Komt uit Duitsland. In het gewone leven een koppel, maar dus ook achter het klavier van het carillon. Zondag, 3:00 in Sluis. Stefan van der Gijzen, goedemorgen.
1: Remco, een hele goede morgen.
0: Laat de regendruppels maar komen, maar ze zijn er niet.
1: Ze zijn er niet. Niet vandaag. Waarschijnlijk pas op zondag. En daarna blijft het weer voor langere tijd droog. Zometeen meer. Nou, vandaag krijgen we een vrij aardige zomerdag met zon en bewolking. Het blijft overal droog. De zon krijgt gaandeweg deze vrijdag ook meer en meer de ruimte. En de temperaturen komen ook hoger uit dan de afgelopen dagen. Het wordt zo'n 24 tot lokaal 26 graden. En er staat maar heel weinig wind vandaag. Het is echt heel rustig weer. Nou, vanavond ook vrij veel zonneschijn. De nacht verloopt met weinig bewolking. Minimumtemperatuur tussen de 14 en 16 graden. Ja, en morgen wordt dan de mooiste dag van het weekend. Vrij warm, geregeld zon, overal droog. Temperaturen tussen de 25 en 27 graden. En morgen staat er dan een matige westenwind. Nou, zondag ziet er dan heel anders uit. We hebben te maken met veel bewolking. Van tijd tot tijd wat regen of een paar buien. Maar meer dan een paar millimeter regen lijkt er niet te gaan vallen. De temperatuur levert wel weer wat in. Komt uit op zo'n 22 graden. Ook maandag valt mogelijk nog een laatste bui en is het relatief koel met zo'n 22 graden. Maar vanaf dinsdag dan blijft het droog en zorgt een zuidelijke wind ervoor dat het warme zomerweer weer helemaal terugkeert. Dinsdag wordt het 26 graden. Woensdag stijgt de temperatuur door de volle zon naar 28 graden. En donderdag, dat lijkt zelfs een zeer warme dag te worden met tropische temperaturen tot rond de 30 graden.
0: Ja, we kunnen wel wat aan tegenwoordig. Dankjewel, Stefan van der Gijzen. Goed weekend, hè. Opkomend tij met hoogwater in Vlissingen om 11 minuten over 11, laagwater, vanmiddag om 5:45. En de watertemperatuur 20 tot 23 graden. In het verkeer zie ik een melding van de Nederlandse spoorwegen over werken aan het Zeeuwse spoor. Tot 5:00 vanmiddag rijden er geen treinen, maar bussen tussen Bergen op Zoom en Kruiningen-Ierseke. En tussen 11 en 1 is dat nog iets langer. Dan is het van Bergen op Zoom naar Middelburg. Dus tot 5:00 heb je in elk geval op het Zeeuwse spoor te maken met de werkzaamheden en een bus die rijdt.

0: Het is 10 minuten voor half 8. Shaboozy en Miles Smith en Blink Twice op Omroep Zeeland. Frankrijk vraagt Europese landen om te helpen bij het blussen van de bosbranden. President Macron zegt dat de hulp komt uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Die sturen bijvoorbeeld blushelikopters. Ondertussen moeten steeds meer mensen weg van hun camping in Frankrijk, zoals deze Nederlandse vrouw.
1: Eind van de middag werd er omgeroepen op de camping dat iedereen eerst naar de receptie moest komen. En vervolgens werd er eigenlijk al vrij snel gezegd dat iedereen spullen in de auto moest gooien en eigenlijk weg moest rijden. Wij hebben de caravan achter moeten laten, met de grotere spullen voor de rest ook.
0: In Spanje zijn er ook natuurbranden. In de regio rond de hoofdstad Madrid is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds begin dit jaar is al 35 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven zijn uit op het dure gereedschap in de kazernes. Gereedschap dat wordt gebruikt om levens te redden, zeggen deze brandweermensen.
2: We gebruiken deze spreider om bij ongevallen mensen te bevrijden uit voertuigen. We gebruiken die om deuren uit het voertuig te duwen. En zo toegang te verschaffen zodat we de mensen eruit kunnen halen.
3: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
0: Ja, alles bij elkaar kost het de brandweer in elk geval duizenden euro's aan schade. En bij het Rode Kruis is via Giro 5125 nu bijna 2 miljoen euro binnengekomen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het Giro-nummer werd een maand geleden geopend, kort na het land werd opgeschrikt door 2 aardbevingen met heel veel doden. Nu de meeste zoekacties klaar zijn, richt het Rode Kruis zich op psychologische ondersteuning, medische hulp en noodpakketten, is vanmorgen bekendgemaakt.
4: Omroep Zeeland. Altijd

Jason Mraz en Have It All, de vrijdag op Omroep Zeeland. Traditioneel altijd een dag dat er veel nieuwe muziek uitkomt. Dax Hovius uit Capelle heeft zijn liedje uitgebracht. Name gaat over de nasleep van een intense ontmoeting. Over ruim een uur gaat hij het zelf even uitleggen, maar dit is dat liedje vast. Dax Hovius.

0: Omroep Zeeland. In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.
1: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
4: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Spectaculaire aanbiedingen bij
4: Comfort en More, Pagotweg 2F, Middelburg.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. De gemeente Sluis is klaar met zijn campagne tegen vapen. De website met informatie waarom je beter niet kunt vapen blijft wel online. Burgemeester Margen Vermuur kreeg veel reacties op de campagne Nee tegen vapen.
8: Dat veel mensen gereageerd hebben, wat goed dat je dat als gemeente doet. Dat je daar in ieder geval aandacht voor vraagt. En we hopen natuurlijk dat het voor veel ouders, maar ook voor kinderen, voor jongeren, bewustzijn heeft gecreëerd. Wat betekent vapen?
7: Deskundigen zeggen dat vapen verslavend is en slecht voor de longen. Die elektronische sigaretten zijn nog zo nieuw dat nog lang niet alle gevolgen voor de gezondheid bekend zijn. De zwerm onbekende drones die in november langs de Zeeuwse kust vloog is ook gezien in de no-fly zone van de kerncentrale. Daar mag je dus niet vliegen. En ook boven een Amerikaans schip. Uit documenten die het AD heeft opgevraagd blijkt dat de kustwacht op verschillende plekken groepjes drones zag die 500 meter hoog vlogen. En daarna verdwenen ze richting zee. De drones werden gespot bij Domburg, Vlissingen en Terneuzen en blijkt nu dus ook bij de kerncentrale.

0: Panink werkte jarenlang samen met Annie M.G. Schmid en componeerde veel muziek voor haar liedjes en musicals. En ik ga het er straks nog even over hebben. En het weer dan. Zon en wolken wisselen elkaar af. Met wel steeds meer zon, blijft droog, weinig wind en 24 tot 25 graden. In de verkeersinformatie melding over het Zeeuwse spoor. Want tot 5 uur vanmiddag rijden er volgens de NS geen treinen, maar bussen tussen Bergen op Zoom en Kruiningen-Ierseke. En op een bepaald moment is dat traject nog iets langer. Tussen 11 en 1 is dat van Bergen op Zoom naar Middelburg. Busvervoer daar dus.
1: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws.

0: Wet, wet, wet. And love is all around. Laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse is bezig. Straks nog maar eens even bellen met Fini. Zij is een van de Zeeuwse Vierdaagse lopers. En ik weet dat ze last had van dat darmen gisteren. Dus hoe is het dan nu eigenlijk met haar? Omroep Zeeland. Ja, moet je deze eens even horen. Ah. Op een mooie Pinksterdag.
1: Op een mooie

0: Pinksterdag.
1: Een liedje geschreven door Annie M.G. Schmid. En het gaat me dan vooral om de piano die je hoort. Die wordt bespeeld door componist Harry Bannink. Die vaak met Annie samenwerkte. Zijn piano, en ik weet niet of het dit exemplaar is, maar in elk geval zijn piano is nu naar Capelle gebracht om in het geboortehuis van Annie te komen, waar, als alles doorgaat, een lunchroom, ontmoetingsplek, museumpje komt. Hendrik Flikweert van Bij Annie Thuis. Goedemorgen, Hendrik.
2: Goedemorgen, Remco.
1: Eerst die piano maar eens eventjes. Wat is het dan voor exemplaar?
2: Ja, hij heeft wel eens een doorleefde piano daarom, hoor. Ik denk van, hey, de verhuiswagen die ging open en onder een deken stond hij natuurlijk. En toen hij samen met Roy Kimmel van Ons Genoegen daar van die deken eraf haalde, ik, nou, die is goed gebruikt.
1: En, ja. En weten we dan ook of het de piano is die we nu horen of was het de piano die bij hem thuis stond?
2: Volgens mij bij hem thuis. Degene die hem aan ons heeft geschonken, die heeft aangegeven dat hij bij hem thuis stond.
1: Ja, want jullie wilden die piano wel hebben. Hoe kwamen ze dan bij jullie met die piano?
2: Ja, dat is wel een heel bijzonder verhaal, hoor. Die meneer die is de neef of grote familie van Harry Bannink. En die had van ons initiatief gehoord. En die vroeg zich af of wij die piano wilden hebben. En ja, goed, was de stichting die zegt van ja, die is gewoon onlosmakelijk verbonden met Annie.
1: Natuurlijk,
2: ik bedoel, als daar de mogelijkheid is, dan moet hij deze kant op komen.
1: Want wat gaat er straks, even ervan uitgaat dat het allemaal doorgaat, wat gaat er dan straks met die piano gebeuren?
2: En dan zou het de bedoeling zijn dat hij op de eerste verdieping komt, waar een Annie storytelling beleving zou moeten komen. En waar mensen bijvoorbeeld gewoon in zo'n muziekkamer muziek kunnen bespelen. Waar ook de liedjes van Harry en Annie kunnen beluisteren.
1: Maar mag je er dan ook zelf op spelen?
2: Dat denk ik wel, hè. Is toch leuk? Is toch geweldig?
1: Ja, maar dat is heel
2: daar
1: apart. Want dan zit je daar dus achter die piano waar al die bekende liedjes zijn gemaakt.
2: Ja, ja, klopt. Klopt. Ja, ik was ook best wel emotioneel gisteren toen die klep open ging van die vrachtwagen. En ik denk, nee. Ik denk, oh. Ik bedoel, ja, ik speel zelf ook. Ik heb ook een piano in huis staan. Ik speel er helaas niet zoveel op. Mijn man zal zeggen, nagenoeg niet.
1: Maar wat maakte het dan zo emotioneel voor jou, Hendrik?
2: Ja, verdikken me. Ik is gewoon verbonden met Annie. Dit is een van ja, potjandosie. Als ze zeggen van, goh, Harry Bannink, dan komt automatisch Annie M.G. Schmid daar aan vast. En wij zijn natuurlijk al anderhalf jaar bezig met Annie M.G. Schmid, haar geboortehuis. Dus ja, dat komt er heel dichtbij je.
1: Maar daar moeten we het wel even over hebben. Want het is nu 24 juli, 15 september. Dat is echt wel de datum dat het duidelijk moet worden of het wel of niet doorgaat. En het geld is nog niet helemaal binnen.
2: Nee, klopt. Klopt. Gisterochtend heb ik ook weer een gesprek gehad. Er zijn diverse gesprekken gepland met, zoals ze dat noemen, impact-investeerders. En dan is in principe ons idee om het inmiddels opgebrachte geld te besteden voor de roerende dingen, dus de inhoud van het pand.
1: Ja.
2: En dat we met een impact investeerder het huis aankopen.
1: Oké, okay, hoe dat allemaal technisch zit, dat hoef je hier niet uit te leggen, want het is ingewikkeld. Maar je zoekt in elk geval nog mensen met veel geld, laat ik het zo maar zeggen. Want 15 september, dat is echt wel, dat is de dag. Als het er dan niet is, dan kan die piano weer terug.
2: Ja, nou nee, die willen we echt op Capelle houden.
1: Oh, oké.
2: Ja, ja, ja. Dus die willen we echt wel hier hebben. En dat familielid hoeft hem echt niet terug te hebben. Dus ja, goed, we gaan het gewoon proberen. En iedere dag is er eentje. En fijn.
1: Ik weet dat er heel veel acties zijn. Ja, precies. Er zijn heel veel acties overal. Van mensen die kleine bedragjes bij elkaar sprokkelen. Ja, of wat grotere bedragen. En ook investeerders. Kom nou alsjeblieft. Ga nog even naar Hendrik toe. Zodat dat bij Annie thuis dat een succes gaat worden.
2: Hendrik, iedere euro is welkom.
1: Zeker. Dankjewel voor nu in elk geval. Ga lekker spelen op die piano. Jij kan dat dan zeggen in elk geval alvast. Ik heb op die piano gespeeld. Hendrik, dankjewel, hè.

0: Alex Warren en Burning Down. Als ik eens eventjes kijk in het PZC, dan zie ik een verhaal over de blauwalg. Want het stinkt en het ziet er groen uit. Dat drap water in Middelburg, het Bolwerk en in Vlissingen het Nollebos. Maar wat is daar aan de hand? Nou, simpelweg de blauwalg. Algen die dan heel erg gaan groeien, waar jij last van kunt hebben als je erin valt. Of je huisdieren. Komt door de warmte, dan komt die blauwalg weer naar boven. Is elk jaar wel een keertje ergens. Maar het stinkt nu wel heel erg, kun je lezen in de PZC en BN De Stem. En als je een tandartsrekening krijgt, controleer even of die wel echt is. Criminele bendes bestoken mensen met nepfacturen, lees ik. Daar staan dan namen bij, of het bedrijfsnaam, Infomedics. Dat is een echt bedrijf dat ook rekeningen stuurt van tandartsen en mondhygiënisten. Alleen hun naam wordt nu misbruikt door de criminelen. En dat bedrijf Infomedics heeft ondertussen een dagtaak zowat. Aan de telefoontjes die zij dan weer krijgen van, is dit wel een echte rekening? En de Vierdaagse van Nijmegen, de laatste dag is bezig. Lijkt me altijd hartstikke spannend voor de mensen die meedoen. Hoe kom je die laatste kilometers door? En maar eens even vragen bij Fini Groenewoud uit Middelburg. Fini, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat jij nu loopt, dat is op zich alweer een wonder volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Ik heb wat pijntjes hier en daar. Gisteren had ik heel veel last van mijn darmen. Dus ik heb heel vaak wc's op moeten zoeken, wat niet zo fijn was. Vanmorgen kwam ik uit bed en ik denk, nee, dat doet zo'n zeer, die pijn in de lies. Ga ik het wel redden? Hm. Maar ik denk, dan maar een keer op de paracetamol en dan gaan we er weer voor.
0: Echt waar, je hebt op dit moment gewoon zo'n pijn, maar je wil niet opgeven. Ja. Je gaat door.
1: Nee, opgeven is geen optie.
0: Ja, waarom eigenlijk niet?
1: Die laatste dag gaan we door. Ja, en dan wil ik het halen ook. Dan heb je zo ver gelopen, dan wil je gewoon die finish halen.
0: Ja.
1: Je wil dat feestje halen.
0: Dan ga ik niet te veel focussen op de pijn. Vooral eventjes op de mooie momenten. Want als je nu om je heen kijkt, precies. Ik hoor altijd dat het heel vrolijk is en zo. Zie je dat ook nu?
1: Ja, dat zie ik zeker. Er zitten mensen overal aan de kant, al met muziek. En ik sta nu even voor een kruising stil.
0: Ja.
1: Voor de Sint-Anna-straat die we straks uiteraard langs de andere kant oplopen. En dan staat alles al klaar. Stoelen staan klaar, tentjes staan klaar. Dus één bonk gezelligheid.
0: Ja, die Sint-Anna-straat, dat is de Via Gladiolen, hè, waar jij straks aan het einde van de dag weer aankomt en dan ook de gladiolen krijgt.
1: Klopt, klopt. Dus daar gaan we voor. Dus die pijn, daar moeten we maar niet te veel aan denken. En gewoon de ene voet voor de andere voet zetten.
0: En dan kom je iedere keer,
1: dan
0: kom je elke keer een meter dichterbij, Fini.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: In het oranje, zeker. In het oranje op dit moment, hè, want dat doe jij ook altijd. Toepasselijke kleding.
1: Toepasselijke kleding, ja. Ja, ik vind dat altijd wel leuk om dat te doen.
0: Fini, zet de ene voet voor de andere. En dan nog weer, en dan nog weer. En aan het einde van de dag, dan heb je het gehaald. Jouw 32e Vierdaagse.
1: Dan krijg ik het cijfertje 32. En daar ben ik super, super, super trots op.
0: Hey, sterkte vandaag.
1: Dankjewel.
0: En vooral ook heel veel plezier. Fini Groenewoud, het gaat taai, maar ze gaat het halen, zegt ze.

Suzanne Freek en Ken je dat gevoel? Straks in Zeeland wordt wakker. Even bellen over P-Rock. Er zijn een heleboel mooie evenementen dit weekend weer bij ons in Zeeland. P-Rock in Collinsplaat is er eentje van. De 30ste editie. Gaan ze dan iets speciaals doen? Dat hoor je straks.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches are looking like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
10: Hè? Nu alweer?
9: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
10: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
9: Ook dan moet je aangifte doen.
10: Nou, goed dat je het zegt.
9: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
10: Handig?
9: Ja, van de Belastingdienst.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè.
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
16: Omroep Zeeland.
17: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
18: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. But you can't say that for European Union. It's not really grounded.
17: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n €12.000 per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Hamer.
19: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
20: Ja, mijn enkel komt in zicht gelukkig.
19: Waar zitten de pijntjes?
20: Mijn enkel.
19: Oh.
20: En de blaren.
19: Hoeveel?
20: Te veel om te tellen. Ja, okay. Het is de hele onderkant.
19: Oké, nou.
17: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
21: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
22: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
23: Spectaculaire aanbiedingen bij
24: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
25: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
26: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese en natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè?
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
26: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
27: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
28: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
29: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
30: Reis weer met Golden eSIM.
28: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
29: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
30: Reis weer met Golden eSIM.
15: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
16: Omroep Zeeland.
31: Goedemorgen op deze vrijdagochtend. Nog wel wat wolken, steeds meer zon. Het blijft droog. Weinig wind vandaag en het wordt 24 tot 25 graden. Dat lijkt mij een mooie weersverwachting voor al die evenementen dit weekend. Zoals P-Rock en Colins Plaat, waar ze aan de 30ste toe zijn. Straks even bellen. En verder in het nieuws. De campagne tegen vapen in Sluis heeft een hoop discussie opgeleverd over wel of niet roken, zegt de burgemeester. En dat was nou ook net de bedoeling. De zwerm drones in november vloog ook bij de kerncentrale, heeft het AD gezien in tot nu toe geheime documenten. En het is nog onzeker of het Annie M.G. Schmid project in Capelle door kan gaan, maar bij Annie thuis heeft in elk geval de piano van componist Harry Banning te pakken, is afgeleverd in Capelle. Omroep Zeeland, 5 over 8.

0: ABBA en SOS. Ja, het gaat een heel mooi weekend worden in Zeeland. Van alles te doen. Terug van weg geweest bijvoorbeeld. De Goese Kadefeesten. Vandaag en morgen. Met muziek, kunst, lekker eten. Weitje Rock in IJsendijk ook vandaag en morgen. En ook vandaag en morgen P-Rock in Corlensplaat. Voor de 30ste keer ondertussen P-Rock. Jacqueline de Pree, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat moet wel een van de hoogtepunten van het jaar voor jou zijn dan, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja, daar werken we en leven we het hele jaar naartoe. Altijd veel werk met het hele bestuur. En zeker op de dag zelf en nu in dit geval bij de 30ste editie het hele weekend. Met heel veel vrijwilligers die allemaal de handen uit de mouwen steken. En dat zijn echt allemaal gouden handjes.
0: Ja, want omschrijf de sfeer die je daar altijd treft en die jullie ook willen neerzetten.
1: Ja, dat is echt fantastisch. Er zijn een heleboel vrijwilligers die nemen daar gewoon de hele week verlof voor op van hun baas. En dan is het gewoon een hartstikke gezellige week met de opbouw.
0: Want als ik aan jou vraag, leg eens uit, wat is P-Rock? Hoe leg je dat dan uit?
1: In ieder geval heel veel vriendschap, een hele gezellige sfeer, veel lol onder elkaar. En het festival zelf is eigenlijk ook precies hetzelfde. Heel veel gezelligheid en mooie sfeer.
0: Ja, want uiteindelijk gaat het ook om de muziek natuurlijk.
1: En ja, maar dat wou ik er nog achteraan zijn. En natuurlijk de mooie muziek. Want we hebben altijd ieder jaar een hele mooie line-up. En dat is, ja, dat maakt het natuurlijk ook gewoon hartstikke mooi.
0: Ja, César Zuiderwijk hè, dit jaar geloof ik.
1: Ja, César Zuiderwijk met Rine Scherretsen. Die spelen samen met de Clarks. Dus dat wordt ook weer een fantastisch optreden. Daar kijk ik ook erg naar uit.
0: Ja, geloof ik helemaal. Hey, de 30ste editie, 32 jaar al. Maar ja, twee keer ging het niet door de omstandigheden. Dus de 30ste. Letterlijk ooit begonnen met de voeten in de Zeeuwse klei. Hè? Hoe begon het ook alweer 30 jaar terug of 32 jaar geleden?
1: Ja, dat is begonnen met... In Corlensplaat had je toen ook best wel wat gelegenheidsbandjes. En ook vrienden onder elkaar. En die zijn toen begonnen om ergens op een veldje... Toen hadden ze bedacht om dat een keer op een veldje voor de dorpsgenoten te gaan spelen. En dat hebben ze toen gedaan. En het is eigenlijk uitgegroeid tot een P-Rock festival.
0: Ik wou zeggen, het is een beetje uitgegroeid. Laat het ook gewoon blijven. Laat het niet verdwijnen, Jacqueline.
1: Nee, zeker niet. Maar nu hebben we dit jaar dan de vrijdag erbij gepakt. Ik vind het ook best spannend. Dus we gaan ook kijken of dat zo blijft. Want je weet het natuurlijk nooit. Hè? Als je iets gaat beginnen, je weet nooit of er ook publiek op afkomt. De vrijdag is ook wel een hele andere avond muziek dan de zaterdag. De zaterdag hebben we echt de bandjes. En de vrijdag is het een DJ, Q-Music DJ show. Ja. Met dan nog een band, de formatie.
0: Nou ja, wel leuk dat jullie dat een beetje uitproberen. Want inderdaad, de vrijdag vandaag, die is er dan voor het eerst bijgekomen. Morgen dan het hoofdfestival, laat ik het er zo maar even zeggen. Jullie hebben een heel mooi evenement, Jacqueline de Pree. P-Rock in Corlensplaat. Gefeliciteerd met jullie 30ste trouwens, hè, want het is een jubileum.
1: Ja, dat klopt. Ja, dankjewel.
0: Leuk. Hey, César Zuiderwijk is een van de artiesten. Kijk vooral even op de website van P-Rock voor de hele line-up. César Zuiderwijk, van de Golden Earrings.

0: De Golden Earrings, dong, dong, diggy, diggy, dong. Met César Zuiderwijk in elk geval bij P-Rock. Morgen komt hij langs in Colijnsplaat. Een van de evenementen dit weekend uit in Zeeland.nl. Daar kun je trouwens veel meer evenementen vinden nog. Steven van der Gijzen, wat gaat het weer vandaag doen?
1: Nou, vandaag krijgen we een vrij aardige zomerdag met zon en bewolking. Het blijft overal droog. De zon krijgt gaandeweg deze vrijdag ook meer en meer de ruimte. En de temperaturen komen ook hoger uit dan de afgelopen dagen. Het wordt zo'n 24 tot lokaal 26 graden. En er staat maar heel weinig wind vandaag. Het is echt heel rustig weer. Nou, vanavond ook vrij veel zonneschijn. De nacht verloopt met weinig bewolking. Minimumtemperatuur tussen de 14 en 16 graden. Ja, en morgen wordt dan de mooiste dag van het weekend. Vrij warm, geregeld zon, overal droog. Temperaturen tussen de 25 en 27 graden. En morgen staat er dan een matige westenwind. Nou, zondag ziet er dan heel anders uit. We hebben te maken met veel bewolking. Van tijd tot tijd wat regen of een paar buien. Maar meer dan een paar millimeter regen lijkt er niet te gaan vallen. De temperatuur levert wel weer wat in. Komt uit op zo'n 22 graden. Ook maandag valt mogelijk nog een laatste bui. En is het relatief koel met zo'n 22 graden, maar vanaf dinsdag dan blijft het droog en zorgt een zuidelijke wind ervoor dat het warme zomerweer weer helemaal terugkeert. Dinsdag wordt het 26 graden, woensdag stijgt de temperatuur door de volle zon naar 28 graden en donderdag, dat lijkt zelfs een zeer warme dag te worden met tropische temperaturen tot rond de 30 graden.
0: Dankjewel Steven van der Gijzen. Opkomend tij met hoogwater in Vlissingen om 11 over 11, laagwater vanmiddag om 5 voor 5:30. En dan de watertemperatuur, 20 tot 23 graden op dit moment. Melding voor als je met de trein wil. De hele dag moet je rekening houden toch met wat aanpassingen op het Zeeuwse spoor. Want tot 5 uur vanmiddag rijden er geen treinen, maar bussen tussen Bergen-op-Zoom en Kruiningen-Ierseke. En ook zelfs nog eventjes tussen 11 en 1 is dat wat langer, dat traject, dan van Bergen-op-Zoom naar Middelburg. Dus in elk geval, het Zeeuwse spoor, er zijn aanpassingen die duren tot 5 uur vanmiddag.

0: Niall Horan en de Dinner Party. Nu net komt een burgernetberichtje binnen uit Wemeldingen, een omgeving van de Oostelijke Kanaalweg. Vermissing van een man, die wordt dus gezocht. Gezet postuur, lichte huidskleur, blauw jack, lichte jeans, zwarte schoenen, te voet vertrokken. Als je deze persoon ziet, bel dan even met de hulpdiensten via 112. En je kunt dat bericht natuurlijk nalezen op de website van Burgernet. Dan naar Frankrijk, want dat land vraagt Europese landen om te helpen bij het blussen van de bosbranden. President Macron zegt dat de hulp komt uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Die sturen bijvoorbeeld blushelikopters. Ondertussen moeten steeds meer mensen weg van de camping, zoals deze Nederlandse vrouw.
1: Eind van de middag werd er omgeroepen op de camping dat iedereen eerst naar de receptie moest komen. En vervolgens werd er eigenlijk al vrij snel gezegd dat iedereen spullen in de auto moest gooien en eigenlijk ja, weg moest rijden. Wij hebben de caravan achter moeten laten. Met de grotere spullen voor de rest ook.
0: In Spanje zijn er ook natuurbranden. In de regio rond de hoofdstad Madrid is bijvoorbeeld de noodtoestand uitgeroepen. Sinds begin dit jaar is al 35 keer ingebroken bij de brandweer bij verschillende kazernes. En dieven die zijn uit op duur gereedschap. Dat wordt gebruikt om levens te redden.
2: We gebruiken deze spreider om bij ongevallen mensen te bevrijden uit voertuigen. We gebruiken die om deuren uit het voertuig te duwen. En zo toegang te verschaffen zodat we de mensen eruit kunnen halen.
3: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
0: En die spreider en die elektrische schaar die kosten bijvoorbeeld 12.000 euro per stuk. Nou, weg dus bij de brandweer. Een zonnewagen die door de studenten uit Delft is gebouwd mag morgen als tweede beginnen aan een race door de Verenigde Staten. En dat team doet voor het eerst mee aan die American Solar Challenge. Vanaf morgen rijden studenten ruim 2400 kilometer zonder een druppel brandstof. Allemaal dus op zonne-energie. En dan een bericht van het Rode Kruis. Giro 5125 werd opengesteld na de aardbevingen in Venezuela. Daar is nu bijna 2 miljoen euro binnengekomen. Maand geleden werd het geopend na die twee aardbevingen. Maar de meeste zoekacties die zijn ondertussen klaar. Het Rode Kruis richt zich met dit geld nu op psychologische ondersteuning, medische hulp en noodpakketten. Is vanmorgen bekend geworden.

The Supremes and You Can't Hurry Love. Goedemorgen Zeeland on Tour, straks vanaf 9 uur... met Elze en Veerle die elkaar weer gaan uitdagen. Maar waar doen ze dat eigenlijk vandaag? Elke dag op een andere plek in Zeeland. Nou, je kunt het weer gaan raden door een appje te sturen... naar 0118-499-999. Ik heb 4 aanwijzingen voor je waarmee je het moet doen. Moet lukken, lijkt me. Welke plaatsnaam hoort hierbij? De aanwijzingen zijn deze. Rode Zee, eigen hekjes, blokje, ze hebben er 2. De laatste dagen waren mijn aanwijzingen eigenlijk best wel makkelijk. Deze zijn iets moeilijker, denk ik, maar misschien niet voor jou. Rode Zee, eigen hekjes, blokje, ze hebben er 2. Ga er maar aan staan.

0: Goedemorgen. Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Spectaculaire aanbiedingen bij Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
6: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen.
7: Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs.
8: Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog.
7: Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
9: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. De gemeente Sluis is klaar met zijn campagne tegen vapen. De website met informatie waarom je beter niet kunt vapen blijft wel online staan. Burgemeester Marga Vermuur kreeg veel reacties op die campagne Nee tegen vapen.
10: Dat veel mensen gereageerd hebben, wat goed dat je dat als gemeente doet. Dat je daar in ieder geval aandacht voor vraagt. En we hopen natuurlijk dat het voor veel ouders, maar ook voor kinderen, voor jongeren, bewustzijn heeft gecreëerd. Wat betekent vapen?
9: Deskundigen zeggen dat vapen verslavend is en ook slecht voor de longen. Die elektronische sigaretten zijn nog zo nieuw dat nog niet alle gevolgen voor de gezondheid bekend zijn. De zwerm onbekende drones die in november langs de Zeeuwse kust vloog is ook gezien in de no-fly zone van de kerncentrale, waar je dus niet mag vliegen. Uit documenten die het AD heeft opgevraagd blijkt dat de kustwacht op verschillende plekken groepjes drones zag die 500 meter hoog vlogen. Daarna verdwenen ze richting zee. De drones werden ook gespot bij Domburg,

0: Flikwit wil in dat geboortehuis aan het Kerkplein in Capelle een lunchroom, museumpje en ontmoetingsplek beginnen, maar het benodigde geld is nog niet binnen. De brandweer heeft in Breskens een containerbrand geblust. Het vuur werd vlak voor middernacht ontdekt achter een vakantiehuis aan de Nieuwe Sluisweg. De brandende container stond vlak naast een schutting. Het weer dan, zon en wolken wisselen elkaar af. Wel met steeds meer zon, het blijft droog, weinig wind en 24 tot 25 graden gaat het worden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Benson Boone.
1: Is this what it feels like?
0: To love somebody, zingt hij. Oeh, het is een lastige dit keer. Heb ik het nou weer te moeilijk gemaakt? Ja, zou kunnen. Welke plaatsnaam hoort er bij deze vier aanwijzingen? Rode Zee, eigen hekjes, blokje. Ze hebben er twee. Laat het weten. 4-0-1-1-8-4-9-9-9-9-9. Rode Zee, eigen hekjes, blokje. En ze hebben er twee. 0-11-8-4-5-9. Dax Hovius, dat is de zanger uit Capelle, die heeft een nieuw liedje uitgebracht. Neem heet dat. Ga je straks natuurlijk horen in Zeeland wordt wakker. En op sociale media plaatste hij al foto's waarop hij smachtend eigenlijk naar een jonge vrouw kijkt. Maar wie is dat? En wat is het verhaal daarachter? Dax, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, waar gaat het liedje over? Neem.
2: Ja, dat vind ik altijd lastig om te zeggen, omdat dat is voor iedereen natuurlijk persoonlijk. Iedereen valt het natuurlijk anders op. Je kan het heel metaforisch zien, maar je kan de tekst ook heel letterlijk nemen.

0: natuurlijk. Dus het is voor iedereen anders, maar de intentie waar ik het mee geschreven heb is wel, ja, dat je, hoe zeg je dat? Iemand heel graag wil die je eigenlijk niet zo heel goed kent nog, zeg maar.
1: Oeh, ja, een soort onbereikbare liefde?
0: Ja, een beetje die kant, ja.
1: Een beetje die kant, of heel erg die kant?
0: Ja.
1: Dat is ook misschien weer voor iedereen anders.
0: Ja.
1: En waarom heb je dit onderwerp dan juist in een liedje gestopt?
0: Nou ja, gewoon persoonlijk is het gewoon iets wat in mijn leven zich afgespeeld heeft. En toen, dan moet je dat een keer kwijt natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Wil je daar meer over vertellen? Wat heb je dan meegemaakt?
0: Nou ja, eigenlijk precies hoe ik het liedje geschreven heb. Dus als je heel goed naar de tekst luistert, dan zal je precies weten wat er gebeurd is, denk ik.
1: Een onbereikbaar persoon, en je moet er nog heel veel aan denken.
0: Je moest er nog heel veel aan denken, ja. Aan die ene avond, ja.
1: Oh, één avond.
0: Ja.
1: Dat maakt dat helemaal speciaal.
0: Dat maakt het helemaal speciaal, ja.
1: Ja, ja. Krijg je dat? Ik blijf er maar over door mekkeren natuurlijk. Maar krijg je daar wel vaker reacties op dan van, hey Dax, wat heb je eigenlijk bedoeld met je liedjes? Waarom schrijf je het zoals je het schrijft?
0: Ja, af en toe wel. Maar ja, het is, ik vind dat natuurlijk dat persoonlijk is. En dat moet iedereen lekker eigenlijk voor zichzelf houden. Want ik heb natuurlijk, naar de liedjes die ik luister, heb ik een heel ander idee dan misschien de schrijver het geschreven heeft.
1: Ja. Dat is
0: omdat
1: waar.
0: Je eigen ervaring ga je er toch aan koppelen, dus ja.
1: De titel van jouw lied is Name. En je hoeft niet te antwoorden hoor, maar mogen we ook de naam van die persoon weten?
0: Over wie het gaat?
1: Ja.
0: Nou ja, die hou ik nog even geheim.
1: Ja, oké. Okay.
0: Maar ik vind het wel leuk om te vertellen, degene die op de cover staat van het artwork, dat is Esmee. Dat is een hele goede vriendin van me. En ja, die paste wel goed bij de hele sfeer van de single en van de EP die eraan zit te komen. Dus we hebben samen die shoot gedaan. Dat is wel heel tof natuurlijk.
1: Want dit is ook nog de opmaat natuurlijk naar meer wat je gaat maken.
0: Ja, zeker.
1: Dax, we gaan luisteren naar Name, Esmee op de cover. Maar dat is niet degene die de naam draagt waar jij over zingt. Maar we gaan nu wel extra goed luisteren naar wat jij allemaal hebt meegemaakt. Dax Hoofdjes. Hey, dankjewel hè.

is de nieuwe van Dax Hovius, die heet dus Neem. Kom op mensen, je kunt nog een poging wagen. Rode Zee, eigen hekjes, blokje en ze hebben er twee. Over welke plaats gaat dit? Laat het weten via een WhatsApp-berichtje 0184999999. Vrijdag, dat betekent ook Boek aan Zee, straks een nieuw jeugdboek. Na Olivia Dean.

0: Michael, if you're Dean, a man I need.
1: Boek aan zee. De zomertips van Zeeland wordt wakker.
0: Met elke week weer een ander boek. Ja, lekker lang uit liggen op het strand. Met zo'n Zeeuws boek. En deze keer heb ik een nieuw jeugdboek van Mark de Groot. Uit Seroskerk op Walcheren. Mark is docent Engels. Maakte eerder al de schoolmusical Faiza. En daar heeft hij nu een jong adultboek van gemaakt. Over een band in de jaren 90 die doorbreekt. En tegelijkertijd is dat een verhaal over de liefde. Dag Mark.
2: Goedemorgen.
0: Muziek, is dat belangrijk voor jou?
2: Zeker. Vormt ook een belangrijke inspiratiebron. Ik hou heel erg van verhalen en liedjes. Genresoorten zoals Americana of folk. En ik moet zeggen dat soms een strove, een zinsnede, een woord soms al een trigger kan zijn om iets omheen te bouwen.
0: Want Faiza gaat over een muziekgroep. In de jaren 90 ontstaat hij in Vlissingen. Waarom heb je daar juist voor gekozen?
2: Ja, omdat dat ik zelf opgroeide in Vlissingen in dezelfde tijd. Dus een beetje als mijn hoofdpersoon hier. En net als mijn hoofdpersoon was ik toch wel nauw betrokken bij de muziekscene in Vlissingen, zo begin jaren 90. Ja, dat maakte voor mij in ieder geval, om het in die setting te plaatsen, heel erg logisch, maar ook heel erg natuurlijk.
0: Want dat valt me op in jouw boek, hè? Je had een verhaal over een muziekgroep die doorbreekt ook in Amsterdam kunnen plaatsen, of weet ik het wel. Maar je kiest er heel bewust voor om dat toch in onze eigen provincie te doen.
2: Ja, dat gebeurt voor mij gewoon veel te weinig. Ik, los van Zeeuwse schrijvers, hè, die natuurlijk nog wel eens hun verhalen in Zeeland zetten. Vind ik dat er natuurlijk landelijk gezien dat dit veel te weinig gebeurt. Terwijl Zeeland natuurlijk zo'n prachtige provincie is, waar je verhalen op allerlei mogelijke manieren tot leven kan brengen. En echt ook Zeeland daar onderdeel van uit kan laten maken. Ja. Vlissingen is tenslotte ook echt een stad. Hè, met alles wat er in zo'n grote stad ook bij komt kijken.
0: Zonder gelijk het hele verhaal weg te geven. Wat gebeurt er met Boudewijn, de hoofdpersoon van het boek?
2: Ja, Boudewijn die groeit dus op vanaf zijn 16e jaar zo'n beetje in de band die dan is begonnen. Dat zijn ook zijn vormingsjaren dan. Dus de groeipijntjes die erbij komen kijken. Ja, dus de ontwikkeling van de band gaat aan de ene kant best wel vlot. Maar de ontwikkeling van Boudewijn zelf, die loopt daar misschien wel een beetje op achter eigenlijk. En er zijn nog zaken uit zijn verleden die hij niet verwerkt heeft, die hem nog een beetje onderuit weten te halen.
0: Want het is een verhaal over een muziekgroep, maar ook een verhaal dat iets dieper gaat over vertrouwen, over onbeantwoorde liefde en tegelijkertijd ook een onvoorwaardelijke liefde voor mensen.
2: Ja, nee, dat klopt.
0: Waarom wil je dat allemaal schrijven?
2: Nou, het uitgangspunt was sowieso wel dat ik een boek wilde schrijven, een jeugdboek, hè, dus 15 plus, 18 plus, waarin inderdaad een tragiek omheen hing. Ik wilde geen fantasy, het moest geen thriller zijn of zo. Ik wilde gewoon eens een eerlijk verhaal vertellen. Waarbij ook de liefde natuurlijk niet altijd rooskleurig hoeft te zijn. Dus in het geval van Boudewijn en zijn love interest Caroline Farah. Ja, het is onvermijdelijk eigenlijk dat, hoewel ze veel van elkaar gaan houden of leren houden uiteindelijk, ja, dat er toch geen gelukkig einde, geen sprookjeseinde zeg maar aan zit. Hoe groot is de kans dat je op je 16e iemand ontmoet en daar de rest van je leven bij blijft? Dat is natuurlijk heel klein. En tegelijkertijd aan de andere kant zijn de liefdes die je ervaart in die tienertijd, die zijn natuurlijk best wel heftig.
0: Het is een boek bedoeld voor jongeren. Heb je dan een boodschap op het moment dat je een boek aan het schrijven bent?
2: Nee, ik vind niet. Er is geen moreel vingertje of zo. Hè. Dus wat ik eigenlijk misschien wel in de basis, misschien komt het daar wel gewoon op neer. Zoals een mooi lied, hè, jouw herkenning of erkenning of troost kan bieden, wilde ik eigenlijk gewoon een boek schrijven dat hetzelfde kan doen. Nou, je hebt je hart gebroken. Ja, dan zou ik het mooi vinden als je Faiza leest en je herkent daarin iets in. En je haalt er ook weer een soort, ja, we zullen zeggen, toch een beetje houvast uit.
0: Ik vind het een boeiend boek, Faiza, van Mark de Groot. Ik neem het graag mee naar het strand om daar heerlijk te lezen. Mark, dank je wel.

0: Hold Me Closer van Britney Spears samen met Elton John. Oei, het was een lastige dit keer. Straks goedemorgen Zeeland. Maar waar zijn Else en Veerle voor de uitdagingen die zij elkaar geven? De aanwijzingen zijn deze. Rode zee, eigen hekjes, blokje, ze hebben er twee. Duurde lang voordat het op gang kwam, de antwoorden. Maar dit kwam er binnen. Connie Boudens kwam met Seroskerke, vraagteken. Nee, dat is het niet. Pieter Boutersen vraagt zich af of het Bruinisse is. Nee, dat is het niet. Patrick de Schepper weet het eigenlijk ook niet, liet hij weten, maar kwam toch met een oplossing. Nisse. Ook dat is het niet. Jaap zegt, ik heb werkelijk geen idee. Maar dan, Tineke Christ, Leni Bogaert, Joke Josiassen, Petra Mel en Sjaak Jansen. Sjaak, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jullie hebben het allemaal goed. Wat is de plaats?
1: Ik dacht aan Westkapelle.
0: En waarom denk je dat?
1: Nou, de laatste tip eigenlijk van de twee vuurtorens.
0: Ja, ze hebben er twee.
1: De vuurtoren en die galinten bij die woningen, die hekjes. Dat waren voor mij de twee aanwijzingen. Ik dacht van nou, dat wordt Westkapelle.
0: Ja, we gaan ze even
1: doornemen.
0: Precies, we gaan ze even doornemen. Eigen hekjes, dat zijn die glinten inderdaad. Wat zijn het ook alweer, die glinten?
1: Ja, dat zijn die ijzeren rondom hun huisje. Dat, zeker in de dorpskernen, bij die oude huisjes. Daar zie je allemaal van die hekjes staan, zeg maar, rond de huizen.
0: Ja, typisch voor Westkapelle is dat. Ja, ze hebben er twee, heb je al gezegd, de vuurtorens. Maar dan, blokje, kon je daar iets mee?
1: Nee, en ook met die Rode Zee niet.
0: Blokje, dat is...
1: Dat is ook een gok, hè? Dat is ook een gok.
0: Ja, we hebben wel goed gegokt. Blokje, dat slaat op de boterbabbelaar. Want, en mijn bron is dan even Westkapelle Cultuurbehoud. Ze hebben een hele lijst op de website gezet van allemaal woorden die in Westkapelle wel worden gebruikt, dialectwoorden. Maar verder eigenlijk nergens. En blokje hoort daar ook bij. En dat is dan blokje voor boterbabbelaar. En Rode Zee, ja, als je naar Westkapelle toe rijdt, dan zie je de Rode Zee van dakpannen. Ook typisch voor Westkapelle, begreep ik.
1: Als jij het zegt.
0: Ik zeg het.
1: Je hebt al een punt volgens mij, want poos terug was bij de gemeenteraad ook, hè, dat de huizen, de nieuwe huizen ook graag rode dakpannen moeten zijn.
0: Kijk, dat bedoel ik. Maar goed, jij hebt in elk geval de eer van deze dag, Sjaak Jansen. Dankjewel. Woon je zelf niet in Westkapelle dan, denk ik?
1: Nee, ik fiets er wel eens overheen. Ik woon in het mooie Dishoek.
0: Is dat mooier dan Westkapelle?
1: Nou, we liggen allebei vlak bij de kust. Hè. Ik zal mijn vrienden in Westkapelle niet tegen de schenen schoppen.
0: Ja, pas maar op. Hey, dankjewel voor het meespelen, Sjaak Jansen. Succes in elk geval bij het fietsen. Veel plezier dit weekend. Even kijken hoor. Wat een... wat wil ik zeggen? Dank voor alle reacties in elk geval. Komende week dan gaan Veerle en Elsa weer op pad. Dus dan krijg je weer zo rond dit tijdstip te horen welke plaats ze dan hebben uitgekozen. En ik hoor dan graag van jou natuurlijk weer suggesties voor de plaats, naar aanleiding van verschillende aanwijzingen die jij van mij krijgt. Ik wens jou een goed weekend. Blijf lekker luisteren. Straks dus Goedemorgen Zeeland. On tour vanuit Westkapelle.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
10: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland.
11: Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Manny Champersen met het NOS Journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
15: Canada will do whatever it takes to build our.
16: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
14: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
15: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we have been focusing on what we can control.
14: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
17: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
18: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
19: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
20: Spectaculaire aanbiedingen bij
21: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
22: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
23: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
2: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
24: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
25: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Los en La Bamba. Goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. Meekijken kan online of via je tv. Ja, en ik zeg automatisch we, maar Veerle is er vandaag niet. Want, ja, belangrijke dag. Ze moest de trouwjurk gaan passen. Een paar weken geleden moest ze hem ook passen, maar toen was het voor het eerst. En ja, dan hebben ze hem afgespeld en vermaakt, dus... Ja, vandaag is het heel spannend of het allemaal goed zit. En ik zei al, nou, dan bellen we je even. Maar nee, liever niet. Dus ja, ook wij blijven gewoon in spanning. Nou, in Goedemorgen Zeeland on Tour gaan we natuurlijk ook vandaag weer samen op pad. We geven elkaar daarbij steeds opdrachten. Telkens in een andere Zeeuwse plaats. En je hoorde al bij Remco dat we vandaag in Westkapelle zijn. Nou, wat we daar deden, dat hoor je later deze uitzending. En als jij denkt te weten wat we er deden, nou, laat het even weten via 0118. 499999.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Shawn Mendes en Treat You Better. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op 24 juli in de geschiedenis. Nou, op die dag in 1911 vindt Hiram Bingham III de Inca-stad Machu Picchu. Hij is een Amerikaanse ontdekkingsreiziger en universiteitsleraar. En hij vindt op die dag de overwoekerde resten van de wereldberoemde Inca-stad in Peru. Bijzonder aan die stad is onder meer dat deze nooit door de Spanjaarden werd ontdekt en door de conquistadores en dus ook niet vernietigd werd. Nou, in de stad is hierdoor nog veel van de Inca-beschaving terug te vinden. En bij terugkomst in Amerika werd de ontdekkingsreiziger onthaald als een held. En het speciaal aan hem gewijde nummer van National Geographic, ja, dat bestond toen ook al, brak alle verkoopcijfers. En tegenwoordig is Machu Picchu de belangrijkste toeristische trekpleister van Peru. Maar liefst 90% van de inkomsten uit toerisme zijn gerelateerd aan deze Inca-stad. Nou, dan is er nog meer, want in 1847, op 24 juli, wordt de stad Salt Lake City gesticht. En in 1992 wordt de Nederlandse vliegtuigbouwer Fokker overgenomen door het Duitse DASA. En in 2009 is de grootste telescoop ter wereld, de Gran Telescopio Canarias, die wordt op die dag ingehuldigd door koning Juan Carlos I van Spanje.

Jennifer Lopez en Let's Get Loud. En deze Amerikaanse zangeres, actrice, danseres, ontwerpster en mode-icoon wordt vandaag 56. Linda Carter, Amerikaanse actrice en zangeres, wordt vandaag 75. En Herman Kortekaas, de acteur en clown die vooral bekend is door zijn rol als Kokkie in de televisieserie Peppy en Kokkie en als Jopie in Zeg eens A. Oh, en je kunt hem ook nog kennen als kastelein Louisje uit de serie Baantjer. Hij wordt 96 vandaag.

0: The Beatles en From Me to You. En ondertussen is Remco aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. Het oponthoud rond de Noordzeesluizen in Terneuzen valt vooralsnog mee. De sluizen zijn gestremd tijdens laag water op de Westerschelde om water te besparen. En te diepe schepen mogen niet door het kanaal van Gent naar Terneuzen, omdat er minder regenwater is dat het kanaal op peil houdt. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland is de vertraging behapbaar door de vakantie en door de opening van de nieuwe sluis. De gemeente Sluis overweegt om de campagne over vapen nog een keer te doen. In de eerste periode, die nu net klaar is, hebben zeker 60 mensen een online cursus gedaan over de gevaren van vapen. En via sociale media vertelde de gemeente ook over dat vapen. Burgemeester Marga Vermu.
3: En we hopen natuurlijk dat het voor veel ouders, maar ook voor kinderen, voor jongeren, bewustzijn heeft gecreëerd. Wat betekent vapen?
2: En deskundigen zeggen dat vapen verslavend is en slecht voor de longen, maar nog lang niet alle gevolgen zijn bekend. De oude piano van componist Harry Bannink is in Capelle aangekomen. De bedoeling is dat hij in het oude geboortehuis van Annie Engin Schmid komt. Hendrik Flikweert van Bij Annie Thuis.
4: Ja, verdikke me. Ik is gewoon verbonden met Annie. Dit is een van ja, Potjan Dozie. Als ze zeggen van goh, Harry Bannink, dan komt automatisch Annie Engin Schmid daar vast.
2: Want Bannink componeerde veel muziek voor de liedjes van Annie Engin Schmid. En Flikweert wil met haar organisatie in het geboortehuis aan het Kerkplein in Capelle een lunchroom, museumpje en ontmoetingsplek beginnen. Alleen is het benodigde geld nog niet binnen. En het weer in Zeeland. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag steeds meer zon.

Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Wij spelen het spel Wat Is Het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Dus pak je telefoon erbij. De oude piano van componist Harry Bannink is in Capelle aangekomen. En het is de bedoeling dat hij in het oude geboortehuis van Annie M.G. Schmid komt te staan. Maar wat heeft Harry Bannink met Annie M.G. Schmid te maken? 0118-4999-99. Dus die oude piano van hem, die komt in Capelle, als het goed is, in het oude geboortehuis van Annie M.G. Schmid te staan. Maar waarom?

0: Mustang en Love is the Seventh Wave. En wij zitten midden in ons spelletje Wat is het? De oude piano van Harry Bannink is in Capelle aangekomen. En als het goed is, komt hij te staan in het oude geboortehuis van Annie M.G. Schmid. Maar wat heeft Harry Bannink te maken met Annie M.G. Schmid? Wilma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat denk jij?
1: Ze hebben samen liedjes gecomponeerd en geschreven.
0: Ja, dat reken ik goed. Hij heeft, niet samen, maar hij heeft voor haar de muziek van de liedjes gemaakt. Dus...
1: Ja, ik denk dat zij ook wel toestemming heeft moeten geven.
0: Ja, precies, precies. Ken jij een paar liedjes van Annie M.G. Schmid?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet.
0: Ja, vast wel.
1: Misschien titels of wat dan ook. Of als ik melodietjes hoort, maar echt zo uit mijn hoofd zou ik het niet weten.
0: Dikkertje dat.
1: Ik heb wel veel boekjes van haar gelezen.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Van die pocketboekjes.
0: Het levert je in elk geval een plekje op in de verloting bij Elias morgen. Dus blijf even aan de lijn.
1: Ja, dat is goed.

0: Smith en Fix What You Didn't Break. Vestingdag in Veren. Morgen is het weer zover. En Peter Maljars loopt daar ook rond als... Ja, Peter, als vrijwilliger wilde ik zeggen. Maar eigenlijk als figurant, toch?
1: Nou, goedemorgen, Elsa. Het is... Ik loop daar meer de boel te organiseren.
0: Oké, okay. Dus jij loopt in gewone kleren?
1: Nee, ik loop niet in gewone kleren. Wij hebben een tenue en dat dragen wij gewoon. En onze andere verenigingen die deelnemen, dat is onder andere is dat de Fles uit Vlissingen, de kanonploeg. En we hebben een ploeg uit Megen, vlakbij Ravenstein, die komen ook. Die lopen allemaal in hele mooie pakken. Als ik die altijd zie met dit weer, dan krijg ik het altijd warm van. En dus we zijn daar met een best een leuke ploeg. Voor mij is het de laatste dagen best druk met allerlei dingetjes nog regelen. En dan heb je wel eens een tegenvalletje wat even opgelost moet worden. Maar dat komt allemaal goed.
0: Vestingdag Veren, naar welke dag, welk jaar, welke tijd gaan jullie terug?
1: Nou, de kanonnen die zijn van rond 1809 zo'n beetje. Dus in feite is dat al meer dan 200 jaar. Dus we proberen ons daar ook een beetje aan te passen.
0: Ja. En ja, je noemde de kanonnen al. Die gaan jullie natuurlijk ook laten brullen, wilde ik zeggen. Maar goed, afschieten in elk geval.
1: Afschieten zeker.
0: Gebeurt dat op gezette tijden of is dat op verzoek van bezoekers?
1: Nee, wij schieten, even kijken, de club uit Vlissingen van de Fles, die hebben een veldkanon bij. En die schieten op het halve uur. En wij hebben 3 kanonnen staan, daar zo, dus een complete batterij van 3 stuks. En daar onze vereniging schiet met 2 kanonnen en dan de club uit Megen, die schiet dan met het andere. Ja, je moet het ook een beetje verdelen natuurlijk, je moet de mensen ook wat te doen geven.
0: Maar er is meer dan alleen die kanonnen, hè? Er is van alles te zien en te beleven.
1: We hebben een compleet bivak bij, zoals het dan ook eigenlijk ook een beetje was in die tijd. Dus een leuke, met live tenten, tentjes waar we normaal slapen. Ik slaap er dus ook dit weekend.
0: Oh, dat is helemaal leuk, toch?
1: Ja, dat is zeker. Ja, je moet er ook een beetje kijken als je natuurlijk... de boel ook een beetje organiseert, dan moet je ook aanwezig zijn.
0: Ja, maar dat is ook misschien een beetje als beveiliging.
1: Ook, uiteraard. Want we hebben daar best wel wat dingen staan natuurlijk. En dan is het wel prettig als er mensen zijn.
0: Vestingdag Veren, hoe laat begint het?
1: Wij beginnen om 10:00. En dan hebben wij om 10:00 begint voor ons dan. We hebben ook sponsors. Die we dus ook eens even uitnodigen om te kijken wat wij doen. Meestal, want we hebben de lokale horeca, die sponsort ons de hal met leuke bedragjes. Maar ja, die mensen die zijn natuurlijk overdag hartstikke druk bezig. Dus we hebben dus echt om 10:00 gezegd van, nou jongens, om 10:00 is even speciaal voor jullie.
0: Oh ja. Nou ja, goed. Als je denkt van, dat is leuk, vestingdag Veren. Morgen dus de hele dag vanaf 10:00.

0: dance all night.
1: Miles Smith was dit. En daarmee wordt het 3 minuten voor 10. Graag tot zo.
2: Ben Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zorgen.
9: Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Annette Schuts met het NOS Journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer, het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
0: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
16: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
17: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
18: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland.

0: eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Trash Inc. en Mi Corazon. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Veerle en ik gaan weer samen op pad in Goedemorgen Zeeland on tour. We geven elkaar steeds opdrachten, telkens in een andere Zeeuwse plaats. Nou, Veerle is er vandaag niet, maar we zijn wel op pad geweest naar Westkapelle. En wat we daar deden, nou, dat hoor je het komende uur. Hoe het afliep en of de opdracht geslaagd is, ja, daar vertel ik natuurlijk nu nog niks over. En als je het altijd leuk vindt om mee te doen, nou, dat kan nu ook. Je kunt foto's appen naar 0118 499999. Elke dag rond 10 voor 12 loten we een dagwinnaar en die wint dan zo'n prachtig shirt van Goedemorgen Zeeland on Tour. Ja, het thema, dat weet je nog niet, dus dat is voor zometeen.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Gino Vanelli en Wild Horses. En Goedemorgen Zeeland on Tour gaan Veerle en ik steeds samen op pad. Geven elkaar daarbij opdrachten, telkens in een andere Zeeuwse plaats. Nou, vandaag zijn we dus op Walcheren.
1: Westkapelle, op Walcheren. We staan een beetje bij een vreemd bord misschien. We staan
0: bij de uitgang.
1: Bij de uitgang. Het is toch echt de ingang van het bord. Maar er staan hier ontzettend veel brandnetels omheen. En aan deze kant kon ik net iets beter staan dan aan de kant waar geen streep door het woord Westkapelle staat. Westkapelle heeft zo'n 2630 inwoners. En het komt mogelijk al uit de tijd van de Vikingen.
0: Dat zie je nog aan die Westkapellenaren.
1: Dat zijn echte Vikingen.
0: Precies. Stoere mannen.
1: In de middeleeuwen kreeg het stadsrechten. Maar het heeft nooit in de Staten van Zeeland gezeten. Dus het bleef een smal stad. Westkapelle is natuurlijk bekend omdat het zo ver in zee eigenlijk ligt. Heel westelijk in Nederland. En dus ook veel mensen komen hier naartoe voor de zee. De bijnamen zijn hier bekend. Veel mensen hebben dezelfde achternamen, dus ze hebben veel bijnamen voor elkaar. Hans-Peter Minderhout, bekende dresseurruiter, komt uit Westkapelle.
0: En?
1: Ja, en de vuurtoren. De vuurtoren van Westkapelle is een bijzondere vuurtoren die op een kerktoren is gebouwd. Die schade heeft opgelopen. Dus het is heel herkenbaar. Omdat Westkapelle een smalstad is, was... hebben ze daar nog iets aan overgehouden en dat is de jaarlijkse kermis hier. Waarbij ook de gaaischieters een belangrijke rol spelen.
0: Oh, daar voel ik hem al aankomen. Oh jee.
1: Dus wat denk jij dat wij hier gaan doen?
0: Gaaischieter?
1: Een gaaischieter? Ja. Met een geweer?
0: Ja.
1: Een schutterij? Nee, dat gaan we niet doen.
0: Oh.
1: Maar we gaan wel naar de kermis toe.
0: Ja, leuk.
1: Jij bent natuurlijk lekker altijd aan het kletsen op de radio. En ik ben benieuwd hoe het is als jij lekker in zo'n kermisattractie moet roepen. Door de microfoon van... Nog een rondje!
0: Ja, hallo, maar dat durf ik niet.
1: Ja, ik denk dat jij daarvoor geboren bent. Ik denk eigenlijk dat je dat eigenlijk had moeten gaan doen.
0: Oké. Ik heb nog even de tijd van het fietstochtje om erover na te denken, toch?
1: Ja, wat je wil roepen bijvoorbeeld.
0: Oh, ik dacht om hoe ik hier onderuit kom.
1: Nee, dat is niet mogelijk. De afspraak die staat al. De meneer van de kermisattractie wacht op je. En hopelijk ook wat bezoekers.
0: Oké, op de fiets uit de brandnetels.
1: Ja!

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Ja, in Goedemorgen Zeeland. On Tour is de opdracht voor mij vandaag in Westkapelle. Roep als een professional bij een kermisattractie. Ik krijg er nou al pijn in mijn buik van. Ik wilde er eerst wat informatie over opzoeken. Maar Veerle zat al op een paard in de draaimolen.
1: We zitten ondertussen in de attractie. Volgens mij wel de verkeerde attractie.
2: Ja, dit is de draaimolen. Maar...
1: Ben je al bang?
2: Ja, een beetje. Ik heb hem namelijk al gezien waar we naartoe moeten. Maar ik heb wat opgezocht. Niet over de kermis zelf, maar over het roepen op de kermis.
1: Het roepen op de kermis.
2: Okay. Roepen op de kermis verwijst meestal naar de typische enthousiaste uitspraken van de kermisexploitant. De MC noemen ze dat. Dit mondeling aanprijzen of bieden dient om publiek te lokken en de sfeer in snelle attracties, dus niet in deze, maar zoals in de breakdance op de rupsbaan, op te bouwen. En bij attracties waar de spanning of snelheid centraal staat, worden vaak vaste slogans en aansporingen gebruikt om de ritten dynamischer te maken. En er staan er gelukkig voor mij een paar voorbeelden bij. Handjes in de lucht. Let's go, go, go. Ja, dat moet natuurlijk een beetje anders, maar goed. Daar gaan we weer. Draaien maar. En bij de botsauto's natuurlijk. Botsen maar. Nou, het groep is een iconisch onderdeel van de kermissfeer. Het combineert showmanschap met een stukje verkooptechniek om bezoekers te enthousiasmeren voor een ritje of een spel. En dan gaat het bijvoorbeeld over eendjes vissen op de schiettent. Nou, wij blijven nog even draaien, hè, want we moeten het rondje wel mee afmaken.
1: Ben je al misselijk?
2: Ja, een beetje. Hoe lang is het geleden dat je in de draaimolen zat?
1: Ik kan me niet herinneren.
2: Nee, ik ook niet.
1: Ik vind wel dat je haar een goed volume van krijgt.
2: Dat is waar.
1: Dit is beter
2: maar
1: dan voor
2: de rest, dan krijg je er ook een heel rood hoofd van.
1: Nou, we zitten ook nog een mooie paardjes.
2: Oeh, ik geloof dat ik een beetje zeeziek aan het worden ben.
3: Tot 12 uur, Goedemorgen Zeeland, met Elsa van Hermon.

0: Whitney Houston en Enrique Iglesias. En Could I Have This Kiss Forever? Ja, in Goedemorgen Zeeland on Tour zijn we dus op de kermis in Westkapelle. Als je een t-shirt wil winnen van dit programma, nou, dan mag je dus foto's appen. Maar ze moeten wel iets met kermis te maken hebben. En ondertussen is Mirjam aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Mirjam, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het oponthoud rond de Noordzeesluizen in Terneuzen valt vooralsnog mee. De sluizen zijn gestremd tijdens laag water op de Westerschelde om water te besparen. En te diepe schepen mogen niet door het kanaal van Gent naar Terneuzen, omdat er minder regenwater is dat het kanaal op peil houdt. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland is de vertraging behapbaar doordat het vakantie is en door de opening van de nieuwe sluis. De Arnhem-spoorbrug gaat vandaag 1 keer open om de schepen uit beide richtingen te laten passeren. Dat zal tussen 11 en 1 uur zijn. De brug in het Arnhemkanaal tussen Middelburg en Arnhemuiden ligt er al een maand uit door een defect. Reparatie duurt lang omdat bepaalde onderdelen op maat gemaakt moeten worden. De gemeente Sluis overweegt om de campagne over vapen nog een keer te doen. In de eerste periode, die nu klaar is, hebben zeker 60 mensen een online cursus gedaan over de gevaren van vapen. Ook via sociale media vertelde de gemeente over vapen. Burgemeester Marga Vermu.
3: En we hopen natuurlijk dat het voor veel ouders, maar ook voor kinderen, voor jongeren, bewustzijn heeft gecreëerd. Wat betekent vapen?
2: Deskundigen zeggen dat vapen verslavend is en slecht voor de longen, en dat nog lang niet alle gevolgen bekend zijn. De oude piano van componist Harry Bannink is in Capelle aangekomen. De bedoeling is dat hij in het oude geboortehuis van Annie M. G. Smit komt, want Bannink componeerde veel muziek voor haar liedjes. Hendrik Flikweert van Bij Annie Thuis.
4: Ja, verdikke me. Ik is gewoon verbonden met Annie. Dit is een van ja, Potjan Dozi. Als ze zeggen van goh, Harry Bannink, dan komt automatisch Annie M. G. Smit daar vast.
2: Flikweert wil in het geboortehuis van Annie M. G. Smit een lunchroom, museumpje en ontmoetingsplek beginnen, maar het benodigde geld daarvoor is nog niet binnen. Het weer dan nog. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar de zon krijgt wel steeds meer ruimte. Het blijft droog. Het is op dit moment 20 graden en dat loopt vanmiddag op naar 24 tot 25 graden. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: De Stray Cats en de Runaway Boys. Ja, Veerle en ik waren ook nu weer samen op pad in Goedemorgen Zeeland on tour. Geven elkaar steeds opdrachten. En de opdracht voor mij in Westkapelle is roep bij een kermisattractie. Tijd voor een kennismaking met Jessie van Kempen.
1: Nou, we zitten ondertussen in het hokje op de kermis in Westkapelle bij de Heartbreaker attractie. Grote brede bank die duizend rondjes als een wasmachine tekeer gaat. En we zitten in het hokje bij Jessie, ja. Als ik het goed zeg.
2: Ja, klopt.
1: Dit is jouw attractie?
2: Onze attractie, zo moet ik het zeggen. Wij reizen met het gezin, zeg maar. Dus mijn man en ik en onze twee kinderen.
1: Een echt kermisgezin dan?
2: We zijn niet van origine een kermisfamilie. Wij hebben inmiddels 6 jaar geleden deze attractie gekocht. Mijn man is wel bekend met de kermis. Die heeft eigenlijk al vanaf kind af aan meegerezen met families als personeel zijnde. Dus hij was wel bekend met de kermiswereld. Zo zijn wij eigenlijk een beetje erin gekomen.
1: Toen dachten jullie gewoon, we gooien het roer om. Wat deed je hiervoor?
2: Het bleef prikkelen bij, ik heb bedrijfseconomie gestudeerd. Dus ik heb op een accountantskantoor gewerkt. Ik heb bij een afvalverwerker gewerkt. Ik heb onder andere bij de Rabobank gewerkt.
1: Oh.
2: Dus hiervoor eigenlijk alleen maar kantoorbanen gehad.
1: Ja. En nu? Ze zit nu 5 jaar hier achter de knoppen. Ja. Hoe vind je dat?
2: Ik zou het niet anders meer willen. Nee, en dat is voornamelijk omdat je hier heel veel meer contact hebt met de mensen gewoon. En wat dan ook nog het leuke is aan de kermis, is dat je eigenlijk altijd blije mensen ziet. Blije kinderen, blije mensen. Ja, dat maakt het wel heel erg leuk. Waarin je op een kantoorbaan eigenlijk heel vaak of geen sociaal contact hebt. Of mensen chagrijnig zijn, of geen zin hebben, of druk of stress voelen. En dat heb je hier eigenlijk veel minder.
1: Hier is het altijd leuk.
2: Ja.
1: En word je nooit...
2: Nee.
1: Ben je nooit helemaal overprikkeld als je klaar bent van alle muziek?
2: Nee, van dit niet. Ik kan wel eens overprikkeld zijn, maar dan is het van mijn twee kleine kinderen, zeg maar. Die mama zeggen, maar van de kermis ben ik eigenlijk nooit overprikkeld.
1: Nee. Oké. En nu zitten jullie in Westkapelle. Logeren jullie dan... Slapen jullie echt met een caravan zoals dat vaak gaat op de kermis?
2: Ja, klopt. Er is hier een woonwagenterrein bij aan het strand, zeg maar. Jullie zullen weer de deur dicht doen, dan horen we iets minder geluid. En daar slapen wij dan uiteindelijk. Dat is goed, schat. Dus wij wonen eigenlijk iedere week ergens.
3: Zijn die bonnen tickets al gestopt?
2: Ja.
1: Maar je bent wel populair.
2: Ja. Ja, ik heb mijn TikTok-account gaat vrij goed. Wow. En daar word ik een beetje opgevolgd iedere keer.
1: Oké.
2: Ja. Dus ze kennen mij een beetje overal op de plaats.
1: Ja.

Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: zingen. Breakfast at Tiffany's. Het is tijd voor onze artiest van de week. Maarten Reiniers uit Groot Abelen bij Soeburg maakte in een ver verleden muziek met de band Melou. Daarna als soloartiest Maarten Swaan. Vervolgens werkte hij aan een carrière als acteur en regisseur. Maar oude liefde roest niet en muziek maken doet hij nog steeds. Nu in Amerika met Charlie Chronopoulos. Hoe zit dat nou weer? Nou, gelukkig is hij hier om het uit te leggen, want hij is even in Nederland. Hoi Maarten.
1: Hi.
0: Je bent in Nederland?
1: Ja.
0: Maar waar woon je nu?
1: Ik woon in Amerika. Ik woon in New Hampshire. In een mooi dorpje genaamd Hancock.
0: En waarom precies daar?
1: Omdat Charlie daar zo woont. En ik ken hem uit de tijd van Melou. Toen ik daar met de band in Boston speelde en woonde. Toen heb ik hem ontmoet bij een optreden dat we allebei op dezelfde avond gepland stonden. En sindsdien, dat is nou nu 20 jaar geleden, zijn we eigenlijk hartstikke goede vrienden geworden en gebleven. En afgelopen jaren veel ontwikkelingen en voor hem ook. En zijn band is aan het groeien en dan had hun hulp nodig. En ik zag dat avontuur wel zitten.
0: Ja, nou noemde ik een hele ris uit je cv.
1: Ja,
0: maar volgens mij ben ik model vergeten. Oh. Want zo verdiende je dan ook nog de kost, toch?
1: Ja, dat
0: maar
1: heb
0: hoe
1: ik ook
0: staat
1: nog
0: het met je activiteiten op acteergebied?
1: Ja, die staat de afgelopen jaar in Madrid. Ik heb afgelopen tijd in Madrid gezeten. Was dat eigenlijk mijn main focus. Ik was zo dichtbij om echt een supergrote rol te
0: oh, ja, want je hebt daar ook wel in series gespeeld,
1: hè? Ja, in series, theater gedaan en film gedaan. En, maar goed, helaas.
0: Maar je wil iets wereldwijds wat ook op Netflix eindeloos komt, hè? 10 jaar
1: ja,
0: of zo.
1: Ja, nou ja, waarom niet? Bel me.
0: Maar goed, nu toch weer dan muziek.
1: Ja, toch weer muziek. En het voelt hartstikke goed. De muziek zit gewoon toch. Ik heb eigenlijk al die jaren wel muziek blijven maken. Ben al die jaren muziek blijven maken. Niet heel actief met opnemen, maar die interesse is er altijd geweest. En met Charlie, al die jaren, ik heb hem eigenlijk altijd wel één keer in het jaar dat ik hem een paar weken of een maand opzoek. En dan spelen we samen en nemen we samen op in zijn studio, schrijven we samen.
0: Ja, jij zegt ik ken hem al 20 jaar, ja. Maar bij mij gaat er niet meteen een bel rinkelen. Nee, dus wie is Charlie? Wat voor soort muziek maakt hij?
1: Ik zou het omschrijven als Americana country.
0: En zijn naam klinkt Grieks?
1: Ja, ja, maar het is puur omdat zijn voorouders uit Griekenland komen. Dus hij heeft echt een Griekse stamboom. Zijn overgrootvader kwam met de boot over. En dus hij is geloof ik derde generatie. Maar wel Grieks, inderdaad. Ja,
0: maar zijn muziek past wel bij jouw muziek.
1: Het gave van ons is dat we eigenlijk elkaar ontzettend aanvullen wat muziek betreft. Hij is echt wel een bandleider. Hij speelt al 30 jaar barren, restaurants, podia. Was al heel lang bezig. Ik heb ook een tijd gehad dat ik mijn eigen muziek schreef, opneem. Doe ik trouwens nog steeds. Maar hij is echt de bandleider. En heel sterk op akoestische gitaar. Hij is een hele goede elektrische gitarist. Ik vul dat eigenlijk aan met mijn tweede stem, een tweede gitaar of een piano. En op die manier, en soms heel vaak is het met z'n tweeën. En af en toe doen we het ook met de hele band. En ja, er zit gewoon ontzettend veel dynamiek in.
0: En toeren jullie ook of blijft het beperkt tot rondom jullie woonplaats?
1: Hij gelooft, en ik geloof er ook sterk in, heel erg in het de grassroots, zoals hij dat noemt. Heel in contact blijven met de lokale, waar je vandaan kwam. Dus hij komt uit Lowell, Massachusetts. Het is eigenlijk allemaal New England. En dat is onze main focus. Maar we gaan vaak naar Nashville bijvoorbeeld. En we zijn nu ook.
0: Dat klinkt echt als het mekka van de muziek, toch?
1: Ja, ik bedoel, waarom niet? Ja,
0: als je dan toch in de buurt zit.
1: Ja, we hebben vorig jaar hebben we inderdaad ook een roadtrip gedaan. Hebben we daar een week gezeten. Hij heeft best wel veel contacten opgedaan. Daar. We zijn nu bezig met een album op te nemen voor een artiest uit Nashville. Ja, zo ga je toch samenwerkingen aan. En zo
0: dus je blijft niet lang in Nederland?
1: Nee, ik ga aanstaande dinsdag weer terug.
0: Nou, geniet dan nog even van je tijd in Zeeland.
1: Ja.
0: En dan gaan wij luisteren naar Charlie Chronopoulos. En dit is Chief. MUZIEK

0: Tours en Do You Love Me. Het is 11:03. Graag tot zo.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Spectaculaire aanbiedingen bij
2: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen, Molenaar.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
13: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
14: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
13: En bedankt, hè.
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
17: Omroep Zeeland.
18: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
19: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
20: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
19: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
21: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
22: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
21: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
24: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
16: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel.

0: Alex Warren en zijn Fever Dream. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Het laatste uur met natuurlijk Check de Plek. Maar het is vrijdag vandaag, dus dat betekent de finale van Check de Plek. 4 finalisten van de afgelopen week. 4 winnaars en 1 vraag. Nou, dat is voor straks. En dan hebben we natuurlijk Goedemorgen Zeeland on tour. Roep bij een kermisattractie in Westkapelle het publiek erbij. Dat is voor mij de opdracht die ik kreeg van Veerle Goedemorgen Zeeland on tour. Nou, hoe dat gaat of dat lukt, dat hoor je het komende half uur.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Welcome back and stay. Roep bij een kermisattractie in Westkapelle het publiek en wij. Dat is voor mij een Goedemorgen Zeeland ontour, de opdracht die ik kreeg van Veerle. Want dat is waar het in ontour om gaat. Een opdracht zo goed mogelijk proberen uit te voeren. Nou, we zijn dus bij de Heartbreaker attractie. En ik ben er klaar voor. Is het hier nou zo warm? Of ligt dat nou aan mij?
1: Ik denk dat dat jouw angstzweet is.
0: Nou, ik ga gewoon de microfoon pakken. Staat hij al aan?
2: Hij staat aan.
0: Ik ga op 7 drukken, dan gaat de toeter af. En dan, ik moet niet voor de microfoon praten natuurlijk. Oké, dan gaat hij. Het is maar een klein toetertje.
2: Ja, prima.
0: Ik ga meteen nog even geluidseffect 1 proberen. En geluidseffect... Oh, dan gaat de toeter wat harder. Oh la la. We gaan van start. En dan gaat de beveiliging dicht.
1: Alle... De beveiliging, de beugels. Even
0: de beugels,
1: hè?
0: Sorry, dat is toch
1: zitten
0: beveiliging.
1: Allemaal jonge kinderen in.
0: Vanzelf wel in. Dan moet je me niet te veel gaan corrigeren. En daar gaat hij.
2: Mag hij harder?
0: Ja, hij mag harder.
2: Cool.
0: Ja. Nou draait iedereen in de ronde. En zwaai maar even allemaal. Naar oma en naar mama en naar papa. En die zwaaien natuurlijk ook allemaal even terug. En er is een gouden ticket op de kermis. En als je hoog in de lucht zit, moet je heel goed kijken. En dan zie je misschien die gouden ticket wel liggen. Of hangen. Of wie
1: Elsa,
0: weet waar die verstopt
1: Elsa,
0: zit.
1: Ik wil nog wel een beetje die echte kermisstem. Je praat iets te
0: veel. Oh, mijn echte kermisstem. Oh la la. En dan hoog in de lucht. Ik ga nog een keertje effect nummer 3 er tegen. Ja. Oh la la. Oké, jongens, allemaal even die handjes in de lucht.
1: Nou, ik weet
0: het. Allemaal die handjes in de lucht. Ja, en gillen. Ja, gillen. Goed zo.
3: Oh la la.
4: Attention.
0: Oké. Jongens, zijn we er klaar voor? Dan gaan we de andere kant op. Ja, en let op die gouden ticket. Let op die gouden ticket. En kom ondertussen alvast een nieuw kaartje kopen voor deze prachtige Heartbreaker. Kijk, 6 ritten. En als je er 12 koopt, krijg je er eentje gratis. Oh, dat weet ik trouwens niet of dat wel zo...
2: Nee, we hebben een super aanbieding.
0: Oh, dit is een super aanbieding.
2: 6 voor 20.
0: 20 voor 50. Nou, olala roepen we nog maar een keer.
1: Elsa is dol op de olala, maar de mensen stromen nog niet binnen. We laten dit nog eventjes zo doorgaan.
0: Iedereen staat nu lekker te luisteren natuurlijk. Die denken, wat een show. Oké, jongens, nog een keer die handjes in de lucht.

0: Raccoon en Nickel for Goodbye. Ja, er komen al reacties op mijn kermisgeroep. Want ja, dat was in Goedemorgen Zeeland on Tour. De opdracht die ik van Veerle kreeg. Roep mijn kermisattractie het publiek erbij en zweep ze lekker op. Nou, Rini vond het al dat ik het heel goed deed. En ook Gert stuurt een reactie. Ja, ik vond zelf ook dat het best wel redelijk ging voor een eerste keer. Maar wat vond de expert ervan? Veerle vroeg dat aan eigenaar Jessie van Kempen.
1: Ja, Jessie, nu ben ik heel benieuwd. Hoe vond jij dat Elsa dit heeft gedaan?
2: Nou, volgens mij ging het hartstikke goed. Ze kan zo mijn baantje overnemen. Dus als ze nog tijd heeft, dan kan ik even lekker op het terras gaan zitten.
1: Ja, volgens mij hield ze er ook niet op met praten.
2: Nee, dat ging hartstikke goed.
1: Denk je dat de kinderen dat allemaal hebben kunnen verstaan? Of dat ze op een gegeven moment laten maar zwetsen?
2: Nou ja, buiten is het sowieso wat moeilijker verstaan, maar door de muziek. Dus ik denk als je de hele tijd aan het praten bent, dat ze denken, nou ja, prima. Maar de harde, krachtige stukken met handjes in de lucht en even lekker gillen, dat hebben ze zeker wel gehoord.
1: Ja, goed gedaan hoor.

0: Somber en Undressed. Ja, de opdracht van vandaag in Goedemorgen Zeeland on Tour is afgerond. En volgens eigenaresse Jessie van Kempen met succes. Nou, die opdracht voor mij in Westkapelle was dus roep bij een kermisattractie het publiek erbij. En na de eerste schroom een beetje kwijt te zijn geraakt, ging ik er vol in. Maar toen wilde Veerle ook zelf nog even in die kermisattractie. De Heartbreaker.
1: Oh, nou, ja, je voelde hem misschien al wel aankomen, maar ik moet er zelf ook even in deze attractie.
2: Ik denk nu al, waar ben ik aan begonnen? Want ik word heel gauw wagenziek, zeeziek en...
1: De beugels gaan naar beneden.
2: Oh, jongens, waar zijn we nou aan begonnen?
1: Ja, je voelde hem al wel aankomen. Oh,
2: ik word ook vast haardbreker ziek.
1: Ik dacht, dit is een mooie plek.
2: Ik heb een luchtreis. Ik wil dit ook niet.
3: Opnieuw sluiten.
2: Oh jongens, toch.
1: Oké, dan vraag ik het hier nog even. Kom bij de muziek weg.
2: Nooit meer.
1: Maar hoe
2: meer.
1: Vond je het roepen gaan?
2: Oh, ik kwam net een beetje opdreven toen zei jij stop er maar mee. Dus ik dacht dat het eigenlijk wel goed ging. Ik wist niet van ophouden, toch?
1: Nee, ja, dan moest er een nieuw rondje aankomen natuurlijk.
2: Ja, weet je, er waren 18 knopjes met effecten, hè? Ik heb er 3 gehad. Oelala en nog 2 andere. Ja, vooral... Dus ik had er nog wel een uurtje kunnen zitten.
1: Ja, vooral die oelala heb ik heel veel gehoord.
2: Ja, die vond ik het leukste.
1: Dat zou je op de radio's misschien ook wel eens kunnen horen. Nou, opdracht geslaagd. Ik weet niet of ik helemaal niet goed zou worden als Elsa hier achter de microfoon zou zitten. Laat hem maar lekker radio maken.
4: Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tholen, Omroep Zeeland

0: Carly Simon en You're So Vain. Daarmee wordt het 11:30. We spelen zometeen de finale van Check the Plek. Maar eerst natuurlijk het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Mirjam, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De politie is op zoek naar een 76-jarige man die vermist is. Hij vertrok vanmorgen te voet vanaf een camping in Wemeldingen. De man heeft dementie en vermoed wordt dat hij naar zijn voormalige werkgever of woonplaats is gelopen, respectievelijk Berg op Zoom en Roosendaal. Hij verblijft al jaren op een vaste plaats op die camping. Opnieuw een inbraak in een Zeeuwse milieustraat. Vannacht om 2:00 was het raak in Goes. Deze week luidde de Zeeuwse reinigingsdienst de noodklok over de vele inbraken in de milieustraten. Het gebeurt zelfs dat dieven met een boodschappenlijstje op pad gaan. Er worden voornamelijk elektrische apparaten en ijzer gestolen. Het oponthoud rond de Noordzeesluizen in Terneuzen valt vooralsnog mee. De sluizen zijn gestremd tijdens laagwater op de Westerschelde om water te besparen. En te diepe schepen mogen niet door het kanaal van Gent naar Terneuzen, omdat er minder regenwater is dat het kanaal op peil houdt. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland is de vertraging behapbaar doordat het vakantie is en door de opening van de nieuwe sluis. De spoorbrug bij Arnemuiden gaat vandaag 1 keer open om schepen te laten passeren. De brug raakte een maand geleden beschadigd door de hitte. Schepen in de haven van Nieuw- en Sint-Joostland en de havenkom van Arnemuiden konden daardoor niet uitvaren. Dat duurt nu dus al een maand. Tussen 11 en 1 gaat de brug open. Sommige eigenaren hebben hun boot er al uit laten takelen inmiddels. Het weer in de provincie. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar de zon krijgt wel steeds meer ruimte. Het blijft droog. Het is nu 21 à 22 graden. Dat loopt vanmiddag nog een paar graden op. Tot zover. Meer nieuws in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: niets. Wij spelen de finale van Check de Plek en we hebben vier winnaars. Maandag won Henk uit Filipijnen. Henk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Op dinsdag was dat Theo uit Terneuzen. Theo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa.
0: Woensdag.

0: woensdag Langeweegje. Kees, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: En op donderdag Leni. Leni, waar kom jij ook alweer vandaan?
2: Uit Tholen.
0: Oh ja, uit Tholen. Nou ja, ik vraag het er altijd bij, want ik denk bij de finale vraag moet natuurlijk niet iemand per ongeluk bevooroordeeld worden. Maar in dit geval is het een heel algemene vraag.
2: Okay.
0: Die met heel Zeeland te maken heeft. Ja. Dus er kan niemand bevooroordeeld worden. Bevoordeeld moeten. Eens even kijken. Ik heb één vraag. Henk en Theo, snel antwoorden, zodat Kees en Leni hem niet snel op kunnen zoeken. En degene die er het dichtst bij zit, die wint. Zo simpel is het. Ik typ de antwoorden wel even mee. Hoeveel kermissen zijn er dit jaar in Zeeland? En dat gaat van de kleine dorpskermisjes tot de hele grote. Henk, wat denk je?
3: 35.
0: Theo, wat denk jij?
4: 25.
0: Dan kom ik bij Kees.
1: Ja, dat dacht ik ook, maar dan zeg ik 26.
0: 26. Op lange weegje zal er wel geen zijn, hè?
1: Nee, helaas.
0: Nee, dat is dan weer te klein.
1: Kwamen dame ook niet, dus.
0: Nee, dan moet je naar Goes, denk ik.
1: Ja, ik denk.
0: Ja. Leni, wat denk jij?
2: Ja, 40.
0: 40. Ja, jullie zitten er allemaal heel ver naast. Het zijn er 71.
1: Zo.
0: Dus dat zijn er heel wat meer, hè?
1: Ja, dat is wel.
0: Maar dat betekent wel dat Leni er het dichtst bij zit met er 40. Leni, hou je van kermissen?
2: Vroeger wel, maar nou niet meer.
0: Nou niet meer. Ook niet om eens een rondje erover te lopen?
2: Nee, trekken die zo.
0: Nee? Nou ja, goed. Je wint er in elk geval nu wel een prijs mee. Dus blijf even aan de lijn. En voor de mannen zeg ik goed weekend. En maandag mogen jullie gewoon weer meedoen met Check de Plek. Want dan spelen we dat spelletje weer.

0: Freddie Mercury en Living on My Own.
1: Hey, goed bezig, joh.
2: Goed bezig.
1: Goed bezig.
2: Hey, goed bezig, joh.
1: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
0: De laatste dag alweer van de Nijmeegse Vierdaagse. En een van die vele wandelaars is Rebecca uit Goes. Rebecca, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Je zit net aan de soep.
3: Ja, uiteindelijk dan moest ik te lang in de rij voor de soep. Dus het is een biertje geworden. Ook lekker natuurlijk. Met een broodje. Maar op zich hebben we vanochtend om, half negen al een soepje gedaan. Dus er zijn er wel weer wat zouten binnen.
0: Oh ja. Weet je, 12:12 en het bier. Vanochtend vroeg soep. Jouw dagindeling wordt natuurlijk anders als je zo vroeg opstaat.
3: Ja, als de wekker inderdaad om 3:00 gaat, dan verschuift alles een beetje. Dus ja, voor je het weet zit je om 10:00 een biertje te drinken. Ja, dat moet dan ook maar op zo'n laatste dag, hè.
0: Wat dacht je vanochtend? Dit is het alweer?
3: Ja, eigenlijk ook, ga je het dan ook toch alweer een klein beetje bij voorbaat missen. Al kijk ik er wel enorm naar uit dat er morgen niet om 3:00 een wekker gaat. Maar ja, weet je, het is gewoon, zeker als je die derde dag dan gehad hebt, dan die vierde dag loopt, word je echt wel gedragen door het publiek en... Mijn vriend en vrienden die staan straks in Kuik op me te wachten. Dus dan ga je voeten ook gewoon weer. En eigenlijk, ja, het komt toch door die wandelwol van gisteren, denk ik. Valt het met de blaadjes ook al mee. Ik heb er vanochtend nog even eentje geprikt. En morgen kunnen die voeten gewoon inslippers. Dus dan komt het allemaal wel goed.
0: Ja. En je gaat nu echt je laatste kilometers in, hè?
3: Ja, we zitten nu op 30, ik heb net even gecheckt, 30 kilometer, nog 20 te gaan. Toch nog best wel een stukje natuurlijk. Maar en eigenlijk is die Via Gladiola, dat is ook echt een eindeloze weg. En dat klinkt nu heel negatief, maar dat is gewoon eigenlijk allemaal volle bak feest. En dan is het heel druk, dus dan kan je niet doorlopen. Maar eigenlijk is dan een beetje dansen voor je benen juist heel lekker, want dan maak je een andere beweging.
0: Oh ja, ik snap het. Ja.
3: En ik hou enorm van Hollandse hits, dus ik kan mijn lol niet op deze dag. Dus dat wordt eigenlijk alleen maar een feestje.
0: Ja, maar ondertussen ga je wel door. Het is niet dat je overal blijft hangen.
3: Nee, ja, soms dan krijg je ergens een alcoholische versnapering aangeboden. Ja, is ook niet netjes om die te weigeren natuurlijk. Nee, en misschien dat mijn vader nog ergens staat, maar het is eigenlijk ook zo druk dat het ook super moeilijk is om met iemand af te spreken. Je moet dan eigenlijk echt wel zeggen, ik sta aan de rechterkant onder dit en dit bord. En zeker als je, ik denk eigenlijk als je langs de kant staat, dat het nog moeilijker is om iemand te vinden die loopt dan andersom. Want ja... Je kan het bijna niet voorstellen hoe druk het daar is, denk ik, als je er nog nooit geweest bent.
0: Ja. En het publiek, een deel van het publiek, staat misschien ook al met gladiolen klaar.
3: Ja, die staan er vaak inderdaad heel veel gladiolen. En die nemen de meeste mensen natuurlijk mee voor de mensen op wie ze komen inhalen. Maar die worden vaak ook wel uitgedeeld. En wat eigenlijk gewoon heel erg het vierdaagse gevoel is, en dat merk je nu ook weer, is dat je gewoon... Nou, je doet het echt met z'n allen. Je bent met heel veel mensen, of je elkaar nou wel kent of niet. Ik ben nu toevallig aan het oplopen met een man die ik eigenlijk 4 keer een uur per jaar normaal gesproken zag als we gefinished waren en we even een biertje dronken en een borrelnoten aten. En nu zijn we eigenlijk al de hele dag gezellig samen aan het lopen. We zien elkaar dus alleen maar in deze week. Maar het is echt gewoon heel gezellig omdat je allemaal hetzelfde aan het doen bent, hetzelfde voelt en weet hoe het is. En het is gewoon echt, dat was ook een beetje de reden waarom ik ook jullie geappt had. Het is gewoon zo'n ontzettend leuk evenement om aan mee te doen.
0: Ja.
3: Als je twijfelt, altijd doen.
0: 200 kilometer heb je straks gelopen. Ja. Meer dan 10.000 euro opgehaald voor KWF. Want het ging niet alleen om het wandelen. Het ging ook nog om het goede doel. Hoe sta jij daar straks als je die finish over bent?
3: Ja, ik had natuurlijk gisteren al een beetje taai. En straks in Kuik, dus nog een kilometer of 4. Daar staan dus mijn vriend en mijn vrienden. En ook de man van mijn overleden vriendin. Dus ja, ik krijg nu eigenlijk al kippenvel als ik het zeg. Dus ik vrees dat ik daar... daar al eigenlijk al een beetje instort. Maar alleen maar mooi. En dat die finish, dat ik denk, ja, het is misschien altijd een beetje gek om over jezelf te zeggen, maar ik ben eigenlijk ook wel gewoon echt heel erg trots op mezelf dat ik dit aan het doen ben en straks gedaan heb. Dus het wordt een emotioneel, mooi, verdrietig, maar vooral ook heel mooi. En daarna gaan we lekker met z'n allen heel hard proosten op het leven. En dat wij dan maar gewoon nu moeten genieten voor, ook voor die meiden die er niet meer zijn. Dus ik denk uiteindelijk wordt het denk ik vooral gewoon heel mooi en fijn met wat er nog wel is.
0: Rebecca, op naar de finish.
3: Daarom.
0: En heel veel plezier.
3: Dankjewel.
0: Rebecca uit Goes. Elke dag volgden wij haar in de Vierdaagse van Nijmegen. Nou, het is nu echt bijna klaar. En dan heeft ze toch maar mooi 10.000 euro opgehaald voor KWF.
4: Tot 12 uur. Goedemorgen Zeeland. Met Elsa van Hermel.

0: Driver's Seat van Snivende Tears. Het is 4:04. Goedemorgen Zeeland, het is er natuurlijk maandag weer. Maar ik moet nog even de dagwinnaar bekendmaken van het t-shirt. Want elke dag verloten wij in Goedemorgen Zeeland on tour. Een shirt van het Goedemorgen Zeeland on tour. Blauw shirt voor degene die selfies insturen. In dit geval van de kermis. Nou, de t-shirt gaat in dit geval naar Zuiddorpen, naar Petra. Zij stuurde een foto van haar favoriete attractie. En dat is de Poliep. Dus gefeliciteerd. Nou, blijf vooral lekker bij Omroep Zeeland natuurlijk. Want zometeen, dan is Floris Jander.
1: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
5: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Annette Schut met het NOS-journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. Een van hen is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De S. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jürgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Het klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Omroep Zeeland, verkeersinformatie, meldingen van de ANWB zijn er volop in onze regio, maar wel allemaal buiten de provincie zogezegd. Op de A4 tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom heb je een kwartier vertraging, 7 kilometer file. Op de A29 tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein, 3 kilometer file, daar 11 minuten vertraging. Op de A29 tussen Rotterdam-Zuidplein en de afrit Numansdorp, 7 kilometer file, 6 minuten extra reistijd. Tussen Numansdorp en Willemstad op de A29, ook in de richting van Bergen-op-Zoom, weer een kwartier. Vertraging 6 kilometer aan file. En tot besluit op de N57 in de richting van Zeeland. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis 5 kilometer file, 5 minuten extra reistijd.
18: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
19: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
20: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
21: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
22: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook van traplift op maat. Bel 0800 1819.
23: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
22: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
24: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
25: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
24: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
26: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
26: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
28: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
29: Omroep Zeeland.
30: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema.
29: Omroep Zeeland.
17: Vlak buiten Vlissingen is een soort van dakloze camping ontstaan. De gemeente is op de hoogte, maar is het eigenlijk wel wenselijk? Je hoort het hele verhaal zo meteen. Het is 5 minuten over 12 en dit krijg je verder in deze uitzending. Grote zorgen zijn er over het voortbestaan van een stallencomplex in Veren, waar juist kwetsbare jongeren en volwassenen komen. En even na 12:30 nemen we de week door in sneltreinvaart in onze vrijdagse Zeeuwsdiep. Wat was jouw nieuws van deze week? Of maak je je nog steeds kwaad over iets wat eerder deze week is gebeurd? Stuur dan even een appje naar 0118 49 99 99. Een heel goedemiddag en wat goed dat je luistert naar Zeeland Nu op deze vrijdag de 24e juli. Een groep van zo'n 15 daklozen en verslaafden heeft zich verzameld op de oude vuilnisbelt bij Rittem. De afgelopen weken is de groep steeds groter geworden. Sommigen hebben een tent, anderen alleen een stukje zeil. Is dit de oplossing voor de vele overlast die ze veroorzaken in het centrum van Vlissingen? Of is het een onmenselijke situatie zonder water, elektriciteit en sanitair? Volgens een Vlissinger, wiens zwager op die nieuwe dakloze plek terecht is gekomen, is het duidelijk dat laatste. Hij gaat regelmatig langs in Rittem. En verslaggever Carmen Wisse sprak met de man die niet bij naam genoemd wil worden, omdat niet alle bewoners van dat dakloze kamp blij zijn met de media-aandacht die hij heeft gezocht.
0: Wij zijn in het nieuwe afvalputje van de gemeente Vlissingen. Gecreëerd door de gemeente Vlissingen, waar gewoon mensen gedumpt worden. Echt letterlijk gedumpt.
1: Waarom gaat dat u zo aan het hart?
0: Mijn schoonbroer, die al 30 jaar als heroïneverslaafd door Vlissingen loopt, die woont hier ook.
1: Ik kan me wel voorstellen dat het voor de gemeente Vlissingen misschien wel fijn is dat deze mensen elkaar hebben opgezocht en voor minder overlast zorgen in de binnenstad.
0: Dat kan ik mij ook helemaal voorstellen. Dat is ook zo. Dat kan niemand ontkennen. Dat is een win-win situatie, maar deze mensen hebben hier helemaal niks. Ze hebben geen enkele faciliteit, helemaal niks. Zitten hier zonder water, zonder stroom, helemaal niks. Er wordt niet naar ze omgekeken, er worden alleen maar loze beloftes tegen ze gedaan van de gemeente Vlissingen uit.
1: Wat is er anders aan dat zij in de stad slapen onder een afdakje of hier? Er wordt toch voor beide niet voor ze gezorgd?
0: Dat klopt, maar hier zitten 15 man minimaal bij elkaar, waarschijnlijk nog veel meer. Dit is wachten op ellende. Het is wachten tot de eerste dode hier valt. Dat er mede verkracht gaan worden. Er is helemaal niks hier. Helemaal niks. Nada, nul voor hun. En het zijn en blijven mensen. Varkens in Nederland hebben meer rechten. Veel meer rechten.
1: Wat zou u willen dat de gemeente doet?
0: Op zijn minst zorgen dat hier op regelmatige basis bijvoorbeeld een Rode Kruis langskomt. Dat er dicties worden gezet. Dat er een watertappunt komt. Dat er gewoon naar een klein beetje wordt omgekeken. Het zijn en blijven mensen. Kijk, dit is geen toekomst. Hier kunnen ze niet zitten. Hoe ze nu zitten, onder zeiltjes, onder plastieke zeiltjes, letterlijk. Ze kunnen hier niet tot december zitten. Dat bestaat niet. In de kou, in de regen. Dat is gewoon gods onmogelijk. Wanneer je een oplossing bedenkt voor een dakloze probleem, wat er absoluut is in Vlissingen, hè, met heel veel overlast, heel veel diefstal, heel veel schade. Maar voordat je een oplossing bedenkt, moet je eerst een oplossing bedenken voor het probleem dat je creëert. En hier hebben ze een probleem gecreëerd waar ze, denk ik, zelf niet eens mee weten hoe ze het moeten oplossen. Die indruk krijg ik in ieder geval.
17: Verslaggever Carmen Wisse in gesprek met de bezorgde Vlissinger over dat dakloze kamp in de bossen bij Rittem. De gemeente Vlissingen is op de hoogte van het bestaan. De burgemeester is zelfs al eens een keer komen kijken. We hebben hen natuurlijk gevraagd om een reactie, maar vanwege het reces kan de burgemeester niet reageren. En een reactie van de lokale burgemeester was blijkbaar ook niet mogelijk.

0: In de gemeente Veren kun je rijden met een huifbedwagen. Dat is een stalen constructie waarin twee getrainde paarden lopen. En over de ruggen van die paarden is dan een zeil gespannen waarop een deelnemer aan dat huifbedrijden ligt. Zo'n huifbedwagen wordt dan rondgereden door de cadans, de warmte van de paarden en de sfeer werkt dat ontspannend en masserend voor de deelnemer. Maar de toekomst van de stichting Huifbedrijden Wogeren is onzeker. Ondanks een gewonnen rechtszaak is er nog steeds onduidelijkheid over de paardenstallen, terwijl die volgens de stichting onmisbaar zijn voor het therapeutisch paardrijden en het huifbedrijden. Juist kwetsbare mensen, kinderen en volwassenen worden dus bedreigd en uiteindelijk de dupe te worden van deze situatie. Ondertussen probeert de stichting er iedere dag weer het beste van te maken. Bestuurslid Lydia van Leeuwen over wat haar dagelijks zorgwerk eigenlijk inhoudt.
1: Wij werken met kinderen en volwassenen met een beperking. Daar doen we stichting of huifbedrijden. Voor kinderen die echt niet op een paard kunnen zitten. Verder is er ergotherapeutisch of therapeutisch paardrijden. Dan hebben we nu ook een aangepaste speeltuin. We hebben stalletjes waar de kinderen de ponies kunnen poetsen en mee kunnen snoezelen. We hebben hier een prachtig bos. Waar de kinderen ook heerlijk door het bos rijden. Met toestemming van Staatsbosbeheer. Omdat ze natuurlijk niet op de ruitenpaden kunnen. Dan hebben we ook een kleine camping waar we veel kinderen hebben. Ouders met kinderen die toch ook een kleine beperking van ADHD of autisme hebben. Eigenlijk uit de ervaring blijkt dat deze kinderen zich hier ook zeer prettig voelen.
2: Wat doet dat nou precies met al die cliënten die hier komen?
1: Ja, dat is best moeilijk te zeggen eigenlijk. Want we verbazen ons eigenlijk altijd wel over dat we het horen krijgen van deze cliënt is druk of heeft die problematiek. En eigenlijk valt dat hier een beetje op zijn plek. En hebben ze toch een bepaalde rust wat duidelijk merkbaar is, ook naar de ouders toe.
2: Ja, nu staat het al een aantal jaren, hè? Ik geloof nu wel 15 jaar dit hier.
1: Ja, zoiets. Ik weet niet precies vanaf 2010, 12.
2: Wat kunt u vertellen over de groei?
1: Ja, we zijn heel klein begonnen. Met een hele kleine groep. En nu zijn we eigenlijk steeds groter en groter aan het worden. En zitten we nu op zo'n 2500 ritten tot 3000 ritten per jaar.
2: Ja. Wat zou het voor u betekenen als de stallen nou weg moeten?
1: Ja, als de stallen weg zouden moeten, dan hebben we echt een groot probleem. Want we kunnen niet onze paarden, zoals de gemeente dat voorstelde in de laatste rechtszaak, ze kunnen tussen het struikgewas. Daar zijn onze paardjes te oud voor en dat zijn ze niet gewend. Dan zou dat kunnen betekenen, en dat hoop ik echt niet, dat het misschien wel zou moeten stoppen. En dat zou voor heel veel mensen vreselijk verdrietig zijn.
2: Maar dat zou dus voor bijna wellicht 2500, 3000 mensen een enige plekje kunnen zijn wat ze hier hebben, dat verdwijnt.
1: Ja, dat kan. Maar nogmaals, dat hopen we niet.
2: Nee. Want er is in Zeeland niet echt iets soortgelijks, hè?
1: Nee. Dit is, we zijn nu eigenlijk uniek in Zeeland. Zeker na de sluiting van Pardoes ook, waar natuurlijk toch ook mensen vandaan gekomen zijn. We zijn uniek op deze plek in Zeeland.
0: Zolang een nieuwe rechtszaak op handen is, blijft er dus onzekerheid voor de stichting. Je hoorde een gesprek tussen bestuurslid Lydia van Leeuwen en verslaggever Michael Komans. 13 minuten over 12 is het, straks de weersverwachting.

0: grote internationale succes voor Shocking Blue. En Venus was dat. Het is 16 minuten over 12. De weersverwachting die krijgen we vandaag van Steven van der Gijzen. Goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Wat heb je voor ons?
1: Nou, het weer ziet er wisselend uit op dit moment met wolkenvelden, maar vanuit het westen ook steeds meer ruimte voor de zon. Het blijft de hele dag droog en we zitten in warmere lucht dan de afgelopen dagen. Op dit moment is het al bijna 23 graden en daarmee is het al warmer dan de dag van gisteren. Nou, de temperaturen lopen ook nog wat verder op en liggen later vanmiddag tussen de 24 en lokaal een zomerse 26 graden, met erbij ook nog eens maar weinig wind vandaag. Nou, vanavond ook vrij veel zonneschijn. De nacht verloopt met weinig bewolking. Minimumtemperaturen tussen de 14 en 16 graden. Ja, en het weekend kent twee gezichten, want morgen wordt een mooie zomerdag met geregeld zon. Zomerse temperaturen van 25 tot lokaal 27 graden bij een matige westenwind. Maar op zondag ziet het dan wel weer totaal anders uit. Vrij veel bewolking, van tijd tot tijd wat regen of een paar buien. En ja, is het ook wel weer een paar graden koeler met zo'n 22 graden.
0: Nou, ik weet wel welk gezicht ik liever heb, hoor. Maar hoe zit dat eigenlijk volgende week?
1: Ja, dat denk ik ook wel inderdaad. Nou, maandag valt er nog een laatste bui. Is het relatief koel met 22 graden. Maar voor de vakantiegangers in eigen land en voor de mensen die van warm zomerweer houden, heb ik wel goed nieuws. Want vanaf dinsdag dan blijft het droog. Krijgt te maken met een zuidelijke wind. Dan wordt het 26 graden. En woensdag volop zonneschijn en 28 graden. En op donderdag zelfs tropische temperaturen van maar liefst 30 graden.
0: We zijn weer bij, Stefan. Dankjewel. De situatie op de weg. Veel drukte in de regio rondom Berg op Zoom en Rotterdam. Op de A4 in de richting van Rotterdam tussen Dinteloord en knooppunt Sabina. 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. Tussen de afrit Tolen en Berg op Zoom Zuid in de richting van Antwerpen. Juist 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. En dan een hele lijst op de A29 in de richting van Rotterdam tussen Willemstad en de afrit Nuemansdorp. 10 minuten vertraging, 4 kilometer file. En tussen Rotterdam Zuidplein en Oud-Beijerland 3 kilometer file. En dan verderop tussen Oud-Beijerland en Willemstad nog eens 9 kilometer file. Daar heb je een uur vertraging, alles bij elkaar opgeteld. Dat is veel minder op de N57 in de richting van Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis. 10 minuten vertraging, er staat daar 6 kilometer aan file.
2: Op het strand, de camping of onderweg. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Omroep Zeeland.
3: Let's go.

0: En dat was Shania Twain. I'm gonna get you good. Het is 7:05. Er zijn beelden opgedoken van hoe toenmalig koningin Beatrix strandde met de groene draak bij Schiermonnikoog. Dat straks. Eerst ander nieuws van vandaag. De VS die voert nieuwe importheffingen in. Producten uit Europa, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen te maken met een heffing van 10%. In Brussel zijn ze enigszins opgelucht omdat de heffingen niet bovenop de importtarieven komen die eerder waren afgesproken. U hoort Europa-correspondent Arie Stemerding.
1: Daarover was hier bezorgdheid, maar ze gaan er nu vanuit in ieder geval dat de nieuwe heffingen, die grens die ze toen hebben afgesproken, namelijk 15% heffingen op de meeste goederen uit de EU, dat de nieuwe heffingen die grens niet overschrijdt. En dus zeggen ze, nou ja, dan valt het ons eigenlijk nog best wel mee.
0: De Europese buitenlandchef Callas die trekt de argumenten van Amerika voor het opleggen van de nieuwe heffingen wel in twijfel. Ze noemt het verwijt dat EU-landen zich schuldig zouden maken aan dwangarbeid ongegrond. Een nieuwe opleidingslocatie waar technische vakmensen zich kunnen laten om- of bijscholen. Die gaat na de zomer open in Almere Buiten. Landelijke opleider ROVC die vestigt zich samen met een lokale opleider TechTech en verwacht jaarlijks zo'n 5000 cursisten te komen verwelkomen, vertelde ze bij Omroep Flevoland.
2: Er is behoefte aan kennis, bijvoorbeeld van koude middelen, van elektrotechniek, van veiligheid om de airco's en warmtepompen te installeren die wij in Nederland nodig hebben. Ja.
0: En er zijn dus beelden opgetoken van het bezoek van toenmalig koningin Beatrix aan Schiermonnikoog. Dat liep in 1980 niet helemaal zoals gepland. Haar boot, de Groene Draak, strandde namelijk zo'n 200 meter voor de haven en lag daar 2 dagen vast. De nu 85-jarige vrouwtje Dijkstra Boersma die lag met haar boot vlakbij en maakte er beelden van. Vrouwtje kan zich na ruim 45 jaar nog altijd goed herinneren hoe dat ging.
3: Nou, toen kwam de havenmeester bij u en die zei, we moesten de waaide hebben, want de koningin kwam daar en die moest daar lezen. Ik zei, dat doen we net. Wij lezen hier. Dan kan ik de meester vertellen dat het mijn buurvrouw best is.
0: Ja, nou, en dan wilt u natuurlijk de vertaling hebben. Dat kan. De havenmeester kwam bij ons en zei dat we weg moesten uit de haven, want de koningin komt eraan. Maar ik zei, dat doen we niet, want ik wil straks kunnen zeggen dat ze mijn buurvrouw is geweest. Nou, het Fries Filmarchief heeft de beelden nu ingescand en gedigitaliseerd, zodat het materiaal te bekijken is voor iedereen.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Ik heb straks twee panelleden die zich behoorlijk hebben opgewonden over het nieuws van de afgelopen week volgens mij. Dus zomaar eens even horen welke kwesties ze willen bespreken. Na een overzicht van het Zeeuwse nieuws, en dat krijgen we van Mirjam van Wouwen. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Een groep van zo'n 15 daklozen en verslaafden uit Vlissingen heeft zich verzameld op de oude vuilnisbelt in Rittem. In het voorjaar trokken de eerste mensen hier naartoe. Inmiddels is er een soort kamp ontstaan. Een Vlissinger, wiens zwager in dat dakloze kamp verblijft, vraagt aandacht voor de ontstane situatie. Hij vindt het onmenselijk hoe de groep daar leeft zonder water, elektriciteit en toiletten. En bovendien vreest hij voor escalatie met zoveel verslaafden bij elkaar.
6: Hier zitten 15 man minimaal bij elkaar, waarschijnlijk nog veel meer. Dit is wachten op ellende. Het is wachten tot de eerste dode hier valt. Dat er mede verkracht gaan worden. Er is helemaal niks hier, helemaal niks. En het zijn en blijven mensen. Varkens in Nederland hebben meer rechten.
5: De gemeente Vlissingen is op de hoogte van de situatie. Door het zomerreces kon de burgemeester niet reageren. De vermiste man is gevonden. De dementerende man was vanmorgen vroeg te voet vertrokken vanaf een camping in Wemeldingen. Er waren grote zorgen over hem. Op Burgernet staat dat de man dankzij de vermistmelding via Burgernet is gevonden. Opnieuw een inbraak in een Zeeuwse milieustraat. In de nacht van woensdag op donderdag was het rond 2 uur raak in Goes. Er werden elektrische apparaten gestolen. Deze week luidde de Zeeuwse reinigingsdienst de noodklok over de vele inbraken in de milieustraten. Het gebeurt zelfs dat dieven met een boodschappenlijstje op pad gaan. Het oponthoud rond de Noordzeesluizen in Terneuzen valt vooralsnog mee, vermoedelijk door de vakantieperiode. De sluizen zijn sinds begin deze maand gestremd rond laagwater op de Westerschelde om water te besparen. Ook mogen te diepe schepen niet door het kanaal van Gent naar Terneuzen, omdat er minder regenwater is dat het kanaal op peil houdt. Het weer. Vanmiddag komt steeds vaker de zon tevoorschijn en het blijft overal droog. Er staat maar weinig wind. Het is nu 22 à 23 graden. Vanmiddag wordt het nog ietsje warmer. Tot zover. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland verkeersinformatie. Op de A16 is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daarom zijn de twee rijstroken dicht en is het hartstikke druk op de andere wegen in onze regio. Op de A4 in de richting van Rotterdam tussen de Belgische grens en Berg op Zoom-Zuid. 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. De A4 in de richting van Antwerpen. Daar is een omleiding ingesteld bij knooppunt Sabina vanwege een ongeluk. Verkeer in de richting van Berg op Zoom moet Roosendaal volgen. Dan op de A4 in de richting van Antwerpen tussen de afrit Tolen en knooppunt Zoomland. 1 kilometer file, 1 minuut vertraging, maar daar is dus net dat ongeluk gebeurd. Dus hou daar rekening dat die vertraging nog wel flink zou kunnen oplopen. Dan op de A29 in de richting van Rotterdam tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein. 12 minuten vertraging, daar 3 kilometer file. En in de richting van Berg op Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein 1,5 uur vertraging. Daar staat nog eens 10 kilometer aan file. En de laatste in deze lange lijst is de N57 in de richting van Zeeland tussen de aansluiting met de A15 en Rokanje. 1 kwartier vertraging, daar staat daar 8 kilometer aan file.
7: Omroep Zeeland.
8: Goedemiddag, Zeeland. Nu nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema.
7: Omroep Zeeland.
9: New truck, big

0: Miles on it. Marshmallow, Kane Brown en Miles on it. Er is weer veel gebeurd deze week, ondanks dat het zomer is. En dus valt er ook weer veel te bespreken in Zeeuwsdiep. En vandaag doe ik dat met oud-presentator en oud-statenrivier Peter Joosen. En ook met oud-wethouder van de gemeente Goes. En fanatiek fotograaf Charles Linsen. Heren, hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn.
1: Dag allemaal.
0: Laten we even beginnen met een kort rondje persoonlijke verbazing dan wel ergernis. Charles, alle afsluitingen die ons om de oren vliegen en het eilandgevoel dat je daarvan krijgt.
2: Ja, dat is dan het positieve gevolg van al dat gedoe. Ik zat er van de week aan te denken. Toen kwam ik uiteraard de Vlakentunnel weer tegen. En de Zeelandtunnel. De Zeelandbrug afgesloten. Ik zeg, eigenlijk kom ik weer terug in het Zeeland waar ik binnenkwam. In de 60er jaren.
0: Ja.
2: Een land van eilanden. En oh, denk aan de boot. Denk aan de ertessoep of het broodje kroket. En hoe laat moet ik daar zijn? Als je het laatste jaar kijkt naar het aantal afsluitingen. Belemmeringen en wat er op ons afkomt. Heerlijk, hè? We zijn weer helemaal Zeeland.
0: Nou, fijn dat je daar een positieve draai aan hebt kunnen geven. Ik weet niet, Peter, of het ook een positieve draai te geven valt aan de diefstallen op de Milieustraat?
3: Nou, dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Maar daar was ik zeer verbaasd over toen ik dat las. Ik kom regelmatig op een milieustraat en daar breng je troep weg. Waar je echt helemaal niks meer mee kan. Dus dingen die je zelf niet meer naar een kringloopbedrijf kan brengen. En dan zijn er dus nog mensen die daar kennelijk waarde in zien en dat kunnen verhandelen. En dan weet ik ook wel dat oud ijzer en oude apparatuur en oude koelkasten en weet ik wat allemaal, er zitten misschien hele bruikbare onderdelen in. Maar ik had me nooit gerealiseerd dat er bijna een soort crimineel netwerk achter zit. Het is wel goed dat dat aan het licht gekomen is en dat dat gepubliceerd is. Maar daar was ik echt heel erg verbaasd over, ja.
0: Nou goed, we zijn nu opgewarmd, heren. Hartelijk welkom bij Zeeuwsdiep. 6 van de 13 gemeenten in Zeeland weigeren voorlopig om hun handtekening te zetten onder de fusie tussen de veiligheidsregio en de Zeeuwse GGD. Ze willen eerst meer zekerheid over de kosten van de fusie, bleek deze week. Een week nadat de gemeenten het toch niet zo heel erg eens bleken te zijn als eerder wel leken over het vuurwerkverbod. En om het nog complexer te maken, in sommige gemeenten was het überhaupt lastig om een gemeentebestuur te vormen. En in Sluis zijn ze er nog niet eens helemaal uit. Dus Charles, alles bij elkaar, vond jij hier een onderwerp in?
2: Ja. En dat zegt iets van mezelf natuurlijk. En dat het laat in ieder geval zien dat ik nog steeds niet afgekikt ben. Dat ik, ondanks dat ik nou bijna 20 jaar met pensioen ben, maar ik kom niet los van bestuurlijk Zeeland. Mm-hmm. Dus excuses allemaal, maar ik gedraag me zo goed mogelijk.
0: Ja.
2: Maar ik herken nu meer dan ooit de spontane reacties van de Zeeuw op wat er in politiek Zeeland, zowel lokaal als provinciaal, aan de hand is. Ik nam het altijd op voor bestuurders. Mm-hmm. Ook als wij aan deze tafel over problemen spraken, dan zei ik, ja, maar wacht even. We hebben twee kanten van de zaak. Hè? De spontane, impulsieve reactie van de burger. Waarom en waarom niet? En ze dit, ze dat. En dan zei ik, ja, maar wacht even. Wij moeten met algemeen belang en er zijn een hele hoop zaken. Maar als ik nu als burger naar de uitzendingen van Nieuwsdienst kijk, van Omroep Zeeland, in de PZC, dan snap ik steeds beter de reactie. Wat gebeurt hier? Bijvoorbeeld het gemak waarmee tegenwoordig ogenschijnlijk budgetten worden overschreden. Neem heel recent de 11 miljoen die de provincie verwachtte van, nou, dat zullen de onkosten zijn die we moeten maken voor het eventjes de deur dicht doen van de tunnel.
0: Mm-hmm.
2: En met een knipoog

0: Je leest, nee, sorry, het is geen 11, het wordt 22,1.
1: Ja, het dubbele. Ja.
0: Het dubbele. Ik weet nog dat ik mijn uiterste best moet doen als portefeuillehouder, als bouwpastoor in Goes, zoals ze me noemden. Het beheren van je budget. Mm-hmm. Het oppassen voor kredietoverschrijding. Mm-hmm. Het, oh jee, dan moet ik terug naar de raad of terug naar het college. Maar het geeft mij de indruk, ja, sorry jongens, we hebben het even niet goed berekend. We verdubbelen het even. Ja. En dat is niet het eerste incident. Maar kijk naar de bouw van scholen. Kijk naar infrastructurele werken. Met welk gemak tegenwoordig de burger leest in de krant, oh, sorry jongens, het wordt even een paar miljoen meer, vind ik onbegrijpelijk.
1: Peter?
2: Ja, ik vind het prachtig, Charles, dat jij nog steeds zo gedreven bent en dat je daar echt oprecht over kan opwinden. En dat zegt iets over jou, over hoe je in het leven staat en hoe je in de politiek gestaan hebt. Ja, ik begrijp jouw punt helemaal. Ik was ook helemaal verbaasd toen ik hoorde over die 11 miljoen wat dan ineens verdubbeld wordt. Nu is het wel zo dat Provinciale Staten daar apart voor in een vergadering bij elkaar moet komen, heb ik begrepen, om daar een besluit over te nemen.
1: Ja, dus ze wat kunnen nog nee zeggen.
2: Ze kunnen op zich nee zeggen, maar dat zal wel bijna niet kunnen, hoor.
1: Nee.
2: Want dat zijn allemaal uitgaven die toch gedaan moeten worden. Maar ik bedoel, dat geeft wel de ernst van de situatie aan. En dat het dus niet normaal is wat er gebeurt. Maar ik begrijp, Charles, wat jij zegt. Alles wordt veel duurder in het leven. En de gewone burger maakt zich vooral ook druk over zijn eigen portemonnee. Waarin het ook steeds moeilijker wordt. Heel veel mensen hebben toch moeite om de touwtjes aan elkaar te knopen. Als je ziet wat voor prijsstijgingen we hebben gehad van energie, van benzine, van gewoon de dagelijkse kosten. Begrijp ik ook dat mensen zich daar druk over maken. En ja, ik volg de politiek natuurlijk ook al heel lang.
0: Ja.
2: En ik denk zelf altijd, politiek is eigenlijk een vak, hè. Daar moet je toch een beetje voor gestudeerd hebben, of in ieder geval een beetje kennis en ervaring voor hebben opgedaan. Ik zie soms mensen in de politiek verschijnen dat ik denk, hoe is het mogelijk dat zij wethouder worden of dat ze gedeputeerde worden en dat een aantal jaren dus voortgaat en leiding moeten geven aan een bestuur in Zeeland.
1: Noem eens een paar namen.
2: Nee, dat ga ik niet doen. Dat vind ik flauw.
1: Okay.
2: Nee, dat vind ik flauw, maar die zijn er natuurlijk wel.
1: Ja.
2: En ik heb altijd gekscherend wel eens gezegd, politiek is eigenlijk het enige waar je niet voor gestudeerd hoeft te hebben, waar je geen diploma voor moet hebben. Mm. Iedereen die een beetje slim is en die een beetje goede vrienden heeft, die kan in de politiek komen. Maar dat is denk ik wel een van de oorzaken daarvan, dat er toch mensen zijn die onvoldoende kennis en ervaring hebben om dat op een goede manier in te vullen.
0: Heel, heel herkenbaar.
1: Ja?
0: En dat herken je ook in bijvoorbeeld die stroperige collegevormingen die er aan de hand zijn. Stroperig, dat wil zeggen dat er nog beweging in zit.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik ben ervan overtuigd, ik heb een prachtige periode gehad, zowel als raadslid, 16, 17 jaar, en daarna 12 jaar als wethouder. Maar ik heb geleerd de eerste jaren. En ik ben ervan overtuigd, je kan pas een goed gemeentebestuurder of provinciaal bestuurder worden als je erin groeit en als je leert.
2: Ja.
0: Ik heb er nooit voor geleerd. Want er is geen school voor wethouders en er is geen cursus voor lokale burgemeesters. Maar ik ben ervan overtuigd dat levenswijsheid, ervaring, luisteren naar andere mensen, dat jouw beste opleiding is om als het ware daarna voor de samenleving te dienen.
2: En ja, maar goed, je moet daar dus wel in groeien, hè, zeg jij. En dat is denk ik heel belangrijk.
0: Je moet leren eerst.
1: Maar goed, als we even Sluis als voorbeeld nemen, daar zitten juist nu allemaal mensen die al heel lang in de politiek zitten, die allemaal met elkaar al ruzie hebben gemaakt. Juist daarom kunnen ze nu niet samenwerken met elkaar. Dus daar zou je misschien zeggen, jongens, ga allemaal iets anders doen. Laten we een paar nieuwe mensen
2: en toch hoort dat er natuurlijk bij. Kijk, die persoonlijke verhoudingen zijn natuurlijk het allerbelangrijkste. Mm-hmm. Zijn die slecht, om welke reden dan ook, of is er in het verleden iets gebeurd, dan kan ik me voorstellen dat je moeilijk met elkaar kan samenwerken. Maar dan zegt het iets over je als je dan op een bepaald moment zegt van, oké, we laten het verleden rusten, we gaan ervoor, we moeten die gemeente gaan besturen. En dat zou je meer terug moeten zien.
1: Ja,
2: verantwoordelijkheid. Daar heb je lef voor nodig, hè? En verantwoordelijkheidsgevoel.
0: Ja, en een keuze die je zelf moet maken. Ik heb het ervaren, ik was altijd CDA-bestuurder als raadslid.
2: Ben je trouwens nog steeds lid van het CDA?
0: Ik ben weer lid.
2: Oké.
0: Ik ben weer teruggekomen.
2: Ja, interessant.
0: Ik ben een jaar of 10 weg geweest, bewuste keuze. Maar ik ben weer terug. Ik heb er weer vertrouwen in. Maar ik weet wel, toen ik voor het eerst in het college mocht, dat ik heel bewust aan knoppen heb gedraaid. Natuurlijk heb ik mijn CDA-achtergrond in Goes. Mm-hmm. Maar nu ben ik lid van een team. Misschien komt het omdat ik uit het bedrijfsleven kom, hoor. Achter de toonbank vandaan.
1: Mm-hmm.
0: Maar nu ben ik lid van een team die samen de gemeenschap goeds moet dienen. En dan heb ik niet mijn pet van CDA elke dag op.
2: Nee.
0: Er bestaan geen christelijke stoplichten. Er bestaat geen PvdA woningnood. Je komt op voor je samenleving. Dat betekent wat jij net zegt, je team. Het voor elkaar wat over hebben. Luisteren naar de anderen, elkaar wat gunnen. En menige zeel weet dat ik het ook niet altijd makkelijk had in mijn periode. Zo ook niet in het college. Ik moest nogal eens knokken. Maar vertrouwen in elkaar. Elkaar wat gunnen. En luisteren naar de samenleving.
1: Maar toch even, want we geven nu hier toch eigenlijk een beetje de politici de schuld. Peter, zou het ook niet aan onszelf kunnen liggen? Want wij zijn natuurlijk als burger ook tegenwoordig heel kritisch.
2: Dat klopt.
1: We zijn zo flexibel om van partij naar partij te hoppen als ons maar van alles wordt beloofd.
2: Ja.
1: Dus die partijen moeten wel, om onze stem te krijgen, heel erg gaan schreeuwen en van alles beloven dat ze misschien ook helemaal niet waar kunnen maken.
2: Ja.
1: Is het niet onze eigen schuld? Dat is ook zo.
2: Het is natuurlijk ook een probleem voor de hele samenleving. Hè? Net zoals je bij het voetbal allemaal bondscoaches hebt die het ook allemaal precies weten, heb je ook heel veel mensen die precies weten hoe je politiek moet bedrijven, terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo eenvoudig is. En ik kan me ook voorstellen, zo'n voorbeeld als wat we net hadden bij de Westerschelde-tunnel, dat is voor de provincie ook iets heel nieuws, hè, waar je mee te maken krijgt, met een scheur in een tunnel en alles wat daarbij komt kijken. Dus dat moet je ook uitvinden, hoe dat allemaal in elkaar zit. Dus daar is wel wat voor te... daar kun je wel wat bij voorstellen dat dat ingewikkeld is. Maar als burger kijk je daar dan naar zo van, ja, die politici die maken er ook helemaal niks van. Ja, misschien zouden we daar ook wel eens wat meer begrip voor moeten hebben. En misschien zijn er ook nog wel mensen in de samenleving die misschien zouden moeten zeggen van, nou, ik ga zelf eens een keer actief worden in de politiek, want ik heb bepaalde capaciteiten en ik wil mezelf ten dienste stellen van de samenleving.
1: Ja,
2: want ja, er wordt wat afgemopperd, hè?
1: Nou absoluut.
0: Ja. Dat was in mijn hele periode in de Raad van Goes. Daar waren verjaardagsavonden waren niet altijd gezellig. dat zegt iets van mezelf, omdat ik nogal een open mens ben. Dus dan zei ik van, nou, kom maar op.
1: Ja.
0: Stoplicht. Ja. Wat doen we allemaal niet goed?
1: Ja.
0: En dan probeerde ik altijd de andere kant te vertellen. Maar de lontjes in de samenleving.
2: Ja.
0: Het willen luisteren. Het begrip voor elkaar. Laten we eerlijk zijn. Dat is een algemene ontwikkeling in onze samenleving.
2: Ja, er is een verharding, dat is echt heel duidelijk. Ja. Ja.
0: En het is niet altijd meer leuk als om bestuurder te zijn. Maar ik heb het ontzettend leuk gevonden. Maar neem de tijd. We hebben ook in Goes ervaren de afgelopen jaren dat jonge mensen, enthousiast moet je zijn. Je moet doelstellingen hebben, je moet ambitie hebben.
1: Hm.
0: Maar luister eerst die paar jaar.
1: Ja, je hebt het nu over Nieuw Goes, denk ik. Hè? Die partij die opkwam, meteen mee ging besturen. En dat stortte meteen ook weer in elkaar.
0: Juist. Ja. Ik was niet verbaasd.
1: Nee.
2: Maar dat zie je eigenlijk altijd bij nieuwe politieke partijen. Juist. Dat gaat altijd fout in het begin.
0: En dat zegt niks van de individuele mensen.
2: Nee.
0: Want die komen met de beste bedoelingen naar binnen. Hè?
1: Ja.
0: Dat kan niet anders. Maar gelijk binnenkomen. Gelijk in een college gaan zitten. En gelijk al niet openstaan en gelijk al, ja, dit hadden wij beloofd voor de verkiezingen.
1: Ja, dat moeten we doen.
0: In onze folder. Ja. Dus dat moet gebeuren.
1: Ja.
0: Dat lukt niet.
2: Ja.
1: Nou, laten we hopen dat alle bestuurders in Zeeland en de andere politici het in hun oren hebben geknoopt.
2: Ja, laten we ook blij zijn dat er nog heel veel ambtenaren zijn, hè, die heel vaak ook een soort achtervang zijn en er ook voor zorgen dat politici niet allerlei domme fouten maken.
1: De stabiele
2: factor.
1: Mag ook
2: wel eens gezegd worden.
1: Zeker.
0: Nou, meer aan deze tafel gezegd. Je moet als bestuurder ook vertrouwen hebben in je ambtenaren.
2: Ja,
0: want zonder jouw ambtenaren om je heen,
2: dan ben je helemaal niks.
0: Doe je helemaal niks.
1: Nee, maar goed, rijd je
0: niks.
1: Hoor. Die ambtenaren hadden natuurlijk wel eerst gezegd, het wordt 11 miljoen en nu wordt het 22 miljoen,
2: klopt.
1: Toch? Dat waren ook de ambtenaren, vrees ik. Goed. De Zeeuwse automobilist die moet toch de portemonnee gaan trekken om straks België nog in te kunnen, want vanaf 1 mei volgend jaar wordt er een tolvignet ingevoerd bij onze zuidenburen, ondanks de inspanningen van kabinet en provincie.
2: Ja.
1: Arie van der Maas zei daar nog over, kom op, zeg, dit moet je niet doen. Maar het hielp allemaal niks. Peter, jij reed deze week door België. Wat mag je doen?
2: Nou ja, ik kwam uit Frankrijk, ben op vakantie geweest. En in Frankrijk weet iedereen, als je daar de tolweg gebruikt, dan betaal je zo €20 voor ongeveer 100 kilometer. Mm. Heb ik een paar stukken meegemaakt. En ik reed door België en toen dacht ik van, ja, natuurlijk is het vervelend als ik hier volgend jaar kom en ik moet dan betalen. Maar ja, ik kan het me ergens ook wel een beetje voorstellen. België is voor mij heel vaak een doorreisland.
1: Mm-hmm.
2: Ze verdienen geen enkele cent aan mij. Tenzij ik even naar het toilet moet. Want dan moet je België een euro betalen. Of tanken. Maar dan, ja, dan verdienen ze wel wat aan je. Dat klopt. Maar dat is heel weinig. Maar verder is het een doorreisland. En die wegen die moeten natuurlijk onderhouden worden. En laten we eerlijk zijn, dat is hard nodig.
1: Ja.
2: Maar ik heb het nu weer gezien. Wat me opviel deze keer, was dat er heel veel dode dieren langs de weg liggen. In Nederland zie je dat gewoon helemaal niet. Hazen en weet ik wat allemaal, die liggen gewoon langs de weg. Gescheurde autobanden. Ik heb vorig jaar meegemaakt dat er matrassen op de snelweg lagen. Waar je dan gewoon overheen kon rijden. En dat soort dingen. Wegafsluitingen in België is vaak ook een drama. Je kan ergens wel een weg af, maar zie er dan ook maar weer eens op te komen.
1: Ja?
2: Nou ja, we kennen ook allemaal de route vanaf Terneuzen tot en met Sas van Gent. Een prachtige weg natuurlijk, hè, die traktaatweg. En dan ga je de grens over.
1: En dan moet je radio niet een stuk harder zetten, want je hoort niks meer. Ja.
2: Precies, en dat is een en al ellende. Dus het is hard nodig dat die wegen worden opgeknapt. Natuurlijk is het vervelend dat we er wat voor moeten betalen. Maar ik begrijp het ergens wel dat die Belgen toch dat geld ergens vandaan moeten halen om die wegen beter te onderhouden.
1: Charles, heb jij ook alle begrip voor deze keuze van de Belgen?
0: Ik heb er veel begrip voor, maar gelukkig hebben ze wel weer geanticipeerd op. Je kan ook een dagkaart of een weg.
2: Ja. En dan is het natuurlijk veel minder duur.
0: Een hele sterke, sterke verbetering. Maar laten we eerlijk zijn, wij hebben de pech in Nederland dat we alleen maar heel veel zee hebben aan één kant.
1: Dus
0: we zijn wat minder een doorgaande route.
1: Ja, klopt.
0: Dus in die zin, dat ik als gebruiker betaal ergens voor een dienst, heb ik begrip voor. Maar dat ik, als het ware, omdat ik nou per se 1 of 2 of 3 keer per jaar naar Gent of naar Antwerpen wil, om dan een vignet van 100 of 150.
2: Ja, dat zou krankzinnig zijn.
1: Charles, toch even, er zijn natuurlijk een hoop mensen, vooral in Zuid-Vlaanderen, die komen er ongeveer per ongeluk elke dag om alleen maar boodschappen te doen.
2: Nee, dat is waar.
1: Dat is toch eigenlijk best kwalijk dat die daarvoor moeten gaan betalen dan? Voor hen is het ook geen doorreisland, tenslotte.
0: Ja. Nou, denk ik dat het al redelijker is als je bijvoorbeeld zegt, net als vroeger met de boot, hè, als je in Zuid-Vlaanderen woonde, dan kon je met je paspoort in je hand.
1: Ja, dus enige coulance daarin was toch wel terecht
0: het is
1: geweest.
0: Heel simpel, als je in dat kunnen ze doen. Maar ik ga niet voor 100% zeggen, dat mogen de Belgen niet. Want
2: Ik begreep overigens dat het ook de bedoeling is voor doorgaande wegen. Hè? Dus voor de snelwegen en een aantal regionale verbindingen. Maar doe je even boodschappen, dan maak je misschien geen gebruik van zo'n doorgaande verbinding.
1: En dan zou je er nog onderuit kunnen komen dus.
2: Ja, dus dan kun je er onderuit komen. Overigens is het ook nog niet definitief, hè, dat het doorgaat. De Belgische regering of de Vlaamse regering communiceert weliswaar 1 mei volgend jaar. Maar het is nog helemaal niet zeker.
1: En in België kan er zomaar nog van alles gebeuren.
2: Ja, en ook de Europese regelgeving. Hè? In Duitsland is het daardoor ook fout gegaan.
1: Ja. Ik wil tot besluit nog even met jullie naar iets anders. Naar de Pride Boat, die dit jaar definitief niet mee gaat varen tijdens de havendagen in Zierikzee. De organisatie Stichting Promotie Havendagen trekt een mondelinge toezegging aan de initiatiefnemster weer terug. Volgens het bestuur zou dat meevaren van die boot voor te veel discussie zorgen. Charles, wat vind je?
0: Ik zeg, openen. Bloot jammer dat die ene boot niet mee mag doen. Omdat die ene boot met een samengesteld gezelschap zo'n vertegenwoordiger is van onze samenleving. Mensen waarvan we ook bevriend kunnen zijn, waar we van houden.
1: Mm-hmm.
0: En die dezelfde rechten hebben als ik. Jammer. Ik snap dat het tijd nodig heeft op bepaalde locaties. Maar één boot mee laten doen en spreek dan bijvoorbeeld af met zijn organisatie. Jongens, zullen we samen even een bepaalde grens leggen met ons uiterlijk vertoon?
1: Mm-hmm.
0: He, dus met begrip voor elkaar.
1: Maar wat bedoel je met dat het tijd nodig heeft? Het is toch niet een nieuw fenomeen, zou je zeggen?
2: Nee, absoluut niet. Nee.
0: Nee,
2: je bedoelt dat ze niet in een blootje op die boot mogen?
0: Ja,
2: zoiets.
0: Dat kan je een afspreken.
2: Ja. Maar wat ik zo merkwaardig vind aan deze zaken, het roept discussie op. Dan denk ik, wat is er nou erg aan een beetje discussie? Dat is toch geweldig dat we discussiëren met elkaar, dat we praten met elkaar en misschien van mening kunnen verschillen en het daarover dan kunnen hebben. Ik vind het ontzettend jammer dat dat op deze manier nu gaat. En ik heb ook het idee dat de echte argumenten waarom die prideboot niet mee mag varen, die zijn niet boven tafel.
1: Welke echte argumenten denk je dan?
2: Denk ik. Ja. Dat denk ik.
1: Ja, want ik zat nog even, ik probeerde het even van alle kanten te bekijken. Toen dacht ik, op Veteranendag, met een militair defilé, is daar ook niet ineens een Pride legervoertuig achteraan. Zou misschien ook een beetje gek zijn. Dus op zich, als dit een feest is van vissers, moet daar wel een Pride boot bij varen?
0: Ja, maar het is, laten we eerlijk zijn, ik heb er een keer een hele dag mee mogen varen op zo'n dag, met camera uiteraard. Het was een geweldige dag. Maar dan is het een dag voor de vissers, de gemeenschap van de vissers, maar het is een dag van...
1: Voor iedereen.
0: Hele
2: het is juist voor iedereen. Hè?
0: De inwoners, van het recreatiewerk. Dus het is de samenleving die daar een dag een feest viert. En
2: het is ook niet te vergelijken met Veteranendag, denk ik.
1: Nee, vind je
2: dat,
1: niet?
2: Dat denk ik niet. Dat is echt heel specifiek. Gaat dat over veteranen en over wat zij in oorlogssituaties hebben meegemaakt. Dat vind ik iets heel anders dan feestelijke havendagen. Mm. Maar het zijn ook niet zozeer activiteiten voor vissers, hè. Het is voor iedereen. Rondom.
1: Maar op die boten zitten vissers, begreep ik.
2: Ja, omdat die op de boten varen.
1: Ja,
2: dus maar het is bedoeld voor iedereen die het leuk vindt om kennis te maken met het water en met de visserij.
0: Ja, het is geen feestje van alleen de vissen.
2: Nee.
1: Dus volgens jullie gemiste kans, begrijp ik?
2: Nou, ik vind het gewoon jammer.
0: Erg jammer.
2: En weet je wat ik ook jammer vind? Dan denken ze buiten Zeeland weer van, zie je wel, daar heb je ze weer, dat achterlijke Zeeland. Dat kan ook niks.
1: Dus het is
2: dat vind ik gewoon jammer.
0: Nee hoor, want er zijn een x-aantal activiteiten uit de LHTB gemeenschap in Zeeland waar ik respect voor heb.
1: Mm-hmm.
0: Want daar wordt ook met beleid en er wordt met verstand worden stappen genomen. Dan lopen ze niet domweg van laten we eens wat
1: provoceren.
0: Ruzie maken, laten we eens provoceren. Dus ook uit respect voor die clubs die actief zijn. Jammer dat die ene boot niet mee mag. En volgend jaar moet hij er gewoon tussen zitten.
2: Ik begreep trouwens dat hij misschien nog wel ergens anders gaat varen.
1: Ja,
2: de komende
1: weken. Dan,
2: dus,
1: de vraag is dan natuurlijk of daar dan weer mensen zijn. En of het niet een beetje een sneu laf aan zou worden.
0: We hebben geen feest gehad.
2: Hebben we in Goes niet nog havendagen?
1: Ja, de Roze Zaterdag.
2: Ja.
0: 20.000, 25.000 mensen hebben toen plezier gemaakt. Geen enkel incident.
2: Nee. En dat ging goed.
0: Prachtige dag.
1: Goed, de boodschap is helder op alle vlakken. Aan zowel de Belgen als aan de provinciebestuurders en politici als aan de mensen van de visserijdagen in Zierikzee. Hartelijk dank weer voor jullie bijdrage aan deze editie van Zeeuws Diep. Oud-presentator en oud-statenrivier Peter Joosen en oud-wethouder van Goes en fanatiek fotograaf Charles Linsen.
0: Dank je wel.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
6: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
9: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd? Maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
12: Nu bij Dirk. Lotus Speculoos Pasta XXL pot 3,49.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is
15: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
16: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. Zeven mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie, aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. Vier van de zeven verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, drie andere in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Zeeland verkeersinformatie. Een hoop meldingen van de ANWB. Op de A16 is namelijk bij de Drechttunnel een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn er dicht en daarom moet je omrijden. Drukte dus in onze regio. Waar staat het vast? Op de A4 in de richting van Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hogerheide. 8 kilometer file, een kwartier vertraging. Er is er ook een ongeluk gebeurd tussen Steenbergen en Bergen op Zoom. Op de A4 in de richting van Antwerpen. 20 minuten vertraging daar, 2 kilometer file. De weg is daar dicht en je moet omrijden via Roosendaal. 2 kilometer file. Vielen daar. Dan op de A29 in de richting van Bergen op Zoom. Tussen Rotterdam-Zuidplein en de afrit Numansdorp. 10 minuten vertraging, daar staat 7 kilometer file. En dan op de N57 in de richting van Zeeland. Eerst file tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam. 20 minuten vertraging, 12 kilometer file. En tussen de Haringvlietdam en Goede Reden nog eens 3 kilometer file. En nog eens 5 minuten extra reistijd.
17: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
18: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl. Dag Jaap.
19: Hi.
18: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
19: Ja, we hebben echt veel nodig.
18: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
19: Klopt.
20: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
21: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
22: Reis weer met Golden eSIM.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
26: Ik doe het voor gezonde nieren.
27: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
28: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
29: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken.
0: Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wat

Vrijdagmiddag is het. En dit komt uit 1984, toen veel mensen naar de bioscoop gingen voor de film Footloose en ook die soundtrack kochten en de singeltjes die daarbij werden uitgebracht. En dit was er eentje van Let's Hear It For The Boy. Denise Williams op de radio bij Omroep Zeeland. Straks Madonna, Shanna Spiro, de Doobie Brothers en nu Miley Cyrus.

Madonna, ik zie allemaal positieve recensies voorbij komen van haar nieuwe album. Dus ja, je zou kunnen zeggen dat het zeker de moeite waard is. American Pie hoorde je, en dat komt uit de film waar ze toen de tijd in meespeelde, The Next Best Thing. Shanna Spyro verbaasde de wereld in positieve zin toen ze met deze single kwam. Het was haar debuutplaat en gelijk een doorbraak wereldwijd. Die on this hill.

Dit liedje heeft aan kracht niets ingeboet in al die jaren. Listen to the music van de Doobie Brothers. En ze spelen en zingen het nog steeds gelukkig. Omroep Zeeland, straks in het tweede half uur van de muziekmiddag sowieso dit liedje. Maar wat is het? Nog een keertje hoor. Ik zou zeggen, denk er eens over na. En blijf vooral luisteren voor het antwoord. De nieuwe van Bente, daar gaan we lekker de zomer mee in. 3, 2, 1.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen.
2: Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
3: Je huis, vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
4: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
3: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. Een groep daklozen en verslaafden uit Vlissingen heeft zich verzameld op de oude vuilnisbelt in Rittem. In het voorjaar trokken de eerste mensen hier naartoe. Inmiddels is er een soort kamp ontstaan. Een Vlissinger wiens zwager in het daklozenkamp verblijft vraagt aandacht voor de ontstane situatie. Hij vindt het onmenselijk hoe de groep daar leeft zonder water, elektriciteit en toiletten. En bovendien vreest hij voor escalatie met zoveel verslaafden bij elkaar.
8: Hier zitten 15 man minimaal bij elkaar, waarschijnlijk nog veel meer. Dit is wachten op ellende. Het is wachten tot de eerste dode hier valt. Dat er mede verkracht gaan worden. Er is helemaal niks hier, helemaal niks. En het zijn en blijven mensen. Varkens in Nederland hebben meer rechten.
7: De gemeente Vlissingen is op de hoogte van de situatie. Door het reces kon de burgemeester niet reageren. Een 46-jarige man uit Aardenburg is om het leven gekomen bij een ongeluk in België. Hij reed dinsdagnacht met zijn bromfiets tegen een verkeersbord net over de grens in Knokke. De man werd nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Hij overleed ter plekke. De toekomst van de stichting Huifbedrijden Walcheren, die therapeutisch paardrijden en huifbedrijden organiseert, blijft nog altijd onzeker. Ondanks een gewonnen rechtszaak is er nog steeds geen duidelijkheid over de stallen in Veren waar hun paarden staan. De gemeente moet opnieuw besluiten of het stallencomplex mag blijven. Volgens de stichting zijn mensen met een beperking er straks de dupe van als de stallen gesloopt moeten worden. Lydia van Leeuwen.
9: Want we kunnen niet onze paarden, zoals de gemeente dat voorstelde in de laatste rechtszaak, ze kunnen tussen het struikgewas. Daar zijn onze paardjes te oud voor en dat zijn ze niet gewend. Dan zou dat kunnen betekenen, en dat hoop ik echt niet, dat het misschien wel zou moeten stoppen.
7: Opnieuw een inbraak in een Zeeuwse milieustraat. In de nacht van woensdag op donderdag was het rond 2 uur raak in Goes. Er werden elektrische apparaten gestolen. Deze week luidde de Zeeuwse reinigingsdienst de noodklok over inbraken in de milieustraten. Het gebeurt zelfs zo dat dieven met een boodschappenlijstje op pad gaan. Het weer. Vanmiddag komt er steeds meer zon tevoorschijn. Het blijft overal droog en er staat maar weinig wind. Het is op dit moment 23 graden. Vanmiddag wordt het nog ietsjes warmer. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl. En dan verkeersinformatie, want er staan 2 forse files. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam, tussen de Belgische grens en Hoge Heide, staat 7 kilometer file, geeft je 13 minuten vertraging. En de andere kant op A4 Rotterdam richting Antwerpen, tussen Steenberg en Bergen-op-Zoom-Noord, 26 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is daar dicht. Omrijden via Roosendaal.
10: Omroep Zeeland.
6: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elian.

toen de tijd in 1999, 24/7, When the Heartache is Over. Herken jij deze hit? Nou, ik kan wel een kleine hint geven. Ik ga hem zo draaien hoor. Dan ga ik ook vertellen om wie het gaat. Kleine hint, het werd geschreven door Bruce Springsteen, dit liedje. Wow.

Muziek uit Zweden van Roxette, The Look. En ze bestaan nog steeds, maar natuurlijk Marie Frederiksen is overleden. Dus Per Gessle, de overgebleven lid, is met een andere zangeres noodgedwongen doorgegaan. En ze treden nog steeds op bij festivals. Ook in Nederland trouwens zijn ze ook regelmatig live te bewonderen. Ja, de vraag was, herken jij deze hit? Het gaat om Fire van The Pointer Sisters. Het is 1977, geschreven door Bruce Springsteen. Hij schreef het eigenlijk voor Elvis Presley, maar Elvis Presley overleed. Dus heeft hij dat liedje aan andere artiesten gegeven. En het is opgenomen door onder andere Robert Gordon, maar ook door The Pointer Sisters. En dat werd een enorm succes in 1978.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer... kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur... en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Annette Schut met het NOS-journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege 2 grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan is er verkeersinformatie. De ANWB meldt file op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hoge Heide staat 7 kilometer file, 7 minuten vertraging. De A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom Noord. Daar is de weg dicht. Dat komt door politieonderzoek. Omrijden moet via Roosendaal, de A59. En dan de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal en de afrit Wouwse Plantage. 2 kilometer file, 6 minuten vertraging. En tot slot de Deltaweg Zierikzee richting Goes. Tussen de afrit Kortgene en de afrit Wolfaarsdijk staat op dit moment 3 kilometer file. Geeft je 7 minuten vertraging.
10: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Spectaculaire aanbiedingen bij
16: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Omroep Zeeland.
5: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Bryan Adams, Run to You. Vandaag jarig is Jennifer Lopez. 57 jaar is zij geworden. En ze heeft net weer een nieuwe film uitgebracht op een van de streamingsdiensten, zag ik. Ja, en verder kennen we haar natuurlijk van allerlei liedjes als Waiting for Tonight en Jenny van the Block en If You Had My Love. Vandaag dus feest in huizen J-Lo.
1: Congratulations and celebrations.
0: Ja, dit was ook speciaal voor al die mensen die nu luisteren naar de radio en ook vandaag jarig zijn. Van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En maak er een mooie dag van.

Zomer in Zeeland en dan Texas op de radio. Summer Sun. Vandaag is het 24 juli en op deze datum in 1977 heeft Led Zeppelin het laatste Amerikaanse optreden van hun tournee gegeven in Californië. Die tour die werd daarna noodgedwongen beëindigd nadat Robert Plant, de zanger, hoorde dat zijn 5-jarige zoon Carrick was overleden. Groot drama toen. George McRae stond op nummer 1 in tal van landen met Rock Your Baby. En dat was op 24 juli 1974. En UB40 scoorde een wereldhit in 1993 op deze datum met Can't Help Falling in Love With You.

behind. Ilse de Lange zat eigenlijk een hele grote internationale ster moeten zijn, toch? Ook met die nieuwe liedjes die wij draaien in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Ja, zij is weer helemaal terug naar haar roots. En wat een fantastische muziek maakt ze nog steeds. En dit was dan weer uit de 2008 Miracle bij Omroep Zeeland. We gaan je bijpraten over het laatste Zeeuwse nieuws. Dat zal rond 2:30 zijn. En eerst genieten we van Al Stewart en On the Border.

0: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.
1: Zijn al mijn denken weg, dat gebeurt niet bij zoveel.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. Er is een groot ongeluk gebeurd op de A4 tussen Tolen en Bergen-op-Zoom. 5 auto's botsten op elkaar. Dat zorgde voor ravage. Er moest ook een traumahelikopter landen op de snelweg. Op dit moment doet de politie onderzoek op de weg. Die dus is afgesloten tot vermoedelijk 5:00 vanmiddag. Over gewonden is nog niets bekend. Een groep daklozen en verslaafden uit Vlissingen heeft zich verzameld op de oude vuilnisbelt in Rittem. In het voorjaar trokken de eerste mensen hier naartoe. Inmiddels is er een soort kamp ontstaan. Een Vlissinger wiens zwager in het daklozenkamp verblijft vraagt aandacht voor de ontstane situatie. Hij vindt het onmenselijk hoe de groep daar leeft, zonder water, elektriciteit en toiletten. Bovendien vreest hij voor escalatie met zoveel verslaafden bij elkaar.
2: Hier zitten 15 man minimaal bij elkaar, waarschijnlijk nog veel meer. Dit is wachten op ellende. Het is wachten tot de eerste dode hier valt. Dat er meiden verkracht gaan worden. Er is helemaal niks hier, helemaal niks. En het zijn en blijven mensen. Varkens in Nederland hebben meer rechten.
1: De gemeente Vlissingen is op de hoogte van de situatie, maar door het zomerreces zegt de burgemeester niet te kunnen reageren. Een 46-jarige man uit Aardenburg is om het leven gekomen bij een ongeluk in België. Hij reed dinsdagnacht met zijn bromfiets tegen een verkeersbord net over de grens in Knokke. De man werd nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Hij overleed ter plekke. De toekomst van de stichting Huifbedrijden Walcheren, die therapeutisch paardrijden en huifbedrijden organiseert, blijft nog altijd onzeker. Ondanks een gewonnen rechtszaak is er nog steeds geen duidelijkheid over de stallen in Veren waar hun paarden staan. De gemeente moet opnieuw besluiten of het stallencomplex mag blijven. Volgens de stichting zijn mensen met een beperking er straks de dupe van als de stallen gesloopt moeten worden. Lydia van Leeuwen.
3: Want we kunnen niet onze paarden, zoals de gemeente dat voorstelde in de laatste rechtszaak, ze kunnen tussen het struikgewas. Daar zijn onze paardjes te oud voor en dat zijn ze niet gewend. Dan zou dat kunnen betekenen, en dat hoop ik echt niet, dat het misschien wel zou moeten stoppen.
1: Het weer, zonnig en droog. Er staat maar weinig wind. Het is op dit moment 23 à 24 graden. Ook vanavond blijft het zonnig. Morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Tot zover. Meer nieuws vind je in de app en op omroepzeeland.nl. En dan heb ik nog verkeersinformatie. Je hoorde het net al, de A4 is dicht tussen Steenberg en Bergen-op-Zoom-Noord. Dat komt door dat grote ongeluk en het politieonderzoek dat daarop volgt. De weg is dicht tot 5:00, verwacht Rijkswaterstaat op dit moment. Nog meer files dan. De A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en Hoge Heide. 6 kilometer file, 10 minuten vertraging. De A17 Dordrecht richting Roosendaal tussen Roosendaal-Noord en knooppunt De Stok. 5 kilometer file, 5 minuten vertraging. En dan de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom tussen Roosendaal-Oost en de afrit Wouwse Plantage. Daar is ook een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar nu weer vrij. Er staat wel nog steeds file. Op dit moment heb je daar nog 7 minuten vertraging. En even kijken, dan nog de N57. Tussen Middelburg-Noord en Sirouskerken, daar staat op dit moment 3 kilometer file, 5 minuten vertraging.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

0: Eagle van ABBA. Een van hun beste liedjes, vind ik. Echt een van mijn favorieten. Amy McDonald daarvoor en This Is The Life. En straks hoor je Dood Al Met Val, Miss Carol G.
1: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego!

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Dotan, dat is muziek uit Nederland natuurlijk. En dat zou je ook gewoon over de grenzen kunnen programmeren volgens mij. Val bij Omroep Zeeland. Afgelopen mei was ze in Nederland in een uitverkocht Ziggo Dome in Amsterdam. Zangeres Olivia Dean was daar met haar band. En dit is So Easy to Fall in Love.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: 50. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Wat lezen met je doet? Het opent...
1: ...en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Omroep Zeeland.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
3: Omroep Zeeland.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan iedereen...

0: de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar... en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan verkeersinformatie bij Omroep Zeeland. De ANWB meldt dat de A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom Noord dicht is. Dat komt door politieonderzoek. Daar is een ongeluk gebeurd met 5 auto's. De weg is dicht tot vermoedelijk 5 uur vanmiddag en het verkeer moet omrijden via Roosendaal. Dan de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen staat 6 kilometer file, geeft je 11 minuten vertraging. De Deltaweg Goes richting Zierikzee tussen Goestepoel en de afrit Wolfaarsdijk 7 minuten vertraging, 3 kilometer file. En dat was hem even voor nu.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
3: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
4: Omroep Zeeland.
5: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Tim Finn, onder andere van Split Ends en Crowded House en The Finn Brothers. Daar heeft hij allemaal ingezeten in die bands. Dit was Fraction Too Much Friction en inderdaad voor hem een opvallende solo hit in de jaren 80. Zometeen Irma Franklin, dat is de zus van Aretha Franklin. En eerst Chappell Roan.

0: Franklin zou meer succes mogen hebben. De zus van Aretha Franklin is dit. And Peace of My Heart.
1: Muziek uit Zeeland.
0: We gaan luisteren naar de Walcherse band Going Dutch. In 2016 zijn ze gestopt. En dit was het themalied van het Vlissingse evenement Colors by the Sea. En het heet Colors. Colors.

John Mayer en Daughters. En in Nederland hebben wij natuurlijk ook dochters van Marco Borsato. En dat is qua thematiek wel een beetje vergelijkbaar, zou je kunnen zeggen. En toch niet helemaal, natuurlijk. Heerlijk genieten van de zomer in Zeeland. Wham! We gaan naar Club Tropicana. De videoclip werd opgenomen op Ibiza.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 3:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. Bij een groot ongeluk op de A4 tussen Tolen en Bergen-op-Zoom zijn 4 mensen gewond geraakt, onder wie 1 ernstig. Een van de slachtoffers is een kind. Rond 12:30 botsten 5 auto's op elkaar. Dat zorgde voor ravage. Er moest ook een traumahelikopter landen op de snelweg. Op dit moment doet de politie er onderzoek. De weg is dicht tot vermoedelijk 7:00 vanavond. Een groep daklozen en verslaafden uit Vlissingen heeft zich verzameld op de oude vuilnisbelt in Rittem. In het voorjaar trokken de eerste mensen er naartoe. Inmiddels is er een soort kamp ontstaan. Een Vlissinger wiens zwager in het daklozenkamp verblijft vraagt aandacht voor de ontstane situatie. Hij vindt het onmenselijk hoe de groep daar leeft, zonder water, elektriciteit en toiletten. Bovendien vreest hij voor escalatie met zoveel verslaafden bij elkaar.
2: Hier zitten 15 man minimaal bij elkaar, waarschijnlijk nog veel meer. Dit is wachten op ellende. Het is wachten tot de eerste dode hier valt. Dat er mede verkracht gaan worden. Er is helemaal niks hier, helemaal niks. En het zijn en blijven mensen. Varkens in Nederland hebben meer rechten.
1: De gemeente Vlissingen is op de hoogte van de situatie. Door het zomerreces zegt de burgemeester niet te kunnen reageren. Een 46-jarige man uit Aardenburg is om het leven gekomen bij een ongeluk in België. Hij reed dinsdagnacht met zijn bromfiets tegen een verkeersbord net over de grens in Knokke. De man werd nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Hij overleed ter plekke. De gemeente Goes gaat voortaan alleen nog hoornaarsnesten weghalen die een direct risico vormen voor mensen, bij sportvelden of scholen bijvoorbeeld. De geelpoothoornaar, een grote wesp, verspreidt zich snel in Nederland en daardoor is het niet haalbaar om alle nesten te verwijderen, zegt Goes. Ook de provincie heeft eerder al aangegeven de hoornaar niet meer uit te willen roeien, maar de nesten beheersbaar te houden. Het weer in de provincie, het is zonnig en droog. Er staat maar weinig wind. Het is 24 tot 26 graden. Ook vanavond blijft het zonnig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen dan opnieuw flink wat zon en het wordt tussen de 26 en 27 graden. Tot zover meer nieuws in onze app en op omroepzeeland.nl. En dan is er verkeersinformatie, zoals net al gezegd. De A4 Rotterdam richting Antwerpen is dicht tussen Steenberg en Bergen-op-Zoom Noord. Dat komt door het politieonderzoek naar aanleiding van dat ongeluk. Verder nog de A256, de Deltaweg, Goes richting Zierikzee. Tussen Goes-de-Pool en de afrit Kortgene, daar staat 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. De A58 Breda richting Bergen-op-Zoom tussen Roosendaal en Heerlen. 6 kilometer file, dat geeft je 10 minuten vertraging.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias Den.

0: Eric Clapton van zijn Unplugged album. En er werd toen de tijd mee geadverteerd. Ik weet nog wel dat ik die aanplakbiljetten zag in Engeland. The neighbors will appreciate it. Waarmee werd gezegd, het is een hele rustige plaat. Ja, vrijdagmiddag, Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda. Heb jij nog een aardige tip voor die mensen die nog helemaal geen plannen hebben dit weekend?
1: Zeeland door de ogen van de National Geographic fotograaf Luca Locatelli. Een bijzondere tentoonstelling in de Oostkerk in Middelburg.

Bruno Mars, I Just Might. Zometeen na vieren, Zeeland komt thuis van deze vrijdag met het Zeeuwse nieuws. En vanaf 17:30 zegt u het maar. En omdat het vrijdag is, mag jij zelf bellen. Mag jij zelf bepalen waarvoor jij belt. Dus kies je eigen onderwerp en bel dan naar 0118-45x9. Kan gaan over afgelopen week of misschien wel over komend weekend. Laat het ons weten.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Spectaculaire aanbiedingen bij
1: Comfort & More, Fagotweg 2.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
7: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
6: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden 2 mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eis doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar... en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: Omroep Zeeland verkeersinformatie met een hoop meldingen van de ANWB. Te beginnen met dat ongeluk op de A4 in de richting van Antwerpen, tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom. Daar is politieonderzoek nog altijd gaande. De weg is dus dicht, moet omrijden via Roosendaal. Dan verdere files in onze regio. De A29 in de richting van Rotterdam, tussen knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp. 10 minuten vertraging, 7 kilometer file. Dan naar de Deltaweg. Daar staat file tussen Goes de Poel en de afrit Wolfarsdijk. 10 minuten, 3 kilometer file daar. En dan naar de N57 tot besluit. 2 files in de richting van Zeeland. Allereerst tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis. 10 minuten vertraging, 3 kilometer file. En daarna een half uur vertraging tussen Briele en Stellendam. 8 kilometer file. De ANWB duidt dat aan als vakantieverkeer.
12: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
13: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
3: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
14: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
15: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
18: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
19: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
18: En bedankt, hè?
20: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema.
25: Omroep Zeeland.
11: Vlak buiten Vlissingen is een soort van dakloze camping ontstaan. En de gemeente is ervan op de hoogte, maar is het eigenlijk wel wenselijk? Verslaggever Mercy Kamermans is er geweest en is nu hier in de studio om erover te vertellen. Het is 4:06 en dit heb ik verder voor je in dit half uur. In de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid is de noodtoestand afgekondigd vanwege de vele natuurbranden daar. Duizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat en ander nieuws uit binnen- en buitenland. En over 1 minuut of 10 praat weerman Steven van der Gijzen hierbij over de weersverwachting van vandaag en natuurlijk voor komend weekend. Wil jij reageren op deze uitzending of heb je een vraag aan de weerman misschien wel? Stuur dan even een appje en dat doe je naar 0118-499999. Een heel goedemiddag en wat goed dat je luistert naar Zeeland komt thuis. Vlissingen kampt al tijden met een serieus daklozenprobleem. Een groot deel van deze mensen is zwaar verslaafd en zorgt voor overlast. Ze gebruiken openlijk drugs in de binnenstad, plegen diefstallen in winkels en zorgen voor een onveilige sfeer. Sinds een aantal weken lijkt het rustiger in het centrum. Maar de vraag is of dat nou eigenlijk goed nieuws is. Verslaggever Mercy Kamermans, jij houdt je natuurlijk al een tijdje bezig met de zogenoemde dakloze problematiek in Vlissingen. Waar zijn al die mensen gebleven?
27: Nou, een aantal weken geleden hoorden wij al wat geluiden hier ook op de redactie van jullie moeten een keer naar Rittem, ergens daar in de bossen. Daar zit een hele groep met daklozen. Ja, dat was ik ook van plan, samen met mijn collega Carmen Wisse. Maar het was er nog niet van gekomen. En toen vorige week kregen we ineens een telefoontje van een bezorgde Vlissinger. Hij zegt, ik neem jullie daarmee naartoe. Dan moet je ook niet alleen heen gaan. Want mijn zwager zit daar en het is gewoon onmenselijk daar. Varkens hebben het beter, waren zijn letterlijke woorden. Er is geen water, geen elektriciteit, er lopen ratten. En hij nodigde ons dus uit om een keer mee te gaan.
11: Nou, en dus onder begeleiding zou je kunnen zeggen, ja. Hebben jullie dat gedaan? Hoe was dat?
27: Nou, toch wel een beetje spannend. Wij spreken natuurlijk wel vaker een dakloze, maar dat is dan in het centrum van Vlissingen bijvoorbeeld, te midden van andere mensen. Maar ja, dit zit echt wel op een heel afgelegen plek. Je parkeert je auto ergens en dan moet je echt nog wel 150 meter lopen voordat je het eerste tentje of wat daarop lijkt dan tegenkomt. Dus ja, het is wel een hele mooie plek. Het is een oude naaktcamping heeft daar ooit gezeten. Maar ik had toch een iets te romantisch beeld, denk ik, van een camping met tentjes en gezelligheid. Maar ja, het zijn natuurlijk daklozen. De meeste zijn echt ook wel behoorlijk verslaafd. En ja, sommigen hebben alleen een zeiltje, een slaapzak. Je ziet wat etensresten liggen. Ja, dus het is niet zo romantisch als ik dacht.
11: Nee, jullie hebben daar ongetwijfeld ook met mensen gesproken.
27: Ja, dat hebben we in elk geval geprobeerd. Mm. Maar niet iedereen ontving ons zeg maar met open armen. Er waren onder andere twee mannen die ons liever kwijt dan rijk waren. En oprotten, wegwezen hier en nog wat scheldwoorden daarachteraan. Die waren er niet blij mee dat wij er waren. Snap ik ergens ook. Ik bedoel, het is openbaar terrein. Maar ja, het is ook hun plekje inmiddels geworden. En ze hebben er ook natuurlijk niet altijd baat bij als media natuurlijk aandacht aan dit soort dingen besteden. Maar gelukkig waren er ook mensen die het wel leuk vonden of juist goed vonden om hun verhaal te vertellen. En we hebben onder meer ook Nathalie gesproken.
0: We hebben een plek. Ik heb nou van de burgemeester ook gehoord van, wow, zit het daar lekker? Dan hebben we er geen last van in de stad. En we zijn best wel bezig. Alleen, kijk, qua financiën is het gewoon een ramp. We moeten eten. Weet je, overleven. Soms dan ontstaat er ruzie. Maar ja, hoe moet ik dat wel zeggen? De plek is wel goed, hè, joh. Want dan weer, het is een berg. We hebben een berg in Vlissingen.
11: Ja, als je haar zo hoort, dan vindt ze het allemaal wel prima.
27: Ja, dat is ook zo. En het schoot wel ook even door ons hoofd van, ja, misschien is dit helemaal niet zo'n verkeerde plek. Het is heel afgelegen. Om het even gewoon hard te zeggen, niemand heeft last van hen. En ook zij worden niet opgejaagd. Aan de andere kant, je kan je natuurlijk afvragen, het is nu zomer, het is lekker weer. Maar hoe moet dat straks? Als het gaat regenen, als het winter wordt, als het koud wordt. Het is wel echt een hele trieste situatie daar, hoor. Hmm. En ook die Vlissinger die bij ons dan aan de bel trok. Ja, die zegt ook, ik vind gewoon dat de gemeente Vlissingen moet ingrijpen. Want hoe lang gaat dit goed? Het is een groep verslaafden, mensen met psychische problemen. Allemaal bij elkaar op een heel afgelegen plekje. En hij heeft zoiets, ja, dit is een snelkookpan voor ellende, zoals hij dat noemt.
11: Ja, ik hoorde net al Nathalie iets zeggen over de burgemeester. Hoe kijkt de gemeente eigenlijk naar deze situatie?
27: Ja, de gemeente is op de hoogte van dat dakloze kamp. De burgemeester is al zelfs een keer komen kijken. Ja, we hebben natuurlijk ook, naar aanleiding van de reportage die we hebben gemaakt, gevraagd om een reactie van de burgemeester. Maar goed, hij heeft ook vakantie, het is reces. En er was ook niks anders mogelijk, geen schriftelijke reactie, niet de logo-burgemeester. Hmm. Ja goed, we weten wel dat handhaving daar regelmatig komt. De politie rijdt er ook wel eens naartoe. Het vuilnis wordt opgehaald. Dus het is toch wel een bijzondere situatie. In die zin wordt het dan ook gedoogd door de gemeente. Ook hulpverleningsinstanties hebben die mensen die daar zitten, de meeste daarvan, wel in beeld. Dus het is niet zo dat er nooit iemand komt. Maar ja, het blijft toch een soort vrijplaats.
11: Ja, typisch. Hoe gaat dit verder, denk je?
27: Ja, het lijkt mij een hele lastige kwestie, ook voor de gemeente. De melder die zich zorgen maakt over de situatie daar, die zegt, ja, de gemeente moet op zijn minst een paar dicties plaatsen, zoals ze normaal naar het toilet kunnen. Misschien een watertappunt, ook met dat warme weer, dat ze toch wat een voorraad water hebben. Maar ja, een andere zegt weer van, ja, maar dat trekt dan misschien weer extra mensen aan. En dat wil je ook weer niet. Ja, het lijkt me in ieder geval dat dit niet heel lang houdbaar is en dat het toch een tijdelijke situatie is. Want ja, je hebt wel van die projecten, ook met daklozen in the middle of nowhere. Maar ja, dat is dan wel met een containerwoning bijvoorbeeld en met begeleiding. En ja, daar is hier geen sprake van.
11: Nee, nou, hou ons op de hoogte. Merci, en voor nu dankjewel.

0: Talk Talk was dat met Such a Shame. Het is 16 minuten over 4. De weersverwachting die komt van Stefan van der Grijze. Stefan, wat heb je voor ons nog vanmiddag?
1: Nou, het is toch nog behoorlijk warm geworden vanmiddag. Met een top 3 bestaande uit 2 plaatsen in Zeeland. Met de hoogste temperaturen in Westdorpen. Daar werd het zojuist 27,1 graden. In Vlissingen, ja, die deed het ook wel goed. 26,4 graden. Nou ja, net buiten de provincie werd het 25,5 graden. Nou, de opmaat naar waarschijnlijk een mooie zomerdag morgen. Maar daarover zometeen meer. Nou, vanavond hebben we te maken met vrij veel zonneschijn. De nacht verloopt met weinig bewolking. Temperatuur daalt naar zo'n 14 tot 16 graden. Ja, en morgen dan een vrije zomerdag, vrij veel zonneschijn. Temperaturen oplopend naar zo'n 25 tot 27 graden. En morgen staat er een matige westenwind. Dus iets meer wind dan vandaag, want vandaag was het verder natuurlijk heel erg rustig weer. Nou, zondag wordt het toch wel een beetje anders. Nou, misschien wel compleet anders. Veel bewolking, van tijd tot tijd regen of een paar buien. En dan gaat die temperatuur eventjes naar beneden naar zo'n 22 graden.
0: Is dat iets van tijdelijke aard?
1: Jazeker wel, want maandag dan hebben we ook nog te maken met een laatste bui en relatief koele temperaturen met zo'n 22 graden. Want normaal wordt het zo'n 24 graden in de middag. Maar dat wordt dinsdag en de dagen daarna ruimschoots goed gemaakt. We krijgen te maken met warm zomerweer, volop zonneschijn. Woensdag 28 graden en donderdag tropisch warm met temperaturen rond de 30 graden.
0: Het gaat alle kanten op eigenlijk, kunnen we wel concluderen dus, Stefan, eigenlijk.
1: Ja, we kunnen ons weer gaan voorbereiden voor een hoop warmte volgende week.
0: Nou, inderdaad. Voor nu dankjewel, hè. Gaan we gauw naar de situatie op de weg. Want inmiddels is duidelijk geworden dat de A4 in de richting van Antwerpen tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom dicht blijft tot 7 uur vanavond in verband met politieonderzoek. Je moet omrijden via Roosendaal. Verdere files in onze regio op de A29 in de richting van Rotterdam tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp. 10 minuten vertraging, 7 kilometer file. Andere kant op tussen Rotterdam-Zuidplein en de afrit Oud-Beijerland. 5 minuten vertraging, 3 kilometer file daar. Op de Deltaweg tussen Goes de Poel en de afrit Wolfvaarsdijk. 3 kilometer file, 5 minuten vertraging. En nog 2 files in de richting van Zeeland op de N57. Eerst tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis. 10 minuten vertraging, 4 kilometer file. En meteen daarna tussen Brielle en Stellendam een bijna half uur vertraging. 6 kilometer file daar. Sterkte dus als je in onze richting wil komen, zogezegd.

0: Simply Red en Stars. 7 minuten voor 4:30 is het problemen voor de scheepvaart in het hele land. Straks meer daarover, maar eerst ander nieuws van vandaag. De Surinaamse regering is verontrust over het aantal zelfmoordgevallen, melden ze in een persbericht. In juni alleen al zijn er volgens de politie 22 suïcidepogingen ondernomen, waarvan een deel met fatale afloop. En dat in een land met maar weinig inwoners. Minister van Volksgezondheid en Welzijn André Misikaba die pleit voor een nationale aanpak. De Surinaamse crisishulplijn 114 die biedt na een inactieve periode opnieuw professionele begeleiding en crisisopvang. Suriname werkt daarin samen met de Nederlandse organisatie 113 Zelfmoordpreventie. Onder minister Rajatnanan Singh, die zelf psycholoog is, die bezocht onlangs de Nederlandse organisatie. In de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid is de noodtoestand uitgevaardigd vanwege de vele natuurbranden. Al duizenden mensen zijn geëvacueerd. De weersomstandigheden in Spanje zijn ongunstig, vertelt correspondent Edwin Winkels.
1: We zitten in de tweede hittegolf van deze zomer. Gisteren veel plekken van het land werd het weer warmer dan 40 graden. De wind, er staat nu heel veel wind ook in Centraal Spanje die het aanwakkert. Maar gek, behalve de droogte is het ook de neerslag geweest van afgelopen winter. Het voorjaar was alles ongelooflijk groen. Veel groener dan de laatste jaren daarvoor. Toen hadden we 3 jaar droogte. Maar ja, omdat er zo veel groen is, zoveel vegetatie, heeft zo'n vuur veel meer brandstof om zich te ontwikkelen.
0: Er woedt nog steeds brand langs de Franse kust in de buurt van Bordeaux. Frankrijk heeft andere Europese landen nu gevraagd om te komen helpen blussen. Volgens president Macron komt er in ieder geval al hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. En schepen mogen voorlopig niet meer door het Twentekanaal vanwege een dalend waterpeil. De sluizen in het kanaal van de Achterhoek naar Twente worden morgen gesloten. Schepen moeten zo snel mogelijk uit het kanaal. Er zijn ook geen alternatieve routes voor de scheepvaart, zegt de hoofdredacteur van scheepvaartvakblad Schuttevaart.
2: Het is een doodlopende straat, dat maakt het heel lastig. En er zitten heel veel serieuze bedrijven aan, want we hebben het nu over de schippers. Nou, de schippers, ik denk dat ze de meeste wel op tijd wegkomen. Er zijn ook grote bedrijven als Kees Smit, dat is een grote tuinmeubelleverancier. Die zit ook in de buurt. Grote containerterminal, Nobian met het zout.
0: Kortom, een hoop bedrijven waarvoor het toch belangrijk is dat ze hun spullen kunnen vervoeren. Rijkswaterstaat neemt ondertussen de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Het Twentekanaal blijft dicht totdat de waterstand weer op niveau is.

0: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Het is in Australië bij onze zeven in het buitenland koud. Tenminste, dat vindt ze zelf. Het bleek 12 graden. Nou goed, zometeen de details. Maar eerst een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Het is tenslotte op de kop af, 4:30. Mirjam, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Bij een groot ongeluk op de A4 tussen Tolen en Bergen-op-Zoom zijn 4 mensen gewond geraakt, onder wie 1 ernstig. 1 van de slachtoffers is een kind. Rond 1:30 botsten 5 auto's op elkaar. Dat zorgde voor ravage. Er moest ook een traumahelikopter landen op de snelweg. Op dit moment doet de politie er onderzoek. De weg is dicht tot vermoedelijk 7:00 vanavond. De BBB heeft Kamervragen gesteld over dreigende personeelstekorten bij de brandweer in Zeeuws-Vlaanderen. Door veranderende regels in Europa kunnen 30 Zeeuws-Vlaamse brandweervrijwilligers die werken in België in de financiële problemen komen. Dat heeft te maken met belastingen. Geadviseerd wordt dat zij administratief ontslag nemen, maar daardoor zou de bezetting bij de korpsen te laag zijn. De gemeente Goes gaat voortaan alleen nog hoornaarsnesten weghalen die een direct risico vormen voor mensen. Bij sportvelden of scholen bijvoorbeeld. De geelpoothoornaar, een grote wesp, verspreidt zich snel in Nederland. Daardoor is het niet haalbaar om alle nesten te verwijderen, zegt Goes. Ook de provincie heeft eerder al aangegeven de hoornaar niet meer uit te willen roeien, maar de nesten beheersbaar te houden. Feline Wibbelink doet komend weekend niet mee aan het NK Atletiek in Hengelo. De 17-jarige atlete uit Vlissingen heeft 3 dagen ziek in bed gelegen en is daardoor niet fit genoeg om aan de start te verschijnen. Wibbelink richt zich nu op het NK voor junioren in september. Ivar Engels uit Middelburg en Ralf de Maat uit Terneuzen staan nog wel op de startlijst voor komend weekend. Het weer blijft vanavond zonnig en aangenaam met weinig wind. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen flink wat zon, blijft droog en het wordt 25 à 27 graden. Zondag regen. Tot zover. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
3: Verkeersinformatie blijft een beproeving om vanuit de Randstad Zeeland te bereiken. Alleen al op de N57. Tussen de aansluiting met de A15 en Stellendam 11 kilometer file zorgt voor 3 kwartier vertraging. Volgens de ANWB is dat allemaal vakantieverkeer. En dan dus op de A4. Vanwege dat ongeluk nog altijd een dichte weg tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom. Tot 7:00 vanavond. Je moet omrijden via Roosendaal. Op de A29, juist in de richting van Rotterdam, tussen knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp, 10 minuten vertraging, 7 kilometer file. Het opbesluit de Deltaweg. Daar heb je vertraging tussen Goestepoel en de afrit Wolfarsdijk. 5 minuten extra reistijd en staat daar 3 kilometer aan file.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: gewacht op jou.
1: Snelle en de Puma's, op jou heb ik gewacht. Het is bijna 6:05. Wat heb ik verder voor je in dit half uur? Nou, waarom is de beschikbaarheid van water bij de sluizen van Terneuzen nou een probleem, terwijl dat in de rest van Zeeland eigenlijk wel meevalt? Je hoort het even voor 5:00. Daarvoor horen we hoe het Elsa en Veerle is vergaan op de kermis tijdens Goedemorgen Zeeland on tour. Maar eerst naar Australië. Solange de Koster in Australië. Goedemiddag.
2: Hallo.
1: Het is koud bij jou, begreep ik.
2: Ja, voor Noord-Australische begrippen wel. Voor Noord-Queensland is het best fris. Dus ja, iedereen hoort hier er wel over. Maar ja, als we het vertellen in Nederland, heeft iedereen zoiets van, dat is toch niet koud. Maar,
1: Oké. Want het is daar nu winter bij jou. Wat voor temperatuur is het dan?
2: Ja. Nou, in de vroege ochtend is het rond 12, maar van de week zat er echt een hele koude wind. Die komt hier dan echt vanaf de Zuidpool, zeg maar. Mm-hmm. En dan, dan voelt het echt wel echt een graad of 4 kouder, zeg maar. En dat is natuurlijk voor begrippen hier zo. En iedereen zegt dan, ja, maar dan ben jij toch gewend.
1: Ja.
2: Maar blijkbaar niet meer.
1: Nee.
2: Bijna 3 jaar.
1: Oké, want normaal gesproken is het echt veel, veel warmer en aangenamer, ook
2: ja,
1: in de winter.
2: Ja, zeker. Dit komt ook wel voor natuurlijk. Maar meestal is het een weekje, maar nu toch wel al een week of 5, 6. Dus okay. Ja, als je de radio aanzet, dan hoor je het erover van, it's freezing cold. En ja, maar 's middags zit er een lekker zonnetje en dan is het weer 22, 23 graden. Dus we mogen niet klagen, hoor. Dat klopt.
1: Absoluut. Dat lijkt me ook.

0: Ja, maar nee, wij hebben geen. Nee, zo erg is het nog niet allemaal met een muts oplopen. Nee, dan
1: Gelukkig
0: nog
1: maar.
0: Niet.
1: Dan nog even iets anders. Het ja. Light Festival is daar bij jou bezig. Wat betekent dat?
0: Ja, dat is zeg maar in het centrum van de stad. Is het helemaal versierd. Bomen die helemaal mooi verlicht zijn. Er lopen soort. Ja, poppen er rond. Hier, nu waren het dit jaar walvissen, omdat het hier de walvissentrek is. Die zijn dan helemaal verlicht. En daar, ja, geluid en licht. En ja, het is echt altijd prachtig om te zien. Dus dan gaan we echt van het weekend gaan we dat doen.
1: Wat leuk.
0: Dat
1: is dan
0: ieder jaar. Ja.
1: In het donker, 's avonds of overdag?
0: Ja, en dan zijn er heel veel foodtrucks. En daar is een plein met allemaal muziek. Iedere avond is er een ander bandje. En daar is een café naast. Dus ja, dat is echt altijd hartstikke gezellig.
1: Wat leuk. En is dat dan echt iets voor zeg maar de lokale inwoners? Of is dat ook iets voor toeristen?
0: Ja, er zullen ook vast wel toeristen zijn. En dat denk ik ook wel. Maar ja, McCoy is natuurlijk hartstikke groot. Dus er zijn genoeg locals. Het is 4 dagen, de 4 avonden. Dus het is niet extreem druk, vind ik. Omdat het gewoon groots opgezet is. Dus het is niet dat je hutje-mutje loopt, zeg maar.
1: Nee.
0: Het is gewoon lekker de ruimte en je kan alles bekijken. En ja, het is echt het leuk om te doen.
1: Nou, wat leuk. En dus niet eens met een muts op en een sjaal om?
0: Nee hoor. Gewoon een lekker dikke vest aan. En dan hoop ik dat ik het wel red.
1: Nou, veel plezier. En laat volgende week even horen hoe het was. Ik ben benieuwd.
0: Ja, zeker. Ga ik doen.
1: Dankjewel voor nu.
0: Graag gedaan.

Sabrina Carpenter en Please, Please, Please. Goedemorgen Zeeland. On tour gaan collega's Veerle en Elsa de hele zomer samen op pad en moeten ze allemaal opdrachten uitvoeren die ze elkaar dan geven. Telkens in een andere Zeeuwse plaats. En vandaag in Westkapelle, waar Elsa bij een kermisattractie het publiek moest lokken met de microfoon.

0: is het hier nou zo warm? Of ligt dat nou aan mij?
1: Ik denk dat dat jouw angstzweet is.
0: Nou, ik ga gewoon de microfoon pakken. Staat hij al aan?
2: Hij staat aan.
0: Ik ga op 7 drukken, dan gaat de toeter af. En dan, ik moet niet voor de microfoon praten natuurlijk. Oké, dan gaat hij. Het is maar een klein toetertje.
2: Ja, prima.
0: Ik ga meteen nog even geluidseffect 1 proberen. En geluidseffect... dan gaat de toeter wat harder. Oh la la. We gaan van start. En dan gaat de beveiliging dicht.
1: Alle... De beveiliging, de beugels. Even
0: de beugels,
1: duidelijk, hè?
0: Sorry, dat is toch
1: zitten
0: beveiliging.
1: Zitten allemaal jonge kinderen in.
0: Vanzelf wel in. Dan moet je me niet te veel gaan corrigeren. En dan gaat hij.
2: Mag
0: hij
2: harder?
0: Ja, hij mag harder.
2: Cool.
0: Ja. Nou draait iedereen in de rond. En zwaai maar even allemaal. Naar oma en naar mama en naar papa. En die zwaaien natuurlijk ook allemaal even terug. En er is een gouden ticket op de kermis. En als je hoog in de lucht zit, moet je heel goed kijken. En dan zie je misschien die gouden ticket wel liggen. Of hangen. Of wie
1: Elsa,
0: weet waar die verstopt
1: Elsa,
0: zit.
1: Ik wil nog wel een beetje die echte kermisstem. Je praat iets te
0: veel. Een echte kermisstem. Oh la la. En dan hoog in de lucht. Ik ga nog een keertje effect nummer 3 er tegen. Ja. Oh la la. Oké, jongens, allemaal even die handjes in de lucht.
1: Nou, ik weet
0: het. Allemaal die handjes in de lucht. Ja, en gillen. Gillen. Ja, gillen. Goed zo.
3: Oh la la.
4: Attention.
0: Ja, en let op die gouden ticket. En kom ondertussen alvast een nieuw kaartje kopen voor deze prachtige hardbreaker.
5: 6 ritten.
0: Kijk, 6 ritten. En als je er 12 koopt, krijg je er eentje gratis. Oh, dat weet ik trouwens niet of dat wel zo...
2: Nee, we hebben een super aanbieding.
0: Aanbieding.
2: 6 voor 20.
0: 20
2: voor
0: 5. En 20 voor 50. Nou.
1: Nou,
0: Olala roepen we nog maar een keer.
1: Elsa is dol op de olala, maar de mensen stromen nog niet binnen. We laten dit nog eventjes zo doorgaan.
0: Ik sta nu lekker te luisteren natuurlijk. Die denken, wat een show. Oké, jongens, nog een keer die handjes in.

0: Boudewijn de Groot en Jimmy. Het is droog en dat zal op een enkele bui na ook nog wel even zo blijven. En dat levert problemen op voor onder meer de scheepvaart. Schepen mogen bijvoorbeeld niet meer door het Twentekanaal vanwege een dalend waterpeil. En ook in de rest van Nederland zijn allerlei beperkingen. In Terneuzen zijn sinds begin deze maand de Noordzeesluizen gestremd. Als het laag water op de Westerschelde is, blijven de sluisdeuren in Terneuzen dicht om water te besparen. Hier in de studio collega Martijn van der Werf. Martijn, wat merken schippers daar dan in de praktijk van?
1: Ja, natuurlijk oponthoud en vertraging rondom laag water op de Westerschelde. Maar het is allemaal nog behapbaar volgens de brancheorganisatie die ik daar vanmorgen over sprak. Vroeger zou je bij dergelijke stremmingen rijen wachtende schepen voor de sluizen zien. Dat is nu veel minder het geval. Dat is allemaal te danken aan een planningstoel. Daarbij weten schippers ver van tevoren wanneer ze worden verwacht in de sluis. Ze kunnen daardoor langer in een haven blijven liggen of op een lichtplek. Of hun vaarsnelheid daarop aanpassen. Zodat ze, als het er eenmaal op aankomt, minder lang hoeven te wachten als ze bij de sluis zijn. En ook dankzij de opening van de veel grotere nieuwe sluis zijn de vertragingen ook snel weggewerkt als die nieuwe sluis wel gebruikt mag worden.
0: Nou, als we dan horen dat er in het hele land problemen zijn, waarom is dan de beschikbaarheid van het water in Terneuzen dan inderdaad een probleem en in de rest van Zeeland niet?
1: Ja, het heeft te maken met de aanvoering van het water wat wordt gebruikt om die sluizen te schutten. Bij de sluizen van Terneuzen is dat het kanaalwater. Wat weer wordt gevoed door regenwater wat valt in Frankrijk en België. Ja, en als je naar het weer kijkt, dan weet je waar het probleem zit. Er is vrij weinig regen gevallen, dus ja, gaat dat waterpeil daar zakken. En om het hogere waterniveau dus te overbruggen naar het lagere waterniveau van de Westerschelde is dus veel kanaalwater nodig. En ja, rond laag water is dat natuurlijk het meest. Vandaar dus ook die stremmingen rondom die tijd. En wordt er dus ook veel minder water verbruikt. En dit speelt op andere plekken in Zeeland vrijwel niet, omdat die sluizen worden gevoed door Oosterschelde of Westerschelde water. Ja, en dat is er in overvloed.
0: Hoe lang gaan die problemen bij Terneuzen dan nog duren?
1: Nou ja, nogmaals, kijk naar het weerbericht en je hebt je antwoord.
0: Gaat nog wel eventjes dus.
1: Ja, er gaat nauwelijks regen vallen. Dus er moet echt regen van betekenis gaan vallen om dat probleem op te gaan lossen bij Terneuzen. Rijkswaterstaat houdt er dan ook rekening mee dat die stremming nog wel de komende weken aan gaan houden. Er liggen wel scenario's klaar voor. Mocht dit echt langer gaan duren, dan zijn er scenario's dat de stremming wordt verlengd. Of zelfs ligt het scenario op tafel dan om de sluizen helemaal dicht te houden. Zover is het echt belangen na nog niet. De scenario's liggen echt nog lekker achter slot en grendel in de kast. Koninklijke Binnenvaart Nederland zegt dat er ook nog alle begrip is. Komt ook omdat de vertragingen dus nu nog meevallen. Maar ja, dit moet ook natuurlijk ook weer niet tot in september gaan duren. Zo zegt de woordvoerder van de brancheorganisatie. Kijk ook naar de beperking in de rest van het land. En dan is het eigenlijk allemaal wel behapbaar daar in Terneuzen.
0: Martijn, dankjewel.

0: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Spectaculaire aanbiedingen bij
0: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
4: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
13: Ik zie kleurrijke streken.
14: Ik zie mensen van alle tijden.
15: Ik zie deze stijl wel zitten.
16: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
17: Centraal Museum Utrecht.
18: Laat meer zien.
19: Omroep Zeeland.
20: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
19: Omroep Zeeland.
21: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong, omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon. In het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland verkeersinformatie. Het is nog altijd niet rustig in de wegen in onze provincie. Op de wegen in onze provincie. Op de A4 in de richting van Rotterdam is een ongeluk gebeurd zojuist tussen Dinteloord en knooppunt Sabina. Staat nu een file van 3 kilometer, 10 minuten vertraging. Maar twee rijstroken zijn daar dicht, dus die vertraging zou nog wel eens op kunnen lopen. En de weg is al dicht, een stukje verderop, tussen Steenbergen en Bergen op Zoom Noord. Eerder gebeurde daar vanmiddag een ongeluk. De weg is daar nog steeds dus afgesloten. Opruimwerkzaamheden zijn er bezig en politieonderzoek tot 7 uur vanavond. Je moet omrijden via Roosendaal. Dan verder op de A4 nog tussen knooppunt Zoomland en Markiezaat. 10 minuten vertraging, daar ook 7 kilometer aan file. En tot besluit naar de N57. Daar is het nog altijd druk met vakantieverkeer in onze richting. Allereerst een file tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis. Een kwartier vertraging, 4 kilometer file. En dan even verderop tussen Brielle en Stellendam nog eens 20 minuten vertraging. Ook daar 7 kilometer.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
22: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
23: Dag Jaap.
24: Hi.
23: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
24: Ja, we hebben echt veel nodig.
23: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
24: Klopt.
22: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
25: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
26: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
27: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
26: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
27: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
28: Hey ondernemer, heb jij je btw-aangifte al gedaan?
29: Hè? Nu alweer?
28: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
29: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
28: Ook dan moet je aangifte doen.
29: Nou, goed dat je het zegt.
28: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
29: Handig?
28: Ja, van de Belastingdienst.
30: Omroep Zeeland.
20: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema.
30: Omroep Zeeland.
0: Zijn alle problemen nou achter de rug bij het University College Roosevelt of toch niet? Uit het jaarverslag blijkt het toch allemaal niet zo rooskleurig te zijn als misschien wel eerder gedacht. Het is bijna 6:05 en dit heb ik verder voor je in dit half uur. Grote zorg over het voortbestaan van een stallencomplex in Veren, waar juist kwetsbare kinderen en volwassenen komen. En gevaarlijke kruispunten, ze zijn er overal en ze zorgen ook regelmatig voor ongelukken. Verslaggever Sander de Jonge was vandaag bij zo'n kruispunt waar het vaak misgaat. Wil jij reageren op deze uitzending? Bel dan zo meteen even naar Zegt U Het Maar over een klein half uurtje. Toch, als het niet zo lang kan wachten, dan kun je altijd een appje sturen. En dat doe je naar 0118 499999. Een heel goedemiddag en wat leuk dat je luistert naar Zeeland komt thuis. Na een roerig jaar was de rust terug bij het University College Roosevelt. Tenminste, dat bezwoer de directeur een aantal weken geleden. Maar de zorgen lijken toch nog niet helemaal voorbij. Uit het jaarverslag van vorig jaar blijkt dat de universiteit vanaf 2028 opnieuw forse tekorten verwacht. Terwijl ook een aantal studenten dat terugloopt, de inkomsten, kortom, er is een hoop aan de hand. En aangeschoven is daarom collega Katie van Essen. Katie, je hebt je vandaag ingelezen in dat jaarverslag. Wat viel je allemaal op?
1: Nou, wat vooral opvalt is het verschil tussen de korte en de lange termijn. UCR sloot in 2025 af met een positief resultaat van ruim 7 ton. En dat verwachten ze dus ook in 2026 en 2027. Niet dat exacte bedrag, maar wel in ieder geval in groene cijfers. Maar vanaf 2028 gaat het mis volgens het jaarverslag. Dan kan het tekort echt wel flink oplopen. In 2029 tot 1,4 miljoen euro. En in 2030 1,3 miljoen euro. Ja, ze zeggen dat ze uit de dal zijn. Maar volgens mij zijn de financiële zorgen in ieder geval nog niet voorbij.
0: Nee, waar komen al die financiële problemen dan eigenlijk vandaan?
1: Nou, dat is een combinatie van verschillende factoren. UCR heeft te maken met minder studenten. Waardoor ook de inkomsten afnemen. En daarnaast vallen bepaalde subsidies weg. En ook lopen ook de kosten voor personeel en huisvesting op. Ja, en vooral de gebouwen kosten veel geld. Want het zijn allemaal rijksmonumenten, gebruiken veel energie en zijn ook wel toe aan een renovatie. En die werkzaamheden, ja, die zullen pas rond 2030 klaar zijn. Dus dat is niet op tijd om, ja, die kosten te drukken.
0: Nee, ja, toch, hè, 2030, dat is ook nog een flink aantal jaar weg, zou je zeggen. Hoe zeker zijn die verwachte tekorten dan eigenlijk?
1: Ja, het gaat nu om een meerjarenraming uit het jaarverslag van 2025. Het zijn dus verwachtingen, geen definitieve resultaten. En die cijfers kunnen ook veranderen als UCR bijvoorbeeld meer studenten weet te trekken of toch extra inkomsten krijgt. Of misschien ook wel verder bespaart. Maar de prognose laat wel zien dat UCR vanaf 2028 wel echt rekening moet houden met forse tekorten.
0: Ja, en wat zou dat betekenen dan voor de toekomst?
1: Ja, voor de komende 2 jaar lijkt er wat financiële lucht te zijn dus. Maar de reorganisatie en de eerdere bezuinigingen lijken op korte termijn wel wat effecten hebben gehad. Maar daarna blijft het dus spannend. Ze moeten dus genoeg studenten blijven aantrekken, kosten verlagen. Ze hebben wel al wat maatregelen getroffen. Zoals langlopende huurcontracten hebben ze beëindigd. De ICT is versimpeld en daardoor is ook goedkoper geworden. Maar ja, of dat nou echt genoeg is, dat is nog onzeker.
0: Een paar jaar dus nog om het tijd te keren. Dat is eigenlijk de korte conclusie. Katie van Essen, dankjewel. Het is 9:05. Voor de 8-jarige Victoria en Cedar is het iedere week een rit op het paard of op het huifbed in Veren. Een moment om even hun beperking te kunnen vergeten. Maar juist die bijzondere plek staat nu onder druk. De stichting Huifbedrijden Walcheren weet door een slepende juridische strijd met de gemeente Veren nog altijd niet of de paardenstallen eigenlijk mogen blijven staan. En dat raakt uiteindelijk dus juist die kwetsbare kinderen. Verslaggever Michael Komans ging met ze op stap.
3: Victoria, vind je dit leuk?
4: Victoria, vind je leuk?
5: Gaan we paardrijden? Gaan we paardrijden in het bos?
4: Paardrijden in het bos?
5: Ja, we gaan paardrijden in het bos.
3: Ja. En wat doet dit nou met Cedar als hij dan zo paardrijdt?
6: Daar ontspant hij van. En dan wordt hij vrolijk van. Hij leert ook gewoon wat beter rechtop zitten voor zijn rompbalans. Maar vooral de ontspanning, dat is het belangrijkste.
3: Ja. Ja. Wat vindt u van deze manier, zeg maar, van paardrijden, dat mogelijk is?
6: Ja, heel mooi. Dat dat gewoon hier kan op Walcheren of in Zeeland. En dat we dat ook mogen doen met de kinderen is fantastisch.
3: Ja.
6: Ja.
3: Want wat merkt u aan de kinderen dat als zij dit doen?
6: Ja, dat ze eigenlijk al voordat ze gaan weten wat ze gaan doen, zeg maar. En daar ook echt naar uit kunnen kijken. En dat ze eigenlijk bijna allemaal heel erg van ontspannen.
0: Ook fysiotherapeut Mieke Wondergem, die bijna elke dag aanwezig is bij de paardenstallen om de kinderen te ondersteunen, ziet wat het naast geestelijk ook lichamelijk voor de kinderen kan betekenen.
7: Het huifbed, je ligt vrij op de ondergrond. En meestal kan je niet zelfstandig zitten. Dus zit je in gordels in een rolstoel. En dan lig je dus helemaal vrij op dat huifbed. En dan kan je alle ledematen bewegen zoals je wil.
3: Ja.
7: En je voelt de warmte van de ponies. En het bewogen worden is heel fijn meestal. Ja. En je ziet de omgeving, je kijkt, je ziet zo hier in de weg de bosjes en de blaadjes die trekken aan je voorbij.
8: Ja.
7: En het doet heel veel voor je darmen, over het algemeen.
3: Ja. Ja, wat doet dit nou precies met je lichaam, dat je dit doet?
7: Als je op het paard zit, dan doet dat wat voor je balans. Je moet actief zitten. En ja, je geniet van de omgeving.
3: Ja. En is dat nou goed ook voor iemand die dan gehandicapt is om op deze manier je spieren te bewegen?
7: Dat is zeker goed, omdat het geen therapie is, geen oefentherapie, maar je bent aan het paardrijden. Dus je beleeft het als een als sport. En je bent wel heel goed bezig om je spieren te activeren en je romp op te richten.
3: Wat zou je nou van vinden als dit nou weg zou moeten?
7: Dat zou ik heel erg jammer vinden. Omdat er eigenlijk geen vergelijkbare plek is waar dit kan. Maar je kunt gaan paardrijden, zo buiten en in een bos kunt wandelen, te paard. Of met het huifbed hier rond kunt rijden.
8: Ja.
7: Dus dat is echt heel jammer.
8: Ja.
7: Voor deze doelgroep. Hè?
0: De strijd tussen de stichting en de gemeente Veren zal waarschijnlijk bij de Raad van State worden uitgevochten. En tot die tijd leeft de stichting in onzekerheid en kunnen ze dus ook niet investeren of onderhoud plegen aan de materialen.

0: Het bombastische Ordinary van Alex Warren. De weersverwachting die krijgen we vandaag van Steven van der Gijzen. Goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Wat heb je voor ons?
1: Nou, vanavond ook vrij veel zonneschijn. De nacht verloopt met weinig bewolking. Minimumtemperaturen tussen de 14 en 16 graden. Ja, en het weekend kent twee gezichten, want morgen wordt een mooie zomerdag met geregeld zon. Zomerse temperaturen van 25 tot lokaal 27 graden bij een matige westenwind. Maar op zondag ziet het dan wel weer totaal anders uit. Vrij veel bewolking, van tijd tot tijd wat regen of een paar buien. En ja, dan is het ook wel weer een paar graden koeler met zo'n 22 graden.
0: Nou, ik weet wel welk gezicht ik liever heb, hoor. Maar hoe zit dat eigenlijk volgende week?
1: Ja, dat denk ik ook wel inderdaad. Nou, maandag valt er nog een laatste bui. Is het relatief koel met 22 graden. Maar voor de vakantiegangers in eigen land en voor de mensen die van warm zomerweer houden, heb ik wel goed nieuws. Want vanaf dinsdag dan blijft het droog. Krijgt te maken met een zuidelijke wind. Dan wordt het 26 graden. En woensdag volop zonneschijn en 28 graden. En op donderdag zelfs tropische temperaturen van maar liefst 30 graden.
0: Steven van der Gijzen, dankjewel, hè. Naar de situatie op de weg dan. Nog altijd niet veel beter, maar de files nemen wel iets af in lengte. Op de A4 in de richting van Rotterdam. Een ongeluk gebeurt tussen Steenbergen en knooppunt Sabina. U wordt daar via de vluchtstrook omgeleid, want de weg is helemaal dicht, allebei de rijstroken. Staat nu dus een beetje file maar vooral is het een beetje een opstopping om daar door te komen dus. En dan verder nog die andere file, een stukje verderop tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom op de A4. De andere kant op in de richting van Antwerpen. Daar is de weg nog altijd dicht vanwege opruimwerkzaamheden tot 7 uur vanavond. Je moet omrijden via Roosendaal. Op de A4 in de richting van Antwerpen ook nog een korte file tussen Bergen-op-Zoom-Zuid en knooppunt Markizaat. 10 minuten vertraging, daar staat nog 5 kilometer. Op de A29 tussen Barendrecht en de afrit Numansdorp, 10 minuten vertraging, daar heb je nog 4 kilometer file. En het vakantieverkeer is ook nog niet opgelost in onze richting op de N57 tussen Brielle en Stellendam. Een kwartier vertraging, 6 kilometer aan file.

0: onderweg als je in de file staat. Nou, sterkte ermee. Bij voetbalclub NAC Breda trainen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen 3 Zeeuwen mee in de selectie. Bo Meivogel uit Goes, Reinier Honkoop uit Wilhelminadorp, stelden we vorige week al aan je voor. Maar de 18-jarige Jort Nelis uit Vogelwaarde is de derde speler. Nelis maakte vorige week in een oefenwedstrijd van NAC tegen Hoek al speelminuten voor de Bredase club. Tijd dus voor een nadere kennismaking.
1: Ik ga nu al 8 jaar bij NAC en ga nu mijn 9e seizoen in. En mijn positie is centrale verdediger en soms rechtsback.
2: Je zegt dat je al 8 jaar bij NAC zit. Je komt uit Zeeland, Vogelwaarde. Heb je daar dan ook gespeeld bij Vogelwaarde? Hoe was je aan weg naar NAC?
1: Ik heb 2 jaartjes bij Vogelwaarde gespeeld. Toen ik 5 en 6 was. En daarna heb ik een overstap naar RBC gemaakt. Heb ik 3 jaar gevoetbald. En toen ben ik opgepikt door NAC.
2: En ondanks dat je nu bij NAC zit, heb je volgens mij tussendoor ook nog even bij een andere club stage mogen lopen, of niet?
1: Nou, ik heb in februari heb ik een weekje bij Hellas Verona mee mogen trainen. Die hadden mij benaderd via mijn zaakwaarnemer. Dat was heel leuk, heel tof.
2: Maar uiteindelijk is daar niets uitgekomen?
1: Nee, op dit moment niet.
2: Afgelopen woensdag was je natuurlijk mee op dat trainingskamp dat al langer duurde. Hoe heb jij toen te horen gekregen dat je mee mocht op het trainingskamp?
1: Ik had een berichtje van Anouar Diwa gekregen. Een dag voor de wedstrijd dat ik mee moest. Eigenlijk bij alle wedstrijden tot nu toe in de voorbereiding. Hoor ik een dag van de wedstrijd dat ik mee moet doen met de wedstrijden.
2: Nou ja, als je dat soort berichten te horen krijgt, schiet het misschien ook wel eens door je hoofd dat je denkt van nou, dat eerste team van NAC, daar zit ik misschien best wel dicht tegenaan?
1: Ja, op dit moment denk ik het wel. Er zijn natuurlijk op dit moment weinig spelers, veel jeugdspelers. Dus de weg naar één is klein. En als je kans krijgt, moet je die gewoon pakken en zo goed mogelijk spelen.
2: Is een van je doelen voor dit seizoen dan ook misschien wel gewoon je debuut maken in het eerste van NAC?
1: Ja, eigenlijk wel. Dat hoop ik wel te kunnen bewerkstelligen dit seizoen. Op dit moment ben ik blij met de kansen die ik krijg in de voorbereiding. Zaterdag heb ik ook 1.5 uur tegen Excelsior mogen spelen. En ik hoop dat ik me goed heb laten zien. En dat ik nog meer minuten mag krijgen in de voorbereiding.
2: Staat alle focus echt op voetbal of studeer je ernaast misschien nog wel voor als het misschien toch niet lukt?
1: Ik doe op dit moment mbo niveau 4 marketing communicatie op het Johan Cruijff College in Roosendaal. En ik ga nu mijn 3e jaar in, dus ik hoop het dit jaar te kunnen afronden. En voor de rest is mijn focus gewoon vol op voetbal.
2: Stel, wij spreken elkaar over 5 jaar weer eens. Hè? Waar sta jij dan in je carrière, denk je? Durf je daar iets over te zeggen?
1: Ik hoop gewoon betaald voetbal bij een mooie club in de Eredivisie of in het buitenland. Als ik maar gewoon betaald voetbal heb gehaald en het liefst doorbreken bij NAC. Dat is eigenlijk mijn grote doel.
2: Zou dat voor jou persoonlijk nog echt heel veel mooier zijn dan normaal om bij NAC door te breken? Aangezien je natuurlijk er toch al echt een tijdje zit en die club jou als eerste kans heeft gegeven.
1: Ja, dat wel. Ik wil daar wel, omdat ik daar nu al zo lang zit dat ik denk van hier wil ik ook doorbreken. Dat is wel mijn ultieme doel eigenlijk.
0: Vertelt de voetballer Jort Nelis van NAC Breda in gesprek met Mark Samson. Zometeen over die gevaarlijke kruispunten. We hebben online gevraagd welk kruispunt of rotonde wat jou betreft gevaarlijk is. Straks langs bij een van die plekken.

0: the police and every little thing she does is magic. Het is 5 minuten voor 5:30. We hebben het aan jullie gevraagd online op Facebook en Instagram. Wat zijn nou de gevaarlijke punten in het Zeeuwse verkeer? Daaruit blijkt dat de rotondes in Goes een grote ergernis zijn. Een voorbeeld daarvan, van zo'n gevaarlijk punt, is een kleine rotonde zonder middenberm, waar auto's en fietsers overheen kunnen rijden. Maar ja, dat is natuurlijk wel tegen de verkeersregels in, want het is en blijft een rotonde, dus je moet eigenlijk gewoon netjes een rondje maken. Auto's en fietsers komen zo bijna met elkaar in botsing. Verslaggever Sander de Jonge ging daar eens even kijken.
1: Vlak achter de woonboulevard van Goes is een kleine rotonde aan de Marconistraat. En dat is nou een punt wat Goesenaren gevaarlijk vinden. Ik sta hier al een half uurtje en de auto's die vanuit de supermarkt over de rotonde gaan, gaan ook letterlijk over de rotonde heen. En ja, voor fietsers is dat zeer onoverzichtelijk. Daarnet ging het ook al bijna mis bij fietsers. En je ziet ze ook dat ze gewoon de bochtjes afsnijden. Mevrouw, daar bent u het volgens mij mee eens dat het hier wel vaak misgaat?
2: Het gaat vaak mis en het is ook echt heel onhandig. Want de rotondetjes zijn heel klein. Je moet heel scherp fietsen. Dat doet niemand. Je steekt gewoon recht over. En daarbij die bakken met die bomen, daar schieten mensen ook langs. Schieten zelfs auto's langs. Ik denk dat ze beter eerst hadden moeten nadenken voor ze dit hele plan moesten wijzigen. Want het was dus anders. Hè? Het was door de vele aanrijdingen bij de rotondes. En nog is het daar een ellende, de rotonde. Echt waar, je bent als fietser. Moet je heel erg oppassen. Goed je hand uitsteken. Kijken of je gezien wordt. En als nodig is stoppen, want sommige automobilisten rijden door.
1: Ik zie een mevrouw fietsen, die neemt netjes de rotonde.
3: Inderdaad, deze rotonde, daar rijdt iedereen eigenlijk rechtdoor over. Maar ik neem hem altijd heel braaf, omdat ik weet dat je daar een boete voor kan krijgen. Dus daarom neem ik hem zo heel netjes over het rode fietspad. Maar hij is heel onoverzichtelijk. Ik vind hem ook gewoon best wel gevaarlijk. Dus mijn eigen kinderen laat ik hier niet alleen fietsen.
1: Ja, maar waar zit dat onoverzichtelijke in?
3: Nou, als iedereen dus gewoon rechtdoor rijdt, dan weet je niet of iemand links gaat, rechts gaat. Dus is dat heel moeilijk in te schatten.
1: Ja, want nu ook. We zien het nu voor ons neus gebeuren. Wel netjes richting aangeven, maar over de rotonde heen.
3: Ja, klopt. Dat is dus precies wat ik bedoel. En dan weet je dus niet waar je aan toe bent.
0: Voorlopig blijft de situatie nog zo in Goes zoals die nu is. De gemeente wacht nog op resultaten van een verkeersonderzoek om te kijken of bepaalde rotondes inderdaad veiliger gemaakt moeten worden. Zometeen is het natuurlijk tijd voor Zegt U Maar. En ik ben benieuwd of je ook zo'n gevaarlijk punt weet bij jou in de buurt waar iets aan gedaan moet worden. Bel of app straks even naar Zegt U Maar.
4: Ook in het weekend de lekkerste muziek en het laatste nieuws.
0: En zo op de vrijdagmiddag is Elias hier even binnenkomen lopen. Druk natuurlijk met de voorbereidingen van zijn radioprogramma morgenochtend vanaf 9 uur. Dus komt hij ons even vertellen wat er allemaal in zit. Elias, ik zou zeggen, take it away.
5: Het is bijna weekend. En dat betekent dat ik er morgen weer ben op zaterdag met de weekenduitzending. Boswachter Paul Begijn heeft weer een mooie tip voor een natuurwandeling. Dit keer bij een voormalig haventje bij Rilland. In de boekentip een boek over een tradwife die terechtkomt in 1855. En verder de weersvoorspelling, een overzichtelijk overzicht van de belangrijkste Zeeuwse culturele evenementen en activiteiten. De berichten op het weekend antwoordapparaat en ook de wekelijkse verloting. Bingo! Ja, morgen ga ik het weer doen, draaien aan de bingoballenmolen en dan verloot ik de Omroep Zeeland sokken. Kortom, een mega volle show. Morgenochtend, weekend vanaf 9 uur.
0: Elias, veel plezier natuurlijk alvast, hè, morgen. Hoi.
6: Dag Jaap.
7: Hi.
6: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
7: Ja, we hebben echt veel nodig.
6: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
7: Klopt.
8: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
9: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
10: Spectaculaire aanbiedingen.
7: bij Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
10: Het is weer apenkooien op vrijdag, want er mag weer over alles gebeld worden zometeen naar een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Zometeen, even na 5:30. Maar eerst natuurlijk belangrijkere zaken. Een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Aangeschoven met de hoofdpunten is Mirjam van Wouwen. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. De University College Roosevelt zegt na een zwaar schooljaar uit het dal te zijn, toch zijn de financiële zorgen niet voorbij. In een raming verwacht UCR vanaf 2028 opnieuw structurele tekorten die in de twee jaar daarna oplopen tot ruim boven €1 miljoen. Dat komt door dalende studentenaantallen, subsidies die wegvallen en stijgende kosten voor onderhoud van de monumentale gebouwen. Bij een groot ongeluk op de A4 tussen Tole en Bergen-op-Zoom zijn 4 mensen gewond geraakt, onder wie 1 ernstig. 1 van de slachtoffers is een kind. Rond 1:30 botsten 5 auto's op elkaar. Dat zorgde voor ravage en er moest ook een traumahelikopter landen op de snelweg. Op dit moment doet de politie er onderzoek. De BBB heeft Kamervragen gesteld over dreigende personeelstekorten bij de brandweer in Zeeuws-Vlaanderen. Door veranderende regels in Europa kunnen 30 Zeeuws-Vlaamse brandweervrijwilligers die werken in België in de financiële problemen komen. Dat heeft te maken met belastingen. Geadviseerd wordt dat zij administratief ontslag nemen, maar daardoor zou de bezetting bij de korpsen te laag zijn. Feline Wibbelink doet komend weekend niet mee aan het NK Atletiek in Hengelo. De 17-jarige atlete uit Vlissingen heeft 3 dagen ziek in bed gelegen en is daardoor niet fit genoeg om aan de start te verschijnen. Wibbelink richt zich nu op het NK voor junioren, dat is in september. Ivar Engels uit Middelburg en Ralf de Maat uit Terneuzen staan nog wel op de startlijst voor komend weekend. Het weer, het blijft vanavond zonnig en aangenaam met weinig wind. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen is er flink wat zon, het blijft droog en het wordt 25 à 27 graden. En zondag, Floris-Jan, je gaat het niet geloven.
10: Oh?
11: Dan gaat het regenen.
10: Nou, ben tot benieuwd zover. Of het een beetje wat is dan ook. Of zo'n druppel op een gloeiende plaat.
11: Ja, misschien goed voor de tuin. We gaan het zien. Ja. Zondag dus. Tot zover het nieuws. Meer in de app en op omroepzeeland.nl.
10: Mirjam, dankjewel. Dan naar de verkeersinformatie. Nog steeds de nasleep van 2 ongelukken op de A4. Allereerst tussen Steenbergen en knooppunt Sabina. 5 kilometer file. Je wordt daar via de vluchtstrook geleid, want de weg is namelijk dicht. Allebei de rijstroken. Niet via de vluchtstrook, maar omrijden via Roosendaal moet je ietsje verderop. Tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom, de andere kant op dus, in zuidelijke richting. Daar zijn nog altijd opruimwerkzaamheden bezig. Vanwege een ongeluk eerder vanmiddag. En daar moet je dus helemaal omrijden en kan je er helemaal niet door. Op de A29 dan een file tussen Rotterdam-Zuidplein en de afrit Oud-Beijland. 5 kilometer file, 6 minuten vertraging. En nog altijd vakantieverkeer op de N57 tussen Brielle en Stellendam. 10 minuten vertraging, daar staat 6 kilometer.
12: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
13: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
12: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
14: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
15: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema. Omroep
10: Zeeland. Het is 5:54. En ook op deze vrijdag 24 juli betekent het dat het gewoon weer tijd is voor Zegt U Het Maar. Je kan bellen naar 0118 499999. En zoals je weet, op vrijdag mag dat over van alles gaan. Natuurlijk het nieuws van vandaag of de afgelopen week. Iets dat je bij ons hebt gehoord of ergens anders hebt meegekregen in het nieuws. Daar mag je over bellen. Maar het kan ook over iets heel anders gaan. Bijvoorbeeld je weekendplannen. Iets dat je organiseert, bijvoorbeeld in de provincie dit weekend. Of iets waar je zelf naartoe bent geweest of nog naartoe gaat. Of een kleine ergernis. Die mag je natuurlijk ook altijd delen. Mopperen mag altijd. De loftrompet uit. Uitsteken, dat mag ook altijd, als we daar met z'n allen maar een beetje betamelijk houden. naar de eerste beller toe. En dat is mevrouw Van der Bogen vanuit Goes. Goedemiddag, zegt u maar.
16: Goedemiddag, ik spreek met Betty van der Boog. Ik wil het hebben over de Goese kadefeesten. Wij varen uit. Het is een klippenkoor, is een bijzonder eigenwijs koor van 14 dames. En wij zoeken nog dames die van zingen houden.
10: Oh.
16: Elke donderdagmiddag repeteren wij op de avontuur de klipperboot aan de houtkade. Onder leiding van René van Brakel en als ondersteuning van Mieke Tailleur, de accordeonist. Maar morgen treden wij op om 10:30 aan de Jochemkade vanwege de kadefeesten. Mm. Daar zingen wij en om 1:00 zingen we ook. En verder zijn er dan ook het scheepsveertuig is er. En de Euphonia speelt. Dus mensen, kom gezellig genieten en kom naar de kade om te luisteren.
10: Wat leuk.
16: De dames, heeft u interesse om te zingen? Het e-mailadres klipperkoor@delta.nl. U bent van harte welkom.
10: En mevrouw Van der Bogen, wat zingt het klipperkoor?
16: Het klipperkoor zingt van alles en nog wat. Van oude liedjes, Franse liedjes, Ierse liedjes. Dus het is gewoon een heel breed genre. Dus heel leuk om mee te zingen. En we zingen ook in verzorgingstehuizen. Mm. En daar zingen we dan echt oude Nederlandse liedjes precies. Voor hen.
10: Ja, want ik dacht, omdat u op een boot zit, dan zingt u van de havenzangers en zo. Maar dat is niet per se zo.
16: Nee. Okay. We onderscheiden ons net van een ander koor. Maar we hebben ook drinkend dames nodig die mee willen zingen.
10: Ja, wat anders dan is het een beetje treurig natuurlijk. Met hoeveel bent u nu?
16: Wij zijn momenteel met 12 man.
10: Oh, nou dat is toch nog best mooi.
16: Ja, maar dat wisten we als één niet. En het is wel handig als er natuurlijk een wat breder rubriek is.
10: Zeker. En heeft u nog behoefte aan bepaalde toonhoogte, zeg maar? Of is iedereen welkom?
16: Nou, de dames, sopranen en alten. En dan komen we een heel eind.
10: Nou, heel veel plezier in ieder geval morgen, mevrouw Van der Bogen. En succes met die zoektocht.
16: Ja, ik hoop het ook. Dus dames, meld u en kom morgen luisteren en genieten.
10: Dank voor het bellen.
16: Dank je, dag.
10: Dan naar, we blijven nog even in Goeselier Heiboer. Goedemiddag, zegt u het maar.
17: Goedemiddag. Hoor ik dan even mijn collega van de Manhuisstuin concerten. Wat leuk, dat was Betty dus.
10: Ja, maar ze gaat nu wel mensen bij u wegkapen om ergens anders naar een koortje te komen luisteren.
17: Ja, maar dat is morgen, hè? Dat is niet zondag.
10: Nee, dat is ook weer waar.
17: Precies, dus de luisteraars van de Manhuisstuin. Het laatste concert is op aanstaande zondag 26 juli voor de zomerstop in augustus. Let op, dan zijn er dus geen concerten. We starten dan weer de eerste zondag in september. Dus aanstaande zondag zouden we heel graag weer zien bij het optreden van Big Band Evergreens onder leiding van Jacques Leroux. Die zijn opgericht in 1970 en daarmee zijn ze ook de oudste big band in Zeeland.

0: Magus, in de Zesterstraat, naast Hotel Rijks.
1: Ik hoorde net Mirjam vertellen dat er een buitje zou kunnen vallen, Lia. Maakt jullie dat bezorgd?
0: Ik wou net zeggen, bij regen in de Grote Kerk.
1: Okay. Ja,
0: misschien is het maar niks, je weet het
1: niet.
0: Nee, 0,1 millimeter, dan gaan we dus niet naar de Grote Kerk. Maar nou ja, tropische regens bijvoorbeeld, dan gaan we naar de Grote Kerk en dan is de aanvang ook om 12 uur.
1: Nou, moet allemaal goed komen, toch?
0: Jawel, dat komt goed. De intree is zoals altijd weer gratis. En heeft u nog vragen, kijkt u eens op Facebook. Daar staan de laatste nieuwtjes. En dan vindt u ook het jaarprogramma. Dus hopelijk tot ziens, tot zondag.
1: Lia, dankjewel. Is dit nou, zei je nou de laatste keer, heb ik goed geluisterd?
0: Nou, de laatste concert, in augustus hebben we een zomerstop. Dus aanstaande zondag is het laatste concert.
1: Ja, precies. Ja.
0: Voor juli. En de zomerstop is augustus en dan beginnen we weer in september. Dus dan moeten we mensen even opletten.
1: Ja, dus we moeten je nu in ieder geval even missen dan.
0: Ja, 4 weken hebben wij ook vakantie.
1: Ja, nou, heel veel plezier bij die laatste keer en tot dan in de pruimentijd maar weer.
0: Ja, dat is goed hoor.
1: Dag.
0: Dag.
1: Gaan we naar Els Simons vanuit Middelburg. Goedemiddag, zegt u maar.
2: Hallo Florian, met Els. Ik wou even reclame maken voor de historische markt in Veren.
1: Wat leuk.
2: Die zijn weer gestart iedere dinsdag. En aanstaande dinsdag is er om 2 uur een optreden van het Walkers Kostuum. Waar we dus een presentatie van de klederdracht geven.
1: En dan ben je zelf ook helemaal in vol ornaat?
2: Ik ben zelf ook helemaal in vol ornaat. Ik sta gewoon achter de kraan van het Walkers Kostuum.
1: Wat
2: en
1: leuk.
2: Wij hebben ook kindertjes, jongens en meisjes, op de markt lopen.
1: En dat is allemaal te doen in Veren? En
2: in Veren, op de markt in Veren.
1: Ja, ja, en daar is dan meer dan... jullie zijn zeg maar onderdeel van de historische markt dan?
2: Wij zijn onderdeel, dat is de gezelligste markt van Walcheren, zeg ik altijd. Heel veel kramen, heel veel gezelligheid. En iedereen is dus verkleed. En wij staan dus met de kraam van het Walkers Kostuum.
1: Wat leuk, hoe laat en wanneer precies?
2: En de show die is om 2 uur.
1: Oké. Okay. En
2: de markt
1: zelf jullie...
2: is altijd van 10 tot 5.
1: Ah, en die show, wat betekent dat dan?
2: Dat is een presentatie van de klederdrachten van 1800 tot heden.
1: Wat leuk.
2: Ook de jongens en de meisjes. En de kinderen vertellen zelf over hun eigen dracht wat ze aan hebben.
1: Ah, wat leuk zeg. Ook fijn dat er nog een jonge generatie zich hierbij wil aansluiten, toch?
2: Ja, we hebben altijd heel veel kindertjes.
1: Ah, leuk hoor.
2: Alleen nu zijn er een paar minder. Ja, er zijn er een aantal op vakantie.
1: Ja.
2: Maar ja, die komen dan zelf weer terug de volgende keer erop. Dus.
1: Gelukkig, ja, want ze moeten ook weer gewoon naar school, hè? Dus,
2: ik heb eerst nog 5 weken vakantie.
1: Precies. Dus en nou Els, heel veel plezier daarbij.
2: Ja, dankjewel.
1: En dankjewel dat je even overbelde.
2: Dat is prima. Oké, jij ook een fijne uitzending.
1: Dankjewel, een fijne avond.
2: Okay.
3: Zegt u het maar. Geef uw mening of reageer. Bel naar 0118-45x9. Omroep Zeeland.
1: En dan gaan we naar Emmen. Jacob Bogaert, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Emmen, toch?
4: Ja, ik zit er op het moment in Emmen, ja.
1: Oké.
4: Okay, weekendje.
1: Maar normaal gesproken gewoon ergens in onze mooie provincie?
4: Ja, ik kom oorspronkelijk uit Zuiderlanden.
1: Ah, oké. Zuiderlanden, helder. En waarvoor bel je eigenlijk?
4: Truestar Festival.
1: Oh.
4: Het is weer zover.
1: En waar is dat?
4: PT-circuit in Assen.
1: Ah, en daarom ben je daar nu natuurlijk.
4: Ja.
1: Wat leuk.
4: Dan ben ik een weekendje lekker weg.
1: Ja, Truestar Festival. Truestar is volgens mij dat tijdschrift, toch? En dat draait allemaal om vrachtwagens, toch?
4: Ja, het is ook een verkiezing van de mooiste vrachtwagen van Nederland.
1: Ah.
4: Nee, ik wil vragen, zijn er nog Zeeuwse truckers onderweg?
1: Ja, nou, ik ben heel benieuwd. De Zeeuwse truckers luisteren altijd naar Omroep Zeeland, weet ik. Dus dan zouden ze toch eens even moeten bellen, lijkt mij.
4: Ja.
1: Jacob, waarom vind jij dat nou zo leuk, daar al die trucks bij elkaar?
4: De tijdschrift heb ik een abonnement op. En zodoende kwam ik erachter dat festival.
1: Ja.
4: Ik ga er al jaren naartoe eigenlijk.
1: Oh, ja.
4: Ik vind het altijd gezellig.
1: Ja, gezellig. En wat is er dan precies daar te doen? Want er staan vast niet alleen maar zo...
4: Ja, bravaars kijken. Ja. Stunts. Bedankt. Dank u. Ja, weet ik, kwam eraan.
1: Ah, en wat staat er op het menu?
4: Friet en een schnitzel.
1: Nou, ik heb nu al meteen een knorrende maag, Jacco.
4: Ja, ik had ook honger. Dat is onjuist.
1: Dat kan ik me voorstellen. Nou, genieten daarvan.
4: Vanavond komen al die vrachtwagens eigenlijk aan.
1: Ah, dus dan moet jij op de uitkijk staan.

0: Ja, dan ga ik kijken straks.
1: Nou, wat leuk zeg. En heb je dan ook een favoriet?
0: Nou ja.
1: Alles is mooi.
0: Eigenlijk niet. Eigenlijk alles.
1: Nou, en bij jou dus eigenlijk leeft de vraag, Jaco, op dit moment of er nog vrachtwagenchauffeurs onderweg zijn vanuit Zeeland naar Emmen.
0: Ja, ja naar Assen.
1: Ja, inderdaad. En jij bent dan nu in Emmen, maar het is in Assen te doen. Helder.
0: Ja.
1: Anders staan die vrachtwagenchauffeurs straks allemaal in Emmen. Dat zou jammer zijn.
0: Ja.
1: Vooral als jij dan net in Assen bent. Nou goed, hoe dan ook, Jaco. Dankjewel. Eet smakelijk, zou ik zeggen.
0: Ja, dank je.
1: En laat ons volgende week nog eens even weten hoe het was.
0: Ja. Komt goed.
1: Mooi zo. Fijne avond daar.
0: Ja.
1: En een leuk weekend. Jaco Bogaert was dat. In Emmen dus, op de camping. En zijn vraag, zijn er nu op dit moment vrachtwagenchauffeurs onderweg naar Assen, naar het TT-circuit voor het hele Truckstar weekend daar. Nou, als je geen vrachtwagenchauffeur bent, je zit gewoon in de auto, in de file ergens, of je bent gewoon lekker thuis, je zit met de benen omhoog omdat het weekend is, bel dan even. Maakt niet uit waarover. Je mag over alles bellen. Iets leuks dat je dit weekend gaat doen. Iets leuks dat je hebt meegemaakt. Alles is van harte welkom.

0: Je luistert naar Zegt U Maar op deze vrijdag de 24e juli. We gaan naar Zaamslag toe, naar Herman van der Velde. Goedemiddag, Zegt U Maar.
1: Ja, goedemiddag, Herman. Goedemiddag. We hebben pad naar huis, naar Hoek. Weekend gaan houden.
0: En heb je er een drukke werkweek op zitten?
1: Ja, redelijk druk. Redelijk druk, ja. 50 uurtjes, 51, val mee.
0: Zo. Nou, dat vind ik echt behoorlijk wat, zeg. Wat voor werk doe je dan, als ik vragen mag?
1: Ik ben vrachtwagenchauffeur. Ik doe allerlei spullen bij de boeren rondbrengen.
0: Maar ja. Dus niet onderweg naar Assen, naar het T-circuit?
1: Nee, morgen vroeg.
0: Oh ja, toch wel?
1: Ik ga vanavond door naar de camping. Vlak bij Assen. En dan ga ik morgen met mijn kleinzoon en mijn dochter en de kleindochter naar Assen toe.
0: Wat leuk, zeg. Wat leuk. Echt een familieuitje.
1: Ja, een beetje wel, ja.
0: Ja. En die passen dan allemaal in de vrachtwagen?
1: Nee, ik ga met de personenauto, hoor.
0: Oh, nou ja, ik weet het niet. Nee, oké, dus jij gaat niet daar pronken met je eigen pronkstuk?
1: Nee, zo waar is het niet. Nee.
0: Nou ja, dat is toch ook leuk, lijkt me. Maar aan de andere kant...
1: Ja, dat is ook wel leuk. Ja, inderdaad.
0: Het is ook wel makkelijk om met de auto te gaan, lijkt me.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, en wat is dan, want ik vroeg dat ook al aan Jacco, maar wat is er toch zo leuk aan om naar al die vrachtwagens te komen kijken?
1: Ja, gewoon de gezelligheid, de sfeer die er drankt. Hey, dat is morgens gewoon weer een rondje rond de baan, daar komen we bekenden tegen. Ze staan allemaal geparkeerd achter de baan, dus ja, daar een praatje, daar een bakje koffie, daar een praatje. Ja. En smiddags ga je op de tribune zitten. En dan komt die showvrachtwagens voorbij, stuntteam en spannetjes en ja. En daarna gaan we nog even over de soort matches daar, gaan we nog even lopen. Mm. Even een cadeautje kopen voor de kleinzoon.
0: Leuk. Ja.
1: Ja.
0: Een stuntteam met vrachtwagens, die vliegen niet door de lucht, denk ik.
1: Ik weet niet wat er van jou is.
0: Nee.
1: Best als een of andere stuntteam, altijd iets verschillend.
0: Ja, want ik bedoel...
1: Met motors of met auto's of...
0: Ah.
1: Ja.
0: Oh, leuk.
1: Ja, dat is altijd verschillend.
0: Nou, Herman, heel veel plezier, ook voor de rest van de familie. Oh, ja, vertel.
1: Morgen.
0: Ja.
1: Morgen is het... ik ben zelf het bestuurder van de Autocross Zeeland.
0: Mm.
1: En morgen is het Autocross aan Hoek.
0: En dan ben je er niet?
1: Ja, ik ben er niet.
0: Oh, jee.
1: Inderdaad.
0: Het kan wel doorgaan zonder Herman.
1: Ja, makkelijk. Ik ben er. Die had allemaal beter kunnen dan ik. Om dat te regelen.
0: Oké. Even voor de mensen die dat willen bezoeken. Waar moeten ze dan zijn?
1: Aan de Hoekseweg. Bij Hoek schuin tegenover de bushalte.
0: Mm. En dat zijn dan van die, afgetrapte barrels, zeg maar. Die dan zo om het hardst racen.
1: Nee, daar ben je nog een goede kruisauto's tussen. Nou, daar ben je geen afgetrapte barrels.
0: Nou, ik bedoel meer. Ze zien er meestal niet meer helemaal in concours staat uit.
1: Ja, soms wel. Ja, inderdaad. Ja.
0: En
1: je hebt verschillende klasses, van langzaam tot hard en dus, jeugdklasse en van alles.
0: Nou, wat leuk zeg.
1: Ja, en meestal begint de start om 12 uur. We zouden mensen willen komen kijken, een gezellige middag.
0: Nou, leuk hoor.
1: Er staat een tent voor een hapje en een drankje.
0: Ja.
1: De entree is €5. En kinderen vanaf 12 jaar tot en met 12 jaar gratis.
0: Nou, dank voor de gloedvolle aanprijzingen, Herman.
1: Ja, goed.
0: Dankjewel en jij heel veel plezier morgen in Assen.
1: Ja, klopt.
0: Prettig
1: weekend.
0: Hoi. Hetzelfde. Nou hoop ik dat ik geen mensen beledigd heb met afgetrapte barrels. Nou goed, ik hoop dat ze snappen wat ik bedoelde.
2: Zegt u het maar. Geef je mening of reageer. Bel 0118 499 999.
0: Gisteren zei Cor van Doeselaar nog dat hij niet zo vaak door de tunnel hoeft. Maar Cor, nou ben je in de buurt van Zierikzee aanbeland. Goedemiddag, zegt u het maar.
3: Ja. Ik ben in Kerkwarve, weet je wel.
0: Ja?
3: Over het water.
0: Oh.
3: Maar, En hier is ook een evenement. En ik ben dan met de radio's, met de oude militaire radio's van vroeger. Mm. Met een zendamateur collega. En ik dacht dan even goeiedag zeggen. Hè. Iedereen is op pad kennelijk. En ik dus ook. En op die camping hier, ik weet niet of het reclame, maar of het reclame is, Langeraard. Er zijn diverse toestanden morgen. Rommelmarkt geloof ik, en er rijden hier treintjes rond. Een treintje waar mensen bovenop zitten.
0: Oh.
3: Dat is wel grappig, hè?
0: Yeah.
3: Echt zo'n stoomtreintje waar iemand bovenop zit en dat die rondrijdt. En wij zijn, er zijn meer hobbyisten dus. En ik ben ook een van de hobbyisten, maar dan met de radio's.
0: Ja. Wat ga je dan een demonstratie geven?
3: Ja, met jouw radio's, hoe dat vroeger ging in de oorlog en na de oorlog.
0: Mm.
3: En met Morsen nog, ik weet niet of je dat kent, SOS en zo. Weet
0: ja, zeker.
3: Ja, dat laten we dan zien. Er zijn toch veel mensen die dat nog wel interesseren.
0: Ja.
3: En vooral kinderen die vinden Morsen heel speciaal, want ja, het is een beetje geheimcode natuurlijk.
0: Mm.
3: En dat kunnen we dan ook laten zien.
0: Wat leuk.
3: Goed.
0: Ook fijn dat er nog animo is dan juist bij jongeren, want je zou denken, die hebben geen flauw idee meer wat eigenlijk een radio is.
3: Nee, maar juist daarom. Interesseert ze ze wel. En ook, we hebben daar meegemaakt. We hebben ook wel eens een grammofoon meegenomen met een grammofoonplaat. Mm-hmm. En dat wisten mensen niet eens. die jongelui die wisten niet dat je die altijd moest opzetten en zo, weet je wel.
0: Ja.
3: Maar denk je van een oude telefoon met een schijf? Een
0: draaischijf, ja.
3: Dat kan ook iedereen niet meer, hoor.
0: Nee, ik heb ook inderdaad laatst nog iemand gezien en die ging gewoon, zeg maar, die cijfertjes allemaal indrukken. Maar ja, dan gebeurt er natuurlijk helemaal niks.
3: Ik bedoel, maar de techniek verandert en de mensen veranderen. En het is wel leuk om ook van vroeger nog iets te kunnen laten zien.
0: En jij zit dus ondertussen dan op de camping?
3: Ja, heerlijk onder een boom met een wijntje en met de vrouw erbij en de collega. Wat wil je nog meer?
0: En ik vroeg nog even af, is dat dan met een caravan of met een tent? Of hoe doe je dat?
3: We hebben een tent en we hebben een auto waar we in kunnen slapen. Dus dat is allemaal geen probleem.
0: Oh, nou, ideaal.
3: En het is wel mooi weer.
0: Zeker, absoluut. Dus dat moet helemaal goed komen.
3: Ja hoor.
0: Nou, een heel fijn weekend daar gewenst. Heel veel plezier.
3: Ja, hetzelfde. Groeten.
0: Hoi hoi. En tot de volgende week weer. 0118-499999. Als jij ook nog even jouw weekendplannen met ons wilt delen.

Je luistert naar Zegt U Maar. Dat geldt even nu niet voor de luisteraars, dus ik moet het maar even zeggen dan. Bijvoorbeeld dat morgen ook de trekkertrek is in Aagtekerken. Bekend natuurlijk als tractorpooling internationaal. Een motorsport waarbij tractoren proberen om een zware sleepwagen over een zo groot mogelijke afstand te trekken. Nou, zo klinkt het eigenlijk bijzonder duf. Maar goed, het is eigenlijk best bijzonder om te zien. Over een afstand van 100 meter de full pool in Aagtekerken dus. Verder is om 10 uur morgenochtend het Open Zeeuw-Spalingrookkampioenschap in Kerkwerve. Dat is toch ook leuk? Dat is dan denk ik zo'n beetje dat evenement waar we ook al net Cor Doeselaar over belden, die dan weer iets anders ging doen. Maar daar wordt dus ook paling gerookt. Ja, het zijn ook de stoomtreindagen daar van de stoomgroep Kerkwerve. Dus dat zal ongetwijfeld hetzelfde zijn. Maar dan wel jammer dat hij misschien het leukste onderdeel van alles dan nog niet verteld heeft. Want er staan ongeveer 15 palingrokers die verspreiden natuurlijk een overheerlijke geur van gerookte paling die ze druk op hun geheel eigen wijze proberen te roken. En dan moeten er 5 gekregen wedstrijdpalingen zo goed mogelijk gerookt worden. En dan wordt er natuurlijk ook nog vers gerookte paling verkocht. Nou, goh, tot zover dan even wat ik te melden heb. We hebben nog een minuutje, dus als je nog iets kwijt wil, dan zou je natuurlijk nog heel even gauw kunnen bellen om een evenement aan te kondigen. Even te zeggen wat jij nog gaat bezoeken verder hier in de provincie. Maar als dit het is, nou ja, dan zou dat het ook zomaar eens kunnen zijn. Moeten we er een vervroegd einde aan breien aan deze editie van Zegt U Het Maar? Ik denk het wel, eerlijk gezegd. Goed. Dan bedank ik bij deze hartelijk mevrouw Van der Bogen, Lia Heijboer natuurlijk, Els Simons en Jacco Boogaard, Herman van der Velde en Cor Doeselaar voor hun bijdrage in deze editie. Van het weekend dan zijn we er natuurlijk even niet met Zegt U Het Maar, maar kan je natuurlijk wel altijd het antwoordapparaat inspreken als je toch iets kwijt wil en je mist ons. En vanaf volgende week dan zijn we er weer. Oh, en Cor zegt nu nog, ja sorry, ik was het palingroken even vergeten. Nou Cor, het zei je, vergeven. Straks na 6 uur, wat gaan we dan nog doen hier op de radio? Nou, dan bel ik even met Rebecca Deventer. Zij liep de Nijmeegse Vierdaagse en heeft geld opgehaald voor het goede doel. Maar welk goede doel heeft de Goesenaar uitgekozen? Dat hoor je straks, even na 6 uur.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
12: Reis weer met Golden eSIM.
13: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
14: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
20: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
21: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
22: Spectaculaire aanbiedingen bij
23: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
24: Dag Jaap.
25: Hi.
24: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
25: Ja, we hebben echt veel nodig.
24: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
25: Klopt.
26: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
27: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
28: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
29: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
30: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
29: En bedankt, hè.
31: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
28: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
32: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Crisis. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
33: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt: ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
17: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema. Omroep
34: Zeeland. Er liepen weer veel Zeeuwen de afgelopen dagen mee met de Vierdaagse. Zo ook Rebecca uit Goes. Maar heeft ze ook de eindstreep heel huis gehaald? Ik bel er zo meteen. Het is 6:05 en dit heb ik verder voor je in dit half uur. Vanwege de dalend waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. En dat is slecht nieuws voor bedrijven in de regio. Dat en ander nieuws uit binnen- en buitenland. En over 10 minuten dan praat weerman Stijver van der Gijs hierbij over de weersverwachting van komend weekend en volgende week. Wil je reageren? Dan kun je altijd een appje sturen. En dan doe je naar 0118-499999. Goedenavond en wat leuk dat je luistert naar Zeeland komt thuis.

0: Donna Summer. Could it be magic? Bijna 6:09. Er liepen rondom Nijmegen weer veel zeeuwen de afgelopen dagen mee tijdens de Vierdaagse. Zo ook Rebecca Deventer uit Goes. Ze liep voor het goede doel. Maar heeft ze de eindstreep ook heel huids gehaald? Dat willen we natuurlijk eerst maar eens even weten. Rebecca, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En zonder blaren de finish bereikt?
1: Ja, zonder bladen weet ik niet, maar ik heb mijn schoenen nog niet uitgedaan. Maar geen noemenswaardige bladen dat ik niet meer kan lopen.
0: Gedaan. En voel je je wel helemaal afgepeigerd?
1: Nou ja, dat valt eigenlijk wel mee. Maar ja, misschien als ik straks ga zitten dat ik dat wel heb. Maar nu ben ik eigenlijk vooral heel blij en toch ook wel trots op wat ik gedaan heb.
0: Nou, dat snap ik heel goed. Hoe heb je het de afgelopen week beleefd?
1: Ja, ik vind de Vierdaagse altijd echt een fantastisch feest. Dus ik heb heel erg genoten. Het was ook wel emotioneel, want ik liep voor het goede doel naar aanleiding van het overlijden van twee vriendinnen. Dus nou ja, het was ook wel fijne momenten, maar die hebben we proberen om te zetten eigenlijk in iets heel moois. Omdat het ook een soort eerbetoon was. En zeker een van de twee hield ook enorm van feestjes. Dus die had hier ook enorm van genoten. Ik weet zeker dat ze meegekeken heeft.
0: Mm.
1: Dus het was... Nou ja, vooral heel mooi met af en toe een traan, maar dat is misschien eigenlijk ook alleen maar heel mooi.
0: Dat denk ik ook. Waarom wilde je dat graag op deze manier doen en een soort ook eerbetoon daarmee bieden?
1: Ja, nou in 2014 is mijn huisgenootje overleden en toen ging ik naar mijn moeder kijken. Die liep toen de Vierdaagse en dacht ik, nou die vrouw is helemaal gek, maar ooit ga ik dit ook doen en dan voor het goede doel. Nou en toen overleed er in januari weer een vriendin. Toen dacht ik, ja nu ga ik... echt voor het goede doel lopen, want ik had inmiddels al 8 keer de Vierdaagse gelopen. En toen dacht ik, nou, dan ga ik ook de 50 kilometer lopen in plaats van de verplichte 40, want dan is het echt een betekenisvolle uitdaging in plaats van alleen maar kunnen mijn benen dit. En ik, ja, dan probeer ik het om te zetten in iets goeds. En nou ja, dat is gelukt, want ik heb ruim €10.000 opgehaald voor het KWF.
0: Wat een prachtig bedrag zeg.
1: Ja, daar ben ik ook wel echt... Daar ben ik ook een beetje trots op eigenlijk.
0: Nou ja, een beetje.
1: Heel groot beetje.
0: Ja, toch? Dat lijkt mij ook. Hoe was het om dat zo bij elkaar te zien komen... en steeds groter te zien worden, dat bedrag?
1: Nou, dat was dus eigenlijk in eerste instantie steeds ook wel echt een wedstrijd... misschien een beetje een sport klinkt gek. Maar ja, daar waren we met z'n allen heel druk mee. Ook de vrienden thuis, die voelden me echt gesteund. Die deelden het ook aan alle kanten en... Nou ja, je zag het inderdaad gewoon binnenstromen. En dan gewoon allemaal ook van... echt van zeg maar individuele mensen. Hè, dus geen bedrijf heb ik aangeschreven of zo. En donderdag zaten we bijna aan het bedrag. En toen kwam eigenlijk echt het besef van... Ja, het is super vet dat ik dit gehaald heb.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, eigenlijk had ik het ook niet gewild. Want ja, ik had niet gewild dat dit nodig was. Dus toen werd het verdrietig. Maar ja, ook wel weer... Ja, ook heel mooi. Ja, dat gaat echt een beetje hand in hand deze dagen bij alles. Maar vooral gewoon heel mooi. En ook omdat het nu brengt, want mijn vrienden, waaronder dus ook de man van... Ja, die zijn hier nu. En ja, weet je, dat is dan ook heel fijn om samen te zijn. En straks gaan we lekker 1 biertje, misschien 2 drinken om het leven dan maar keihard te vieren. Want ja, dat moet je dan ook doen.
0: Ja, maar voor hen natuurlijk ook bijzonder dat jij hebt gekozen om dit eerbetoon te maken aan hen.
1: Ja.
0: En dat geeft ze natuurlijk ook wel iets tastbaars. En ook kunnen ze heel goed zien dat heel veel mensen dus daar ook door natuurlijk zo'n donatie te doen, ook bij stil hebben gestaan de afgelopen tijd.
1: Ja, dat is ook zo. En dat vind ik ook mooi dat we dat konden doen. Ik heb wel altijd echt een overleg gedaan, omdat ik ja, weet je, het gaat wel gewoon over iets wat nog in ieder geval bij Nien heel recent gebeurd is. Dus ik heb steeds met haar man overleg, want die ken ik echt al heel lang. Dat is een goede vriend. En het is en juist ook wel, zeg maar, nu ook door dit stukje met dat Elsa elke ochtend belde. Mm. En nu ook dit weer en een artikeltje op jullie site. Is het dus ook nog zo heel tastbaar geworden. Dat, ja, weet je, wat er allemaal gebeurd is en dat we nog eens terug kunnen luisteren en terug kunnen kijken. Dus het is echt heel... het blijft super verdrietig dat dit nodig was. Maar het is uiteindelijk denk ik wel echt iets moois geworden voor die meiden waar we ze inderdaad niet mee terugkrijgen. Maar ja, nou ja gewoon echt ik heb het echt proberen om te zetten in iets goeds en ik denk dat dat wel gelukt is.
0: Ik denk dat je dat niet hoeft te denken, maar dat je dat toch wel zeker kan weten als je €10.000 hebt opgehaald. Een prachtig bedrag.
1: Ja, misschien ook wel.
0: Rebecca, dank je wel dat je er even over wilde vertellen.
1: Fijn dat ik de kans kreeg.
0: Natuurlijk, inderdaad, misschien dan nog heel even wachten met gaan zitten. Want voor je het weet kom je niet meer overeind. En dat zou toch ook zonde zijn.
1: Ja, dan moeten we maar opstillen.
0: Ja, precies. Doe de groeten daaraan iedereen. En een heel mooie avond gewenst.
1: Yes, dank je wel.

0: Olivia Dean, Sam Fender, Rain Me In.
1: Nou, het is toch nog behoorlijk warm geworden vanmiddag. Met een top 3 bestaande uit 2 plaatsen in Zeeland. Met de hoogste temperaturen in Westdorpen. Daar werd het zojuist 27,1 graden. In Vlissingen, ja, die deed het ook wel goed. 26,4 graden. Nou ja, net buiten de provincie werd het 25,5 graden. Nou, de opmaat naar waarschijnlijk een mooie zomerdag morgen. Maar daarover zometeen meer. Nou, vanavond hebben we te maken met vrij veel zonneschijn. De nacht verloopt met weinig bewolking. Temperatuur daalt naar zo'n 14 tot 16 graden. Ja, en morgen dan een fraaie zomerdag, vrij veel zonneschijn. Temperaturen oplopend naar zo'n 25 tot 27 graden. En morgen staat er een matige westenwind. Dus iets meer wind dan vandaag, want vandaag was het verder natuurlijk heel erg rustig weer. Nou, zondag wordt het toch wel een beetje anders. Nou, misschien wel compleet anders. Veel bewolking, van tijd tot tijd regen of een paar buien. En dan gaat die temperatuur eventjes naar beneden naar zo'n 22 graden.
0: Is dat iets van tijdelijke aard?
1: Ja, zeker wel, want maandag dan hebben we ook nog te maken met een laatste bui en relatief koele temperaturen met zo'n 22 graden, want normaal wordt het zo'n 24 graden in de middag, maar dat wordt dinsdag en de dagen daarna ruimschoots goed gemaakt. We krijgen te maken met warm zomerweer, volop zonneschijn, woensdag 28 graden en donderdag tropisch warm met temperaturen rond de 30 graden.
0: Meer over het weer vind je natuurlijk ook altijd online in onze app en op omroepzeeland.nl/weer. Stefan, voor nu dankjewel en een fijne avond. Nog even naar de situatie op de weg. Het is al een stuk rustiger, maar nog altijd is de weg dicht tussen Dinteloord en knooppunt Sabina op de A4. Er staat daar 2 kilometer file, 11 minuten vertraging. Er gebeurde daar een ongeluk en je wordt daar over de vluchtstrook geleid, want allebei de rijstroken zijn nog dicht. Verwachting is dat dat tot 7 uur vanavond nog duurt. En dan nog op de A29 in de richting van Rotterdam. Tussen Willemstad en de afrit Numansdorp. 10 minuten vertraging, daar staat nog 3 kilometer aan file.

0: Sarah, Dalbop en it could have been us. 7 minuten voor 6:30, kamperen met al je buren bij elkaar in Lelystad. Gebeurt dat? Straks meer daarover. Maar eerst ander nieuws van vandaag. Rijkswaterstaat gaat toch al eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De camera's die het mogelijk maken om overtreders te identificeren worden dit weekend opgehangen en ook al meteen in gebruik genomen. Eerder was het nog de bedoeling dat dat vanaf maandag pas zou gebeuren. In de nacht van vrijdag op zaterdag, komende nacht, dus worden die camera's geïnstalleerd in zuidelijke rijrichting en de nacht erna in de noordelijke richting. Vrachtwagens en touringcars die daarna nog over de brug rijden krijgen direct een boete van €500. Rijkswaterstaat wil zoveel mogelijk voorkomen dat er vrachtwagens over de brug gaan, omdat de brug anders te zwaar belast wordt, zegt een woordvoerder. Webcam van Rijkswaterstaat laat nu nog zien dat er nog altijd vrachtwagens over de brug gaan. Vanwege de dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in de Achterhoek en van naar Twente dus, die worden vanaf morgen gesloten. En Rijkswaterstaat neemt die maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de natuur. Ook mag er geen water meer uit het kanaal worden gehaald om het land te besproeien. En dat is slecht nieuws voor bedrijven in de regio, zegt de voorzitter van de Belangenvereniging van Ondernemers.
1: Dit is zover wij kunnen nagaan in onze archieven. Wij bestaan al sinds 1888. Is dit ongekend. Wij waren ook heel verbaasd dat dit ineens gebeurde. Want meestal komt er extra water via de IJssel met pompen. Dus dit verraste ons ook bijzonder.
0: De maatregel blijft van kracht tot de waterstand weer op niveau is. En wie langs het grasveld aan de Waalstraat in Lelystad loopt, ziet vandaag een klein tentenkamp verrijzen. Dit weekend voor de 4e keer de buurtcamping. 3 dagen lang staan er dan tenten, brandt er een kampvuur en is er ook ruimte voor meditatie. Midden in de wijk en de medekampeerders, ja, dat zijn dan tussen je buren. Omroep Flevoland ging langs.
2: Je wil in het begin niet, maar dat gaat op een gegeven moment gaat het in je zitten. En gegarandeerd dat jij op een gegeven moment sta je te swingen.
3: Er zijn mensen die wonen vlak achter elkaar. Hun achtertuinen kruisen elkaar. Ze hebben alle twee een kind van 2, 3 jaar. En ze kennen elkaar niet. En doordat ze op de buurtcamping komen, gaan ze met elkaar connecten. En dan na die tijd hebben ze gewoon ook dat ze elkaar weer samen opzoeken.
4: Er zijn 20 tenten. Dus er zijn 20 gezinnen die hier gaan slapen. Die hier gaan kamperen. En die kunnen hier straks in dit veld hun tentje neer gaan zetten.
2: Hallo allemaal. Ja, ik heb hier wat vrienden wonen in dit Siddendorp. En ik kwam kijken of ik vanavond ook wat muziek kan draaien voor de mensen op de camping.
3: Oorspronkelijk is het dorp ontstaan van mensen die hier zijn samenkomen wonen om te mediteren. Dat is wel de basis.
2: Ik heb daar ook een djembe-groep. Dat is zeker leuk.
3: We zijn gewoon wel wat meer gericht op de natuur, op elkaar. Wat liever voor elkaar. Je ziet wel dat het toch wel een bepaalde sfeer is. Iedereen doet gewoon mee. Iedereen is actief aan het participeren. Dat is eigenlijk het verhaal.

0: Zeeuwse Top 40.
1: In de Zeeuwse Top 40 praten we met Maarten Reiniersen over zijn nieuwe muziek. En je hoort muziek van Gaito, Emma Heesters en Dags Hovius. Zaterdag vanaf 11:45 de Zeeuwse Top 40. Omroep
2: Zeeland. Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Spectaculaire aanbiedingen bij
3: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
5: Je huis, vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
6: Onze Zeeuw van de Dag is druk bezig met de voorbereidingen van een groot feest in Sirooskerke morgen. Wat het is en wat er allemaal nog moet gebeuren, gaan we er zo meteen maar eens even vragen. Eerst naar het laatste Zeeuwse nieuws. 6:30 is het. Mirjam van Vouwen, goedenavond.
7: Goedenavond. Er is een duwboot met 4 bakken vastgelopen in de haven van Hansweert. Hij was geladen met kool. Pas als het vloed wordt zal hij vermoedelijk loskomen. 2 sleepboten houden hem nu stabiel. 3 van de 4 bakken zijn al losgekoppeld. De University College Roosevelt zegt na een zwaar schooljaar uit het dal te zijn. Toch zijn de financiële zorgen niet voorbij. In een raming verwacht UCR vanaf 2028 opnieuw structurele tekorten die in de 2 jaar daarna oplopen tot ruim boven €1 miljoen. Dat komt door dalende studentenaantallen, subsidies die wegvallen en stijgende kosten voor onderhoud van de monumentale gebouwen. Onveilige rotondes in Goes zijn een grote ergernis, blijkt uit reacties van Zeeuwen op onze oproep over gevaarlijke verkeerspunten. Vooral de rotondes bij de Jumbo supermarkt en het stadskantoor zijn berucht. De gemeente weet van de onveilige rotondes. Zij lopen diverse onderzoeken om de veiligheid te verbeteren, maar de uitkomsten laten nog op zich wachten. De BBB heeft kamervragen gesteld over dreigende personeelstekorten bij de brandweer in Zeeuws-Vlaanderen. Door veranderende regels in Europa kunnen 30 Zeeuws-Vlaamse brandweervrijwilligers die werken in België in de financiële problemen komen. Dat heeft allemaal te maken met belastingen. Geadviseerd wordt dat zij administratief ontslag nemen, maar daardoor zou de bezetting bij de korpsen te laag zijn. Het weer in de provincie. Het blijft vanavond zonnig en aangenaam met weinig wind. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen flink wat zon, het blijft droog en het wordt 25 à 26 graden. Tot zover. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
6: Mirjam, dankjewel. Omroep
2: Zeeland. Goedenavond.

0: Shakira en Burna Boy en Die Die. Het nummer van het WK voetbal natuurlijk dat achter ons ligt. Goed, het is 6:06. Wat heb ik nog allemaal voor je in dit half uur? Natuurlijk een terugblik op de dag van vandaag. En dan gaat het bijvoorbeeld over de jaarlijkse vestingdag morgen in Veren. Dat belooft weer een heel spektakel te worden. Daarvoor gaan we het nog even hebben over dat tolvignet dat ze nou in België willen gaan invoeren. En waar dus wij ook voor moeten gaan betalen. Maar eerst naar onze zeeuw van de dag. Want die heeft een heel druk weekend voor de boeg en waarschijnlijk dus ook een drukke dag achter de rug. Jerina Brasser, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Want morgen feest in Seerooskerken. Even, wat gaat er dan gebeuren?
1: Morgen is het creatieve route in Seerooskerken.
0: En wat betekent dat?
1: Dat betekent dat er 21 deelnemers, om precies te zijn, op 11 locaties hun deuren openen om te laten zien wat zij doen. En dat kan schilderen zijn, dat kan installaties met kralen, handvormbekers, popjes maken, ook schilderijen en ook keramiek. Dus nou ja, van alles. Op zondag is er ook een gitaarduo. Dus er is echt van alles te zien en te horen dit weekend.
0: Maar als het op 11 locaties te doen is, dan was daar vast wel een hoop voorbereidingen die nu vandaag nog moest gebeuren.
1: Nee, dat viel reuze mee.
0: Oh,
1: want iedereen die meedoet, zorgt eigenlijk voor zijn eigen locatie.
0: Mm.
1: Er zijn wel een aantal mensen die niet in Seerooskerken wonen, die dan bijvoorbeeld samen in het muziekgebouw van EMM zitten. Of nou ja, bij bekenden in de achtertuin, dat gebeurt ook. En maar ja, dat is eigenlijk ook wel een beetje de voorwaarde om mee te doen. Je moet iets kunnen laten zien en je moet voor een locatie zorgen, zodat wij dat dan niet van de organisatie hoeven te doen, zeg
0: nee,
1: maar.
0: Maar Jerina, had je dan eigenlijk gewoon een hele rustige vrijdag?
1: Nee, want we hebben wel gezorgd dat alle deelnemers een vlag hebben, zodat ze herkenbaar zijn als locatie. En nog wat folders om uit te delen, waar ook de route op staat. Dat als mensen aankomen, dat ze er eentje mee kunnen pakken. En we hebben naambadges voor iedereen. En even een praatje is ook altijd wel leuk. Dus nee, ja, we zijn er wel mee bezig geweest vandaag.
0: En zijn er dan op zo'n laatste dag nog ineens vragen waarvan je denkt, oh ja, daar heb ik nou eigenlijk helemaal niet over nagedacht?
1: Nou, ik durf bijna niet te zeggen, want dat is een klein beetje jinxen. Maar ik denk dat het allemaal onder controle is. En ik heb tot nu toe nog geen vragen gehad waarvan ik denk, oh ja.
0: Nou, dus, mooi ja, toch?
1: Ik heb goede moed. Ja,
0: ja,
1: precies.
0: Zeker. En het wordt natuurlijk in ieder geval morgen prachtig weer. En zondag, ja, nou ja, hier en daar misschien een spetje, maar ik geloof dat het ook wel meevalt.
1: Ja, en daar heeft iedereen ook wel een beetje rekening mee gehouden met overkapping of in de schuur. Of, nou. Dus ook dat is geen probleem.
0: Hoe laat begint het morgen?
1: Om 11 uur tot 5 uur en op zondag ook van 11 tot 5.
0: En heb je dan zelf ook eigenlijk nog een beetje de gelegenheid om wat te zien? Of moet je toch als lid van de organisatie alleen maar met organisatorische dingen bezighouden?
1: Nee hoor, ik heb tijd om rond te rijden, overal te kijken, misschien wat foto's te maken en

0: Nou, wie weet volgend jaar dan.
1: Ja, wie weet.
0: Heel veel plezier in ieder geval komend weekend, Jurina. En dankjewel natuurlijk
1: dankjewel.
0: Dat je onze Zeeuw van de Dag wilde zijn.
1: Ja, het was met plezier.
0: Gelukkig maar. En natuurlijk een heel fijne avond.
1: Jij ook.
0: Hoi.

0: De gong bij AlphaVille en Big in Japan. De Zeeuwse automobilist zal toch de portemonnee moeten gaan trekken om door België te gaan rijden volgend jaar. Vanaf 1 mei gaan de zuidenburen namelijk een tolvignet invoeren. Ondanks alle inspanningen van kabinet en Zeeland. Provinciebestuurder Hardy van der Maas zei er eerder al over: kom op zich, dit moet je gewoon niet doen. Ik sprak er vanmiddag in Zeeuws Diep over met oud-wethouder van de gemeente Goes, Charles Linssen, en oud-presentator en Statenrivier, Peter Joosen.
1: Nou ja, ik kwam uit Frankrijk, ben op vakantie geweest. En in Frankrijk weet iedereen, als je daar de tolweg gebruikt, dan betaal je zo 20 euro voor ongeveer 100 kilometer, heb ik een paar stukken meegemaakt. En ik reed door België en toen dacht ik van, ja, natuurlijk is het vervelend als ik hier volgend jaar kom en ik moet dan betalen. Maar ja, ik kan het me ergens ook wel een beetje voorstellen. België is voor mij heel vaak een doorreisland. Mm-hmm. Ze verdienen geen enkele cent aan mij. Tenzij ik even naar het toilet moet. Want dan moet je in België een euro betalen. Of tanken. Maar dan, ja, dan verdienen ze wel wat aan je. Dat klopt. Maar dat is heel weinig. Maar verder is het een doorreisland. En die wegen die moeten natuurlijk onderhouden worden. En laten we eerlijk zijn. Dat is hard nodig.
0: Ja.
1: Want ik heb het nu weer gezien. Wat me op

0: opviel deze keer, was dat er heel veel dode dieren langs de weg liggen. In Nederland zie je dat gewoon helemaal niet. Nee. Hazen en weet ik wat allemaal, die liggen gewoon langs de weg. Gescheurde autobanden. Ik heb vorig jaar meegemaakt dat er matrassen op de snelweg lagen, waar je dan gewoon overheen kon rijden. En dat soort dingen. Wegafsluitingen in België is vaak ook een drama. Je kan ergens wel een weg af, maar zie er dan ook maar weer eens op te komen. Ja? Nou ja, we kennen ook allemaal de route vanaf Terneuzen tot en met Sas van Gent. Een prachtige weg natuurlijk, hè, die traktaatweg. En dan ga je de grens over.
1: En dan moet je radio een stuk harder zetten, want je hoort niks meer. Ja.
0: Precies, en dat is een en al ellende. Dus het is hard nodig dat die wegen worden opgeknapt. Natuurlijk is het vervelend dat we er wat voor moeten betalen. Maar ik begrijp het ergens wel dat die Belgen toch dat geld ergens vandaan moeten halen om die wegen beter te onderhouden.
1: Charles, heb jij ook alle begrip voor deze keuze van de Belgen?
2: Ik heb er veel begrip voor, maar gelukkig hebben ze wel weer geanticipeerd op. Je kan ook een dagkaart of een weg.
0: Ja. En dan is het natuurlijk veel minder duur.
2: Een hele sterke, sterke verbetering. Maar laten we eerlijk zijn, wij hebben de pech in Nederland dat we alleen maar heel veel zee hebben aan één kant. Dus we zijn wat minder een doorgaande route.
1: Ja, klopt.
2: Dus in die zin, dat ik als gebruiker betaal ergens voor een dienst, heb ik begrip voor. Maar dat ik, als het ware, omdat ik nou per se 1 of 2 of 3 keer per jaar naar Gent of naar Antwerpen wil, om dan een vignet van 100 of 150.
0: Ja, dat zou krankzinnig zijn.
1: Charles, toch even, er zijn natuurlijk een hoop mensen, vooral in Zeeuws-Vlaanderen, die komen er ongeveer per ongeluk elke dag om alleen maar boodschappen te doen.
0: Nee, dat is waar.
1: Dat is toch eigenlijk best kwalijk dat die daarvoor moeten gaan betalen dan? Voor hen is het ook geen doorreisland, tenslotte.
2: Ja. Nou, denk ik dat het al redelijker is als je bijvoorbeeld zegt, net als vroeger met de boot, hè, als je in Zeeuws-Vlaanderen woonde, dan kon je met je paspoort in je hand.
1: Ja, dus enige coulance daarin was toch wel terecht geweest.
2: Het is toch heel simpel, als je in, dat kunnen ze doen. Maar ik ga niet voor 100% zeggen, dat mogen de Belgen niet. Want
0: nee, ik begreep overigens dat het ook de bedoeling is voor doorgaande wegen. Hè? Dus voor de snelwegen en een aantal regionale verbindingen. Mm. Maar doe je even boodschappen, dan maak je misschien geen gebruik van zo'n doorgaande verbinding.
1: En dan zou je er nog onderuit kunnen komen dus.
0: Ja, dus dan kun je er onderuit komen. Overigens is het ook nog niet definitief, hè, dat het doorgaat. De Belgische regering of de Vlaamse regering communiceert weliswaar 1 mei volgend jaar. Maar het is nog helemaal niet zeker.
1: Oud-presentator en staatsrivier Peter Joosen was dat. En je hoorde ook oud-wethouder van Goes, Charles Linssen, in Zeeuwsdiep. New truck.

0: miles on it. Kane Brown en Marshmello met Miles on It. Om bijna 10 minuten voor 7 gaan we terugblikken op de dag van vandaag. De oude piano van componist Harry Bannink is in Capelle aangekomen. De bedoeling is dat hij in het oude geboortehuis van Annie M. G. Schmid komt. En Hendrik Flikweert van Bij Annie Thuis vertelde vanmorgen aan Remco waarom.
1: Ja, verdikken me. Dit is gewoon verbonden met Annie. Dit is een van ja, potjandozi. Als ze zeggen van, goh, Harry Bannink, dan komt automatisch Annie M. G. Schmid daar vast.
0: Nou, precies, daar had ze wel heel wat vloeken voor nodig. Maar goed, Bannink componeerde veel muziek voor de liedjes van Annie M. G. Schmid. Flikweert wil nu in dat geboortehuis, aan het kerkplein, een lunchroom, museum, een ontmoetingsplek beginnen. Maar het benodigde geld is nog lang niet binnen. Dan naar Goedemorgen Zeeland. Daarin ging het over de jaarlijkse vestingdag die morgen in Veren plaatsvindt. Het historische evenement brengt militair verleden en de Napoleontische tijd weer tot leven op het Mauritsbolwerk en in de Oude Straat. Volgens de organisator Peter Maljers hebben oude kanonnen daarbij een belangrijke rol.
2: Nou, de kanonnen die zijn van rond 1809 zo'n beetje. Dus in feite is dat al meer dan 200 jaar. De club uit Vlissingen van de Fles, die hebben een veldkanon bij. En die schieten op het halve uur. En wij hebben 3 kanonnen staan daar zo. Dus een complete batterij van 3 stuks. En daar onze vereniging schiet met 2 kanonnen. En dan de club uit Meegen, die schiet dan met het andere. Nou, je moet het ook een beetje verdelen natuurlijk. Je moet de mensen ook wat te doen geven.
0: En het zal je maar gebeuren. Zit je midden in een radio-interview en ineens word je onderbroken door iemand. Het gebeurde Jacco, terwijl die naar Zegt u het maar belde vanaf het Truckstar-evenement bij Assen.
3: Stuntje. Bedankt. Dank u. Ja, weet ik, kwam eraan.
0: En wat staat er op het menu?
3: Friet en een schnitzel.
0: Ik heb nu al meteen een knorrende maag, Jacco.
3: Ja, ik had ook wel juist.
0: Tot zover deze editie van Zeeland komt thuis. Morgenochtend vanaf 9 uur. Dan is er weekend met Elias. Tot die tijd natuurlijk mooie muziek in alle soorten en maten hier op de radio. Het laatste Zeeuwse nieuws in de tussentijd. 24 uur per dag op onze site en in de app. Ik sluit af met Bluff. En ik wens je een heel fijne vrijdagavond. En een goed weekend.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarros. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach twee keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour de France. Dan nog het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het middenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
8: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: David, I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Wat voor weer is het in Zeeland? Bekijk het altijd en overal via de Omroep Zeeland app. Download hem nu. Omroep Zeeland, kom dichtbij.

betrokken was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog 2 dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen, omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

0: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek bij Omroep Zeeland. Altijd.
1: Que lo que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: heb.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. De man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 12:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?
1: I told myself, life is short.

Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners...